Goeienacht. Op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is een zware botsing geweest. Er zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen en 5 mensen gewond geraakt. Er lijken 3 auto's bij het ongeluk betrokken te zijn. 1 daarvan is op zijn kant terechtgekomen. De Markerwaarddijk is voorlopig gesloten. De Verenigde Staten gaat ruim 3 miljoen euro uitgeven aan hulp voor Nepal. Dat geld gaat onder andere naar eten voor 10.000 huishoudens die zijn getroffen door de overstromingen. Het dodental van de ramp staat inmiddels op bijna 700. Er worden nog steeds duizenden vermist. 2 daarvan zijn Nederlandse toeristen. Kim Jong-un heeft zijn minister van Defensie ontslagen. En ook is hij binnen de regeringspartij flink gedegradeerd. Het past in een groter plaatje van een reorganisatie van de militaire leiding van Noord-Korea. Na een militaire oefening van Zuid-Korea en de Verenigde Staten vreest Kim Jong-un dat zij een invasie aan het voorbereiden zijn. En in Noorwegen is een jongetje van 14 aangehouden omdat hij in een gestolen lijnbus rondreed, schrijft nu.nl. En dat was niet de eerste keer. In het afgelopen jaar heeft het kind al 3 keer eerder een bus gestolen en er honderden kilometers mee gereden. De jongen werd gesnapt omdat hij bij een halte stopte en vroeg of mensen wilden instappen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het erg onstuimig met veel buien en lokaal ook zware windstoten. Veel kouder dan 17 graden wordt het niet. Vanochtend begint wisselvallig, later op de dag wordt het droger en rustiger. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. De Nederlandse massadonor Simon heeft in een brief aan ouders geschreven dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt. Dat meldt de NOS. In de brief zegt hij dat hij ouders ernstig tekort heeft gedaan omdat hij zo lang onduidelijk was over dat aantal. Hij doneerde vooral buiten spermabanken om. Nu is hij gestopt, zegt hij. Bij het referendum in IJsland zijn tot nu toe iets meer mensen ervoor dat het land gaat kijken of het tot de EU kan toetreden. Het jaarkamp heeft een kleine voorsprong, iets meer dan 51%. Er zijn nu bijna 90.000 stemmen geteld. In IJsland mogen 270.000 mensen stemmen. Hoeveel dat ook hebben gedaan, is niet duidelijk. Een zwaar ongeluk op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Twee auto's botsten daar frontaal op elkaar en daarmee kwamen zeker 3 mensen om het leven en raakten 5 mensen gewond. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, maar een van de auto's is over de kop geslagen. De dijk is voorlopig helemaal afgesloten. Bij een restaurant in Utrecht is gedemonstreerd tegen het serveren van foie gras, dat meldt RTV Utrecht. En dat is niet voor het eerst, de actiegroep stond al 15 keer eerder op de stoep van het restaurant. Maar ook nu zegt de eigenaar niks te veranderen aan de menukaart. De demonstranten hebben alweer een nieuwe datum op het oog. En dan het weer van Weer Online. Het is onrustig weer met veel buien en stevige wind. Vanochtend is het ook nog wisselvallig, later op de dag wordt het wat rustiger. Het wordt maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

Goedemorgen. Drie mensen zijn gisteravond laat om het leven gekomen door een botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Twee auto's botsten frontaal op elkaar, daarbij is er één ook op de kop geslagen. Bij het ongeluk raakten ook vijf mensen gewond. De politie doet nog onderzoek, de dijk is voorlopig afgesloten. Op de westelijke Jordaan-oever is een Amerikaanse tv-ploeg aangevallen door Israëlische kolonisten. De journalisten waren net klaar met een interview en werden klemgereden, in elkaar geslagen en bekogeld met stenen. De kolonisten vielen ook twee dorpen aan, inwoners werden daar ook bekogeld en hun huizen ingedreven. Het dodental van de zware overstromingen in Nepal en China is weer iets opgelopen, naar bijna 700. Er worden nog duizenden mensen vermist, twee daarvan zijn Nederlandse toeristen. De Verenigde Staten heeft gezegd ruim 3 miljoen euro uit te geven aan hulp voor Nepal. Dat geld gaat onder andere naar noodvoedselpakketten. En een jongetje van 14 is in Noorwegen voor de vierde keer aangehouden omdat hij een lijnbus heeft gestolen, dat meldt nu.nl. Het kind was, net zoals de vorige keren, al een paar uur aan het rijden. Bij een halte stopte hij en vroeg aan iemand die stond te wachten of hij wilde instappen. Die man schakelde de politie in. En dan het weer van Weer Online? Het is onrustig weer met veel buien en stevige wind. Vanochtend is het ook nog wisselvallig. Later op de dag wordt het iets rustiger. Het wordt maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Bij een zware botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er 5 mensen gewond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gereden. 1 daarvan is op zijn kant terechtgekomen. De dijk is beide kanten op dicht. De Nederlandse massadonor Simon heeft in een brief aan ouders geschreven dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, meldt de NOS. In de brief zegt hij dat hij de ouders ernstig tekort heeft gedaan, omdat hij zo lang onduidelijk was over het aantal. Hij doneerde vooral buiten spermabanken om. Nu is hij gestopt, zegt hij. De IJslanders lijken opnieuw te willen praten met de EU over een lidmaatschap. Bij de eerste tussenstand van het referendum is het ja-kamp ietsje groter, 51%. De regering van IJsland wil graag verder met de onderhandelingen, maar heeft beloofd dat de bevolking nog een keer mag stemmen als het echt zover komt. Dan voetbal. NEC won gisteravond van PEC Zwolle in een wedstrijd met 4 strafschoppen. Het werd 1-3 in Zwolle. Koploper AZ blijft nog steeds foutloos. Het werd 5-2 tegen Go Ahead Eagles. En Excelsior won de stadsderby tegen Sparta met 2-1. Vandaag staan onder andere FC Utrecht PSV en Feyenoord ADO op de planning. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het onstuimig met veel buien en stevige wind. Vanmiddag nemen de buien en wind wat af en het wordt maximaal 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij... Fomar.

0: sportvoeding.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
3: Hé, wat doe jij nou?
2: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
8: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste.

0: 18 plus. Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Het riool is verstopt.
7: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
8: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
10: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.

0: Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra voordeel op SodaStream. Dus even bollen voor een swingende start.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja? Echt serieus? Wat een geld!
3: 18.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Goedemorgen, het nieuws van 7 uur. Dit is Jeroen Hazewinkel.
7: Goedemorgen. Een zwaar ongeluk gisteravond op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Drie auto's botsten op elkaar, er vielen 3 doden en 5 gewonden. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven tegen de vangrail terecht. De dijk is sinds ongeveer een uur weer open. Massadonor Simon zegt in een brief aan ouders dat hij in totaal 199 kinderen heeft verwekt, meldt Nieuwsuur. Dat zijn er een stuk meer dan de 120 kinderen waar het tot nu toe over ging. Simon zegt verder sorry voor het feit dat hij zo lang onduidelijk was over het aantal, en ook meldt hij dat hij nu gestopt is met doneren. Een steekpartij gisteravond aan de achterkant van het Centraal Station in Amsterdam. 4 mannen raakten gewond, onder wie de verdachte. Hij en nog 2 anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk, maar levensgevaar zou er niet zijn. Voor de steekpartij zouden zijn gevochten. En in de Eredivisie is koploper AZ na 4 duels nog altijd ongeslagen. Gisteravond wonnen de Alkmaarders met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC won uit met 3-1 van PEC Zwolle. En Excelsior won de stadsderby tegen Sparta met 2-1. Vandaag komen onder meer Ajax, Feyenoord en PSV in actie. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig, met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag neemt de buiigheid af en gaat de wind wat liggen. Het wordt hooguit 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er is een ongeval gebeurd op de A4 van Amsterdam naar Leiden, ter hoogte van Nieuw-Vennep. Moet je richting Den Haag, dan volg je Sassenheim. Dan ga je over de A44, de N44 en de N14. Flitsers zijn gezien op de A2 van Weert naar Echt bij 202.1. Op de A6 Muidenberg richting Lelystad bij 69.2. Een controle op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij hectometerpaal 209.3. En op de A67 van Eindhoven naar België bij 18.1.
8: Music. Jorien Renkema.
6: Ja hoor, goedemorgen. The Simple Minds zometeen.

op je zondag. Het is 7:11. En het is vandaag de allereerste, de allerlaatste en dus de allermooiste 30 augustus 2026 van je leven. Dus haal er het maximale uit vandaag, wat je plannen ook zijn. Misschien ben je druk met vakantiespullen uitpakken. Moet je de tent nog uithangen? Of misschien liggen er van die hele grote bergen met wasgoed voor je machine te wachten. Na een paar weken op de camping. Ja, of misschien ben je gewoon aan het werk vandaag, dat kan ook. In ieder geval schudden we elkaar de hand. Er komen lieve appjes binnen in de Q-Music app. Onder andere van Alice, die zegt... Zo jammer dat je weggaat bij Q, Jorien. Ik ga je echt missen. Agnes, die appt ook... Goedemorgen, Jorien. Speciaal voor jou extra vroeg de radio aangezet. Jammer dat je weggaat. Ik heb elk weekend van je genoten onderweg naar werk. Nou, wat lief, Agnes. Dat vind ik echt, dat waardeer ik. En het is inderdaad, voor wie het gemist heeft... inderdaad mijn laatste show bij dit mooie radiostation. Daar gaan we nu nog even niet aan denken, want tot 9:00 vind ik het gewoon heel gezellig om samen met jou wakker te worden. Zoals we dat ieder weekend hebben gedaan de afgelopen 2,5 jaar. En zometeen muziek van Axwell in een grosso, More Than You Know, hoor je zometeen na Ruben Hillen. I've got

ik probeer deze laatste uitzending heel casual te houden. Ik wil het er niet te veel over hebben. Ik wil er niet te veel een groot ding van maken. Maar ik moet wel toch even hardop zeggen dat ik echt heel veel leuke appjes nu krijg in de app van Q. Die mij echt wel een beetje ontroeren. Echt lief. Annemiek bijvoorbeeld zegt: goedemorgen Jorien, wat hoor ik nou? Ga je weg bij Q Music? Wat ontzettend jammer. Ik heb of tijdens het lopen met mijn hondje of tijdens het sporten altijd zo genoten van jouw show. En ik wens je heel veel succes met wat je nu gaat doen. Nou, lief. Sil die zegt ook: jij was ieder weekend ons opstartmomentje. Ik vooral je heerlijke openingstune. Ja, er zijn heel veel mensen die over die openingstune beginnen. Misschien moet ik die later deze ochtend nog even een keer draaien. Gewoon voor iedereen die daar zo van geniet altijd. Met die vogeltjes, weet je wel. Dennis zegt ook: bedankt Jorien voor de ochtend en in het weekend. Dikke knuffel van Jennifer en Dennis. Rick die zegt: we gaan je missen bij Q. Nou, wat lief zeg. Echt heel lief. Maar dan is ook gewoon Martijn die heeft verteld dat hij de koeien aan het melken is. En Mathilde die is een ronde van 10 kilometer aan het lopen. Ja, dat gaat ook gewoon door, hè. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Dit is de ochtendshow van het weekend.

0: keep on surviving. Zometeen na 7:30 ga ik op zoek naar de soundtrack van misschien wel jouw weekend.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Dat is dus een liedje dat ik speciaal voor jou op de radio draai en dat ik helemaal heb uitgezocht aan de hand van jouw weekendplannen. Nou, hoe werkt dat? Heel simpel. Je kan mij via de Q-app een berichtje sturen met daarin zoveel mogelijk info over jouw weekend. Dus hoe ben je wakker geworden vanochtend? Hoe ziet de dag er voor de rest uit? Hoe voel je je? Nou, kijk maar even wat je laat weten. Marleen had ik gisteren aan de telefoon. Dus wel goed om even als voorbeeld te geven. Marleen had een bewogen dag voor de boeg. Zij vertelde dat ze afstand ging nemen van haar pony, Thunder. Want Thunder en Marleen hadden een moeilijke verstandhouding. En eigenlijk waren ze erachter gekomen dat Thunder beter overweg kon met de zus van Marleen. Dus nou, die gingen ze verhuizen. En toen zat ik te denken, ja, wat zou ik dan kunnen draaien? Ik dacht nog heel eventjes aan Thunder van de Opposites. Vond ik toch wat heftig voor het tijdstip. Dus uiteindelijk werd het deze.

0: van NSYNC. Wat ze bye bye bye zei tegen Thunder. Nou, wil jij ook een soundtrack op de radio die helemaal aansluit bij hoe jouw weekend eruit ziet? Kom maar door via de Q Music app met al je weekendplannen.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7.

0: www.vomar.nl.
1: Nieuwsflash! Vomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
9: Nu hou hè, dus niet straks.
10: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
8: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram, maar 1,25.
10: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
16: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
17: Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Ben ik aan de korting?
16: Nu bij Dirk, Jan volkoren pannenkoeken of poffertjes, 1,79.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo. VGZ helpt de zorg vernieuwen.
21: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
20: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
22: Goedemorgen. Deze dag begint wisselvallig met buien en ook harde wind. Later vandaag nemen die buien af en breekt de zon af en toe door. En het wordt zo'n 20 tot 22 graden. Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er is een ongeval gebeurd op de A4 van Amsterdam naar Leiden, ter hoogte van Nieuw-Vennep. Moet je richting Den Haag, dan volg je het beste Sassenheim. Dan ga je over de A44, de N44 en de N14. Flitsers dan, die zijn er gezien op de A2 van Weert naar Echt bij 202.1. Op de A6 Muidenberg richting Lelystad bij 69.2. Dan wordt het gecontroleerd op de A50, Zwolle richting Apeldoorn bij 209.3. En op de A67, Eindhoven richting België, 18.1.

0: Golden van Huntrix. Als ik dit liedje hoor, ik doe mijn ogen dicht, dan zie ik mijn dochter van 4 rondspringen. Volgens mij vindt ieder kind, nou, in Nederland wil ik zeggen, maar ter wereld, dit een leuk liedje. Stella Lefty ook nog daarvoor en Boston.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Liam, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Heb jij een kraam op pootjes of ben je echt met zo'n kleedje op pad gegaan?
2: Nee, we hebben vandaag 2 kramen gehuurd.
0: Oh, oké. Okay. Ja, want jij staat op de rommelmarkt.
2: Ja, zeker.
0: En dat is niet iets wat jij 1 keer per jaar doet als jij gaat opruimen, maar jij staat echt regelmatig op een rommelmarkt, hè?
2: Ja, klopt. Ja, het is toch wel 1 keer per maand.
0: Heb jij dan gewoon heel veel rotzooi in huis, wat je allemaal kan verkopen iedere maand, of hoe zit dat?
2: Ja, helaas wel. We hebben het hele huis vol staan.
0: Oh, echt?
2: Ja, nou, het valt wel mee, maar we hebben genoeg spullen staan.
0: Ja, want ik begrijp dat je ook echt wel dingen opkoopt en zo, hè, om door te gaan verkopen.
2: Ja, sinds kort zijn we daar wel mee bezig. Gewoon om een beetje leuke acties op te zoeken. En toch iets leuks te verdienen voor vakantie bijvoorbeeld. Extra.
0: Oh, wat slim. Oké, dus dat is wel lucratief.
2: Ja, absoluut.
0: En wat zijn dan de dingen waar je nou echt het meeste geld mee verdient op de rommelmarkt? Want ik heb dat nog nooit gedaan in mijn leven. Dus ik heb geen idee wat zijn de do's en don'ts eigenlijk?
2: Nou ja, speelgoed blijft altijd wel populair. Ook voornamelijk Pokémon is ook nog wel interessant.
0: Oh, dat heb ik niet. Maar ik heb wel heel veel speelgoed in huis. Maar ik denk dat ik dat nog niet mag verkopen.
2: Oh, nee.
0: Oké, maar dat zijn dus wel de dingen waar je goed mee kan boeren op de gemiddelde rommelmarkt.
2: Ja, absoluut.
0: Oké, en kun je wat highlights noemen wat je vandaag op je kraam hebt liggen? In je kraam hebt liggen?
2: Nou ja, veel Pokémon kaarten, wat kleding, dvd's, homeartikelen. Eigenlijk, ja, het varieert heel veel.
0: Maar wat me ook wel lastig lijkt met aan speelgoed, is dat dan gekocht wordt misschien door kinderen. En als een kind zegt, ja, ik heb alleen nog maar 1 euro. Ja, dat is lastig onderhandelen, toch? Of ben je dan wel gewoon keihard?
2: Het verschilt een beetje. Het ligt er ook maar net een beetje aan wat het is. Ah, en soms geven we ook wel eens wat gratis weg.
0: Als je een goede dag hebt, dan denk je vooruit.
2: Okay. Ja, daarom. Als we al wat hebben verdiend, dan mag er nog wel eens wat mee.
0: Nou, goed om te weten. De Rommelmarkt in Apeldoorn, dus daar ben jij te vinden. Ja. Liam, en als je zegt dat je via Q-Music komt, dan krijg je korting. Toch?
2: Ja, 100%.
0: Nou, geen 100% korting, toch?
2: Nee.
0: Okay. Liam, ik wil graag iets op de radio draaien als de soundtrack van jouw weekend. En ik ben uitgekomen op Treasure van Bruno Mars, want dat is toch een beetje wat je doet op een rommelmarkt, toch? Schat zoeken, op zoek naar die ene treasure.
2: Exact.
0: Ga ik die voor je draaien. Veel succes daar.
2: Ja, dankjewel. Fijne dag.

op de rommelmarkt in Apeldoorn staat. Waar hij vooral heel veel speelgoed en Pokémon-spullen verkoopt. Dus daar moet je zijn als je daarvan houdt. En ja, ik zei het al, hè, als je zegt dat je via Q-Music komt, dan krijg je korting. Hoeveel precies, weet ik niet. Maar volgens mij kun je wel onder andere hoor met Liam. Dus succes.

0: ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q.
1: Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee en je voeten in het zand. Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Q is erbij. Jij ook? Luister vanaf morgen en sta volgend weekend op een uitverkocht strand van Scheveningen. Sounds better with you. Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zeker als je te weinig rust neemt. Neem tijd voor jezelf. Welke hardwerkende ZZP'er gun jij een welverdiend dagje weg naar het grootste zomerfeest van Nederland? Geef hem of haar op via centraalbeheer.nl/qmusic.
2: Bij Euro.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.

0: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.

0: Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja?
11: Echt serieus?
10: Wat
11: een geld!
10: 80.000, godverdikkeme.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf €19.
13: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
17: Goedemorgen. Het nieuws van 8 uur. Dit is Jeroen Hazewinkel.
18: Goedemorgen. De N307, de dijk Enkhuizen-Lelystad, is sinds 6 uur vanmorgen weer open na een zwaar ongeluk gisteravond. Daarbij vielen 3 doden, 5 anderen raakten gewond, een aantal ligt in het ziekenhuis. 3 auto's reden op elkaar, 1 daarvan sloeg over de kop. Wat er precies is misgegaan, moet nog blijken. Massadonor Simon heeft ouders van donorkinderen een brief gestuurd en Nieuwsuur heeft die in handen. In de brief zegt Simon dat hij in totaal bijna 200 kinderen heeft verwekt. Dat zijn er veel meer dan de 120 die eerder werden genoemd. Simon zegt er spijt van te hebben dat hij lang vaag bleef over het juiste aantal. Na de verwoestende overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is aan de Tibetaanse kant het dodental opgelopen naar 16. Eerder had China het nog over 7 doden. Er zijn bijna 550 vermisten. In Nepal gaat het aantal doden richting de 700 en daar worden nog bijna 3000 mensen vermist. En in IJsland lijkt zich voorzichtig een meerderheid af te tekenen van voorstanders van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Nu steeds meer stemmen van het referendum zijn geteld, lijkt het ja-kamp net iets groter dan dat van de nee-stemmers. Vanmiddag is er een persconferentie over de einduitslag. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig, met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag neemt de buiigheid af en gaat de wind wat liggen. Het wordt hooguit 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
17: Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Geen files gemeld deze vroege zondagochtend. Wel flitsers gezien op de A2 bijvoorbeeld van Weert naar Echt. Daar wordt gecontroleerd bij 202.1. Dan de A6 Muidenberg richting Lelystad, opletten bij 69.2. De A50 Zwolle richting Apeldoorn, daar staan ze bij 209.3. En de laatste flitser op de A67 Eindhoven richting België bij hectometerpaal 18.1.

Stemmig, hè, deze van Kensington. Uncharted. Maar we zijn gewoon heel vrolijk vandaag, hoor. Goedemorgen. Dit is de ochtendshow van het weekend. Vandaag nog met mij, maar vanaf volgende week met het prachtige, zoetgevoiste stemgeluid van Judith Eijk. Het is vandaag 30 augustus, een graad of 22 in Groningen. Veel kans op regen door de hele dag. In Maastricht is het een graadje warmer met iets minder kans op regen. Maar de herfst lijkt wel echt begonnen. Maar goed, misschien heb je die conclusie zelf ook al wel getrokken. Het is de verjaardag van Cameron Diaz vandaag. Maar het is ook de verjaardag van het cassettebandje. Het cassettebandje is trouwens 9 jaar ouder dan Cameron Diaz. Want 30 augustus 1963 introduceerde Philips dat kleine plastic dingetje. Met daarin een tapeje waar je muziek op kan zetten. Dat was natuurlijk veel makkelijker te gebruiken dan zo'n grote bandrecorder of een LP. En je kon voor het eerst ook je eigen favoriete muziek meenemen in de auto. Kon je dus zelf een playlistje maken en meenemen. Nou, dat heeft echt helemaal veranderd hoe we naar muziek luisteren in de wereld. Uitgevonden door Philips, in Nederland dus, door een Nederlander. En in de hoogtijdagen van het cassettebandje werden er 3 miljard bandjes per jaar geproduceerd. Nou ja, totdat de cd kwam natuurlijk begin jaren 90, toen bloedde het langzaam dood. Maar er is wel een comeback bezig van het cassettebandje, want grote artiesten die brengen steeds vaker weer nieuwe muziek uit op cassette. En verrek, ik heb het even gecheckt. Ook de meidengroep die je nu gaat horen op Q-Music heeft cassettebandjes in hun webshop staan momenteel. Cat's Eye cassettes zijn gewoon te koop voor een bescheiden 12 euro. Dat is ook nog eens veel goedkoper dan de LP of de CD-versie. Dus ja, juist vandaag op zijn verjaardag zeg ik, leef het cassettebandje!

0: het laatste mee te bladeren in de National Geographic. Weet je wel, dat tijdschrift over de dieren, natuur, wetenschap, dat soort dingen. En toen kwam ik deze kop tegen in dat tijdschrift. Een strandbezoek is goed voor je brein. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Nou, een heel artikel dus over dat het echt heel gezond is om tijd aan de kust door te brengen. Want volgens milieupsychologen worden er in je hoofd allemaal processen in werking gezet. Zodra je de eerste stap in het zand zet. De natuur vraagt heel weinig van je brein, zeggen zij. Waardoor je dus helemaal ontspant en je aandacht zich kan herstellen. Nou, en het onderzoek blijkt dus dat het strand dat doel nog beter dient dan bijvoorbeeld de bossen of de bergen. Nou, en wat we daarnaast al eeuwen weten, is dat ook muziek heel goed is voor je hart en je ziel. Dus 1 plus 1 is 2. Want komend weekend is het strand van Scheveningen het decor voor heel veel goede muziek.
1: Het grootste zomerfeest van Nederland.
0: Zie het voor je. Het strand dus, hè, wat dus zo goed voor je is. De ondergaande zon, drank in je hand. Mag ook gewoon een colaatje zijn natuurlijk, hè. Nou, en dan op het podium Suzanne en Freek, Agda de Munnik, Bente, Flemming, Kraantje Papi, Chris Cross Amsterdam en de Bankzitters. Nou, Q Music is daarbij. En jij kan er ook bij zijn, want vanaf morgen maak je hier op Q Music kans op tickets. Hoor jij vanaf morgen de oproep van een artiest uit die line-up die ik zojuist noemde voorbij komen? Nou, dan heb je zo snel als je kan het woord zomerfeest via de Q Music app. En als we je dan terugbellen, dan ben je erbij met een plus 1. Dus volgende week zaterdag 5 september op het strand van Scheveningen. Het grootste zomerfeest van Nederland. En onthou, hè, dat strand en die muziek, ja, beter voor je brein wordt het gewoon niet, hoor. Je moet daarbij zijn.

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Deze week is het de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die er dierbaar is.
10: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
2: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
3: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.

0: Vriendin, hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opfion, hypotheken vanuit het hart.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Goedemorgen. De dag begint wisselvallig met buien en ook harde wind. Later vandaag nemen die buien af en breekt de zon af en toe door. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. Q-Music, verkeersinformatie door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld, wel flitsers gezien op de A2 bijvoorbeeld van Weert naar Echt bij 202.1. Op de A6 van Muidenberg naar Lelystad bij 69.2. En op de A6 van Emmeloord naar Lelystad bij 83.5. Dan de A50 Zwolle richting Apeldoorn, een flitser bij hectometerpaal 209.3. En op de A67 van Eindhoven naar België bij 18.1.
5: Jorien Renkema.
4: Brothers on the fourth floor, na Carol Jean.
6: Pero que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fue!

Brothers on the Fourth Floor op Q Music, Never Alone. Desiree van True Brothers on the Fourth Floor, die doet mij aan de beste zangers van Nederland. En gisteravond was de eerste aflevering op tv. Nou, mocht je dat gemist hebben omdat je nu weer vroeg op was, even een klein stukje van wat Desiree gisteravond zong.

prachtig, hè? En ook heel leuk om haar in het Nederlands te horen. Want dat horen we niet zo vaak natuurlijk. Ja, echt heel goed. Altijd heb ik je lief, zong ze van Clouseau. Want die stonden centraal in de eerste aflevering. Ja, leuk.

0: Op Q Music, Kingdom of Fear.
1: Met je foute been uit bed.
0: Zometeen na 9 op de radio. Vincent Pronk, goedemorgen.
2: Jorien, goedemorgen. Hey, je laatste.
0: Ja.
2: Is ook gek dit, hè?
0: Ja, best wel.
2: Ik ben best wel vaak bij jou aangeschoven om 9:15. En je gaat ons verlaten.
0: Ja.
2: Dat vind ik zelf heel erg jammer. Ik vind het altijd heel erg leuk. Ik heb een kleinigheidje voor je.
0: Oh, echt?
2: Ja.
0: Oh, wat leuk.
2: Maar ik was hier dus nog mee bezig, want normaal zijn we 10 minuten later.
0: Ja.
2: Dus het is nog niet af.
0: Oh, nou, jij heel gaat, spannend. Er komt een rugtas tevoorschijn.
2: Jij gaat naar een ander radiostation. Daar ga jij een programma maken in de middag.
0: Ja.
2: Dat betekent dat jij er moet lunchen in de auto voortaan.
0: Ja.
2: Daar heb ik iets voor.
0: Oh, wat leuk. Ja, ik zit al even in de auto.
2: Zodat jij mij nooit meer vergeet.
0: Oh, dit...
2: Het is het lelijkste cadeau ever.
0: Oh, het is een lunch trommeltje. Met daarop allemaal foto's van Vincent.
2: Ja.
0: En dan niet eens foto's van ons samen, maar gewoon echt alleen van jou.
2: Bescheiden als ik ben, ik dacht, dan vergeet jij mij nooit meer.
0: Maar wel een hele leuke foto met Mel C samen.
2: Oh ja, dat ook nog.
0: En daar ben ik natuurlijk wel fan van. Dus nee, ik ga hier zeker mijn boterhammetjes
2: doe hier lekker je bammetjes in en dan zal je Q hopelijk ook nooit meer vergeten.
0: Nou, dankjewel. Heel lief. Het foute been, wat ga je doen zometeen?
2: Nou, dacht ik, laten we dan ook gelijk even zometeen, als we toch fout bezig zijn, een afscheidsliedje draaien voor jou. Ik ben op zoek naar een goud afscheidsliedje. Want ja, ken je er een? Dat zijn er genoeg natuurlijk. Volumia, afscheid. Marco Borsato, afscheid neemt bestaat.
0: Oh, je dacht, we houden het even luchtig.
2: Ja.
0: Ja. Nou, leuk. Kom maar door via de Q Music app. Dankjewel, Vincent.
2: Nou, jij bedankt voor deze afgelopen, wat was het, 2,5 jaar?
0: 2,5 jaar.
2: En echt heel veel plezier met je nieuwe uitdaging. En ik hoop dat we je overal nog gaan horen.
0: Dankjewel. Ja, en bij deze wil ik ook afscheid nemen van jou aan de andere kant van de radio. Ook natuurlijk tegen al mijn collega's hier. Tegen Tijn, die hier, nou hoe lang is het? Ik denk 1,5 jaar tegenover mij heeft gezeten. En altijd achter de schermen meewerkte. Fantastisch. Maar ja, dus ook zeker tegen jou aan de andere kant van de radio. Want jij was altijd enthousiast. Je was lief, je was geïnteresseerd. Soms was je ook wel eens boos om iets, dat mag. Maar je was altijd betrokken via de Q-Music app. Dus ik zou zeggen, wees alsjeblieft net zo lief tegen Judith. Vanaf komende week op dit tijdstip. En nou, laat ik daar dan mee beginnen. Lieve Judith, heel veel succes. Zet hem op, jij gaat het hartstikke goed doen. En tegen jou zeg ik tot in de pruimentijd. En wellicht ook tot in een niet nader te noemen café. Ergens tussen kerst en oud en nieuw.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: beste in sportvoeding.
1: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
2: ik red me wel hoor.
1: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar 1,50 euro per stuk. Hup, allemaal naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend.
6: Wat is die mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul. Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
16: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
18: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
17: Nu bij Dirk, Joma maaltijdsalade, 400 gram, €1,89.
19: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we van weer?
20: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
23: 9 uur, goedemorgen. Het laatste nieuws krijg je van Jeroen Hazewinkel.
24: Goedemorgen. Bij een ernstig ongeluk op de dijk Enkhuizen Lelystad zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 anderen raakten gewond. De 8 slachtoffers zaten in 3 auto's. De politie vermoedt dat 2 daarvan op elkaar zijn geklapt. 1 van de auto's sloeg over de kop. De dijk was de hele nacht dicht. In Os is een fietser van 82 overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder, volgens de politie een jong iemand, reed door. De auto werd later leeg en uitgebrand teruggevonden in Geffen in de buurt. De bestuurder is nog spoorloos en de politie is op zoek naar getuigen. Bij een rave in het noorden van Zwitserland zijn volgens een krant schoten gelost. Er wordt zeker 1 dode gemeld en 5 gewonden. Wat er precies is gebeurd en hoe de gewonden eraan toe zijn is nog onduidelijk. Ook weet de politie niet wie geschoten heeft. Publiek wordt opgeroepen om uit de buurt te blijven. En het dodental door de overstromingsrampen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Het staat nu op 750. 16 van de slachtoffers vielen aan de Tibetaanse kant van de grens. Het aantal slachtoffers loopt vrijwel zeker nog verder op, want er zijn nog meer dan 3000 vermisten. Het reddingswerk verloopt stroef door het slechte weer. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag minder buien en wind, bij hooguit 21 graden.
23: Dan even kijken op de weg. Er zijn geen vertragingen gemeld. Wel een aantal controles. Op de A2 richting Echten staan ze bij Weert, hectometerpaal 202.1. A6 richting Lelystad bij 69.2. A50 richting Apeldoorn, let op, bij 209.3. En de A67 richting België, daar wordt gecontroleerd bij Veldhoven 18.1.
0: Vincent Pronk.
23: Ja, stap met je foute been uit bed. Ken je een fout liedje dat past bij een afscheid?

0: Daddy Swims Back You. Mr. Know-it-all.
1: Met je foute been uit bed.
0: Op de zondagochtend 30 augustus. Goedemorgen, Petra.
2: Goedemorgen.
0: Hoe ben je opgestaan? Een beetje fris en fruitig?
2: Jawel.
0: Nou, zo klink je ook, moet ik zeggen. Wat lekker op zondagochtend. En wat ga je vandaag doen?
2: Lekker niks. Kijk, een beetje Lego bouwen, een beetje puzzelen.
0: Oh, wat heerlijk. Het is er ook wel het weer voor, hè? Want wat een verschrikkelijk weer dit weekend.
2: Nou, dat zeker.
0: Lekker binnen zitten. Ik ben helemaal jaloers op je. Heerlijk gedaan. Hey, Petra, we gaan een liedje draaien voor Jorien. Heb je het gehoord net? Het is de laatste uitzending geweest.
2: Ja, jammer.
0: Ah, jammer, hè? Ga je er missen?
2: Ja, meestal luister ik wel naar jullie. Dus,
0: Ja, leuk. Jij stuurt een liedje in. En ik moet ook gelijk denken aan gisteravond. Ik heb het ook bij De Beste Zangers gezien. Heb je ook gekeken?
2: Ja, ik heb het vanochtend terug zitten kijken.
0: Oh, wat leuk. Ja, het nieuwe seizoen is begonnen. Wat vond je ervan?
2: Ja, ik vond het wel verrassend.
0: Ja. Ik zag dat Django McCroy meedeed. Heb je lang niks van gehoord van het Songfestival een paar jaar geleden. Hij deed het liedje live wat jij wil aanvragen. Maar dan is dus in een hij-vorm.

0: Daar gaat hij. En jij hebt waarschijnlijk gekeken en toen dacht je, hey, dat liedje is leuk, dat wil ik horen.
1: Ja, en ze hadden natuurlijk zelf ook al de beste zangers aan. Dus ja, toen dacht ik gelijk aan dit liedje. Dus,
0: ja, dus jij wil ook Clouseau horen, ja. Maar daar gaat ze, die gaan we even draaien. En je krijgt van ons de met je foute been uit bed sokken.
1: Oh, leuk.
0: Hey, trouwens, Petra, Jorien staat hier nog. Wil je nog wat zeggen tegen haar?
1: Heel veel succes bij je nieuwe werkgever.
2: Dankjewel, Petra.
1: Ja, ik ga zeker een keertje luisteren.
0: Oh, dat zou ik niet doen hoor. Blijf lekker bij Q.
3: Met je foute been uit bed.

0: Damage.
1: Tupac, Back Your Music en Changes. Nou, er zijn genoeg changes deze week. Na de zomer, toch een beetje een gekke week. Het voelt een beetje alsof je weet dat Arnie goede tijden, slechte tijden gaat verlaten deze week. Hè? Ja, komende donderdag is natuurlijk de allerlaatste van Marieke Elsinga in de ochtend bij Q Music. De tissues die staan hier al klaar, dat wordt natuurlijk janken. Maar gelukkig kunnen we nog een week genieten van Mattie en Marieke samen in de ochtend. Vanaf morgenochtend hoor je ze gewoon weer. En zoveel verandert er gelukkig ook weer niet. Want Mattie blijf je gewoon horen elke ochtend bij Q. En Marieke ga je ook horen op Q Music, maar dan op vrijdagmiddag tussen 12 en 2. Wat dat betreft even genoeg over de radio. Heel even naar de tv voor komende week. Want ook bij tv ben ik wel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Morgen een nieuwe talkshow van Renze Klamer. Die gaat beginnen. Lubach is weer terug met een nieuw seizoen. En morgen terug op tv Eva Jinek. En Jinek heeft morgen gelijk een leuke eerste gast. De eerste gast van het seizoen is morgen namelijk Douwe Bob. Die komt daar zijn nieuwe liedje primeuren. Die gaat hem voor het eerst laten horen. Morgenavond om 7 uur. Dus ik ben heel benieuwd. En wat betreft Douwe Bob en Mo, kan deze week niet lang genoeg duren.

0: Bob en Mo Back Your Music en kan je niet nog even blijven? Hey, zometeen bel ik weer met de leukste wekker van Nederland, Joris, met zijn eigen draaiorgel. Die gaat je helemaal wakker maken zometeen. Hij gaat een liedje spelen. En aan jou om te raden welke dat is. Ook Shakira, hoor je zo.
1: Fleming, Agda en de Munnik, Suzanne en Freek, Chris Cross Amsterdam.
2: Je hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q.
1: Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee en je voeten in het zand. Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Q is erbij. Jij ook? Luister vanaf morgen. En sta volgend weekend op een uitverkocht strand van Scheveningen. Sounds better with you.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zeker als je te weinig rust neemt. Neem tijd voor jezelf. Welke hardwerkende ZZP'er gun jij een welverdiend dagje weg naar het grootste zomerfeest van Nederland? Geef hem of haar op via centraalbeheer.nl/qmusic.
5: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
6: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
7: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met...
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl.

0: direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
8: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
10: 10:30, goedemorgen. Nou, misschien heb je het gezien als je naar buiten kijkt. Er trekken stevige buien over het land, soms ook met onweer. Vanmiddag kan het gelukkig wel wat opklaren. Het wordt zo'n 22 graden. Op de weg lekker rustig. Er is wel 1 vertraging op de A12 richting Oberhausen tussen Beek en Duitsland. 5 minuutjes. En snelheidscontroles op de A2 richting Echt. Daar staan ze bij Weert, hectometerpaal 202.1. A6 richting Lelystad 69.2. En de A50 richting Apeldoorn, let op, bij 209.3.

0: Nathendal, Joe Corey, Ella Henderson. Oh, 800 Heaven bij Q Music. En moet je even heel goed luisteren. Spit je oren even, zet je radio wat harder. Maar moet je echt heel goed luisteren. Als het goed is, hoor je dan het geluid van Joris.
1: Goedemorgen.
2: Joris. Daar is Joris.
3: Joris ten Haven.
1: Ja, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Daar is hij weer, hoor.
0: Daar is hij weer, zondagochtend. Ja, dat kan ook niet anders natuurlijk.
1: Het is vaste prik, precies.
0: Ligt je regenjas al klaar, Joris? Je kaplaarzen?
1: Zo, nou, die had ik even flink nodig van het weekend inderdaad. Dat klopt.
0: Ja, ja. Ben je nog bij? Je hebt natuurlijk allemaal draaiorgels. Je bent het in het hele land weten vinden met je draaiorgel. Heb je in de regen gestaan?
1: Ja, de afgelopen week wel een paar keer inderdaad. En met name gisteren, veel buien,
0: ja.
1: Veel wind. Het was niks aan.
0: Nee. Is zo'n draaiorgel dan echt waterbestendig, vraag ik me ook gelijk.
1: Nou, niet echt. Dus ik ben ontzettend in huis gegaan gisteren.
0: Oh ja.
1: Het was klaar.
0: Je kan geen luifel eroverheen zetten of zo.
1: Nou, kijk, als het een beetje windstil is wel, want dan valt de regen er mooi naast. Maar als het waait, en zeker op open plekken, ja, dan waait alles naar binnen.
0: Ja,
1: dan,
0: dat is vreselijk.
1: Dan is het snel klaar, hè?
0: Ja, ja. En komende week, het ziet er niet heel goed uit. Ben je nog ergens te vinden met je orgel?
1: Ja, in Groningen weer ook volgend weekend. En een beetje op de markt en dan op de plaatselijke, of in de plaatsjes hier in de provincie. Ja,
0: even kijken.
1: Als het een beetje is te doen is.
0: Ik zie voor komend weekend Groningen, zaterdag zon en 22 graden. Dus dat zou nog goed kunnen komen.
1: Nou dan ben ik er.
0: Lekker. Oké, Joris, je zit achter je orgel nu, hè?
1: Jazeker.
0: Oké, je gaat een liedje spelen, mocht je nu luisteren. En je weet meteen wat Joris hier speelt. Dat hopelijk, kan je het een beetje herkennen. Ik ga de haast van stotteren, Joris, hoor je het?
1: Nou, ik hoor het,
0: Mocht je het weten, stuur het meteen in de app van Q-Music. Stuur even de titel en artiest. Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Geef er een lekkere slinger aan.
1: Daar komt-ie.

0: David Guetta, Alphaville en Ava Max, Back Your Music, Forever Young. Daarvoor speelde Joris een liedje op zijn orgel. Maar wat speelde hij nou?
1: Joris! Daar is Joris!
0: Ik zie je binnenkomen, Rutger van Barneveld. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Maar... dat is helaas niet goed. Jordi, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, je hebt vandaag een verjaardag van een goede vriend van je, begrijp ik.
2: Ja, zeker.
0: Wat leuk, maar dit zijn de betere verjaardagen. Want hoe heeft hij dit georganiseerd?
2: Met een frietkar.
0: Een frietkar heeft hij gefixt?
2: Ja.
0: Dat is toch heerlijk?
2: Zeker.
0: En waar wordt het gevierd dan? Staat er een frietkar in zijn achtertuin?
2: De voordeur.
0: Oh, is het dan een woonstraat?
2: Ja, vlak bij de voordeur.
0: Wat heerlijk. Maar ik ga de hele straat kan lekker mee eten.
2: Ja, alleen wat er binnen zit. En als er mensen afvallen, dan kennen de buren
0: lekker,
2: mee.
0: Lekker, lekker. Een verjaardag met een frietkar, ja, blijer kan je mij niet krijgen. Wat ga je bestellen, weet je dat al?
2: Nee, ik heb geen idee.
0: Nee, dat is nog ver weg. Het is ook pas 9:15 's ochtends, hè?
2: Ja, daarom.
0: Jij hoorde Joris een liedje spelen op z'n draaien, of volgens deze. Het is dus geen Rutger van Barneveld. En wat hoorde je hier, Joris? Wat denk je?
2: Elton John met I'm Still Standing.
0: Dat is helemaal goed. Je wint het Q-prijzenpakket.
2: Ah, helemaal super.
0: En ik wens je een hele fijne verjaardag vandaag.
2: Ja, dankjewel.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi.

0: Isla Rock Back You en Rise Up. Ik heb gisteren echt weer zo'n ouderwetse tv-avondje gehad, weet je wel. Gewoon echt op de bank zitten en dan gewoon een beetje zappen. En ik heb echt heel veel leuke nieuwe tv-programma's gezien. Ik viel ook in De Beste Zangers. En ik moest echt heel erg lachen om wat Busy daar heeft gedaan. Ik laat het zo meteen even aan je horen. Ook Topic, Becky G, hoor je zo.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Wie was hier aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
3: Hit it.
1: Voor die 2.

0: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF, tegen kanker voor het leven.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
13: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul? Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken? Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
12: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
14: Hey, ben je er weer?
15: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
14: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
15: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
14: Ja, lekker.
16: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
17: Streekt. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
20: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra voordeel op Sonarstream. Dus even bollen voor een swingende start.
21: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: 18 plus, speel bewust.
24: Ja.
25: Is het echt serieus?
24: Zo,
25: wat een geld.
24: 18.000, wat verdikken me.
23: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
26: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
23: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
26: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per

0: gratis abonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: Goedemorgen, 10 uur. Het laatste nieuws krijg je van Ronald Remmelsmaan.
1: Goedemorgen. Bij een verkeersruzie in Grave in Brabant is een man uit Limburg gewond geraakt. Ging mis bij een stoplicht waar een auto stond te wachten. De Limburger reed er tegenaan. Daarop stapte de bestuurder uit en stak hem met een mes. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij een dance-event in het noorden van Zwitserland is geschoten en daarbij zijn doden gevallen. 5 mensen raakten gewond, een paar zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar de schutter, maar weet niet wie dat is. De omgeving is afgezet en mensen krijgen het advies om er niet naartoe te gaan. Het dodental door de overstromingen in Nepal en Tibet loopt alsmaar verder op. Het staat nu op 750. 16 doden vielen aan de Tibetaanse kant van de grens. Omdat er ook nog altijd meer dan 3000 mensen worden vermist, komt het dodental vrijwel zeker nog hoger te liggen. Reddingswerkers hebben het zwaar door het slechte weer. En het was vanmorgen al vroeg druk bij de Domkerk in Oslo, waar straks de Noorse koning Harald wordt herdacht. Een Noorse krant meldt dat er vanaf 8 uur al mensen stonden te wachten. De dienst komt ook op tv. De Noorse koninklijke familie is er niet bij in Oslo. Zij gaan naar een herdenking in een andere plaats. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig, met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag minder buien en wind, bij hooguit 21 graden.
0: Q-verkeer door Flitsmeister. Er zijn geen vertragingen gemeld. Wel 3 controles. Dat zijn onder andere op de A2 richting Echt. Daar staan ze bij Weert. Hectometerpaal 202.1. A6 richting Lelystad. Let op bij 69.2. En de A50 richting Apeldoorn bij 209.3.
2: Vincent Pronk.
0: Ja, wisselvallig dagje vandaag. Er kan een klap om weer vallen. Dus zometeen ook maar even draaien. Imagine Dragons. Thunder hoor je zo naar Topic en Becky G.

0: Go-app naar de Q-app. Hey, dat is toepasselijk. Het gaat helemaal los hier in Almere. Thunder, Imagine Dragons hoorde je bij Q.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. 30 augustus alweer. Nou, inderdaad, met dat onweer, het voelt wel een beetje alsof de herfst is begonnen. En dat vind ik eigenlijk ook wel best wel lekker, hoor. Ik bedoel, ik heb gisteravond ook weer lekker zo'n ouderwets avondje voor de tv gehad. Lekker een beetje zappen. Er waren een hoop nieuwe tv-programma's begonnen gisteren. Misschien heb je het wel gezien, op NPO 1, daar is een nieuw programma begonnen. Dat heet Wolven. Was van tevoren al groot aangekondigd. Zag ook de bushokjes vol hangen met het nieuwe programma Wolven op NPO 1. Het is gebaseerd op het spel Weerwolven. 13 deelnemers, waarvan 3 mensen een wolf zijn. En die moeten dus elke dag een kandidaat elimineren. En ze mogen niet ontdekt worden als wolf. Ik dacht, ik ga het toch even proberen. Maar heel eerlijk, ik vind het toch een beetje een platte kopie van De Verraders. En echt wel minder leuk. Het voelde een beetje traag, een beetje gemaakt. Dus ik ben niet echt overtuigd. Vind ik De Verraders toch echt veel leuker om naar te kijken. Ik heb wel genoten van een ander programma. Daarna, NPO 1, De Beste Zangers, is ook weer begonnen. Misschien heb je dat gezien. Nieuw seizoen. En dat draaide gisteren om de muziek van Clouseau. Leuke aflevering. Clouseau, die hebben natuurlijk echt prachtige liedjes gemaakt. Anne bijvoorbeeld.
2: Anne, als ik jou zie.
0: En wat krijg je dan als Busy, een van de kandidaten, dit liedje onder handen neemt in De Zangers? Ja, dan krijg je dus echt een 2026-versie van Anne. Anne, Anne, Anne.

0: Afrojack bij Q-Music, Never Forget You. Heb je dit wel eens gehad in een restaurant, dat je dan naar de wc gaat en dan kom je terug en dan is er iemand die tegen de ober heeft gezegd: hey, hij daar, hij is jarig. Kan je even een verrassing regelen? En dan komt er zo'n lullig toefje slagroom op tafel met een vuurwerkje erin. Heel dat restaurant meezingen. Nou, ik had dit dus deze week, maar dan nog iets ongemakkelijker. Want wat ging ik eten met de collega's van Q-Music in een Spaans restaurant in Utrecht. Dus lekker aan de tapas met z'n allen. Grote tafels, tafels vol met eten. Iedereen zat er lekker in. Er waren veel glazen sangria gedronken. De sfeer zat er goed in. En er was ook live muziek. Dus er komt een Spaanse zanger aan onze tafel staan met zijn gitaartje. Heel dat restaurant hoort hem lekker wat Spaanse muziek spelen. En hij vraagt: wie is er jarig? En uiteindelijk kijkt mijn lieve collega Corine, die kijkt mij aan en die roept keihard: hij daar, Vincent, hij is jarig! Ja, en dan ging ik.
1: Ja, die ken ik.
0: Ja, die kent ze wel. En dan zit heel dat restaurant te zingen voor je, terwijl je dus niet jarig bent. Ja. Nou, zat ik daar weer met een rode kop. Jongens, bedankt.

0: Everybody Wants to Rule the World. Tears for Fears by Q. Hey, zometeen spelen we Vincent's telspel. Je gaat een liedje horen waarin je één woord moet tellen. En nou liep ik gisteren in de Koopgoot in Rotterdam. De Koopgoot bestaat 30 jaar en dat werd dan groots gevierd, want er was een groot feest gaande. Er was een flashmob gaande. Nou, de laatste keer dat ik een flashmob heb gezien, toen had ik nog een beugel en had ik frikandelbroodjes. Dat was in 2010. Maar er was een flashmob gaande in de Koopgoot. Er stonden 20 jongens en meisjes en ze dansten op dit liedje. En ik loop daar en ik denk, hey, er komt één woord heel vaak voorbij in het liedje. Dit is een leuke voor het telspel. Dus zometeen Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Ga je horen.
1: Hey Matty.
2: Hey Marieke.
1: De vakantie is nu echt voor heel Nederland voorbij. En hopelijk vond je viervoeter, je kat, je hamster, je konijn, je goudvis het weer heel leuk je te zien.
3: En leefde die nog? Want het gaat opvallend vaak mis als andere mensen op jouw huisdier moeten passen.
1: Ik heb op de kippen van de buren gepast.
3: En ging dat goed?
1: Dat vertel ik je morgen.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja.
13: Echt serieus?
12: 7, 7, 7, 7.
13: Oh, wat een geld.
12: 5.000, potverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd... als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en sim-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
16: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
18: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we het alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
22: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens...

0: Chemici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Half elf, goedemorgen. Weinig zon vandaag. Je hebt toch wel veel regen. Het kan later wel iets opklaren. Maximaal 22 graden. Op de weg geen vertragingen gemeld. Wel een aantal flitsers via Flitsmeister. De A2 richting Echt. Daar staan ze echt bij Weert. Hectometerpaal 202.1. A6 richting Muidenberg bij Naarden. Let op bij 43.4. A28 richting Amersfoort bij Hulshorst 59.6. A50 richting Apeldoorn bij 209.3. En de A50 richting Apeldoorn. Daar staan ze bij 213.0.
5: Vincent Pronk.

0: Storm hoort het ook niet meer anders nu.
1: Ik heb dit nummer echt gedoopt tot het salami-lied. Salami, salami, salami, salami. Ja.

opdracht is heel simpel, waar je nu ook bent. Hè, misschien ben je aan het racen naar de voetbal, sta je thuis lekker schoon te maken omdat het zo'n slecht weer is buiten. 3 minuten lang even goed concentreren op 1 woord in een liedje. Je gaat namelijk een track horen waarin 1 woord heel vaak wordt gezongen. Ja, kan jij precies tellen hoe vaak dat ene woord voorbij komt? Als dat lukt, als je goed weet mee te tellen, dan kan je zo meteen mooi in de prijzen vallen. Ik ben heel benieuwd. Het gaat vandaag om Carly Rae Jepsen met Call Me Maybe. En zij zingt echt heel vaak het woord call. Ik heb ze even achter elkaar gezet. Het gaat heel snel. Als je goed hebt meegeteld, weet je nu het antwoord al. Zo vaak komt het woord call dus voorbij. Maar goed, we gaan nu voor het echie. 3 minuten lang. Concentreer je goed en tel goed mee. Schrijf desnoods mee met pen en papier. Dat kan je natuurlijk ook alleen maar helpen. En stuur het juiste antwoord na dat liedje meteen in de app van Q Music. Hoe vaak tel jij het woord call? Iedereen klaar?

0: Baby Rexha is vandaag trouwens jarig. Pak je toch even mee. You're the new religion bij Q Music. Daarvoor Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. Hoe vaak telde jij het woord call?
1: 11 keer.
0: 11 keer.
1: Ja. Wij denken 11 keer.
2: Hmm. We staan hier in the middle of nowhere in Klasinaveen bij een triathlon. En uit verveling gaan we maar even tellen. Dus wij komen uit op 14.
3: Hoeveel heb je er gehoord?
4: 12.
0: Oh, ook allemaal niet. Dat wel in de buurt, moet ik zeggen. Merel, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hoe ben jij te werk gegaan met het tellen?
5: Nou, mijn man die zit naast mij, die rijdt. En ik zit naast mijn auto. En hij heeft met zijn vingers meegeteld. En we komen op 13 uit.
0: 13 keer?
5: Ja.
0: Vind ik wel goed trouwens dat je ook die ene hebt gehoord die een beetje verraderlijk was. Want die zat hier. Dat was ook een call, inderdaad. 13 keer, dat is helemaal goed.
5: Yay!
0: Lekker geteld. Je wint het Q-zomerpakket.
5: Nou, super, dankjewel.
0: Ja, met dank aan je man dus, zei je, of niet?
5: Ja, absoluut. Teamwork, hè?
0: Wat goed, zeg. Nou, we doen het pakket lekker vol, sturen maar aan je op. En ik wens je nog een fantastische zondag.
5: Super, van hetzelfde.
0: Hoi, hoi. Dit is Dotan.

0: So Easy. Nou, is dit ook een beetje easy? Hey Danny, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Even kijken of jij deze tv-tune herkent, hoor.
1: Oké.
0: Ja, makkie. Heb je dit gekeken?
1: Nee, maar dit kent iedereen, toch?
0: Ja, de echte fans van zeker Comedy Central zouden het moeten herkennen. En zometeen meer in de Top 40 Classic. En het laatste nieuws zometeen met Danny.
1: Ja, het houdt maar niet op. Weer gedoe over de FIFA.
0: Ook Tampa City, hoor je zo.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
10: Nu al hè, dus niet straks.
11: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt...
13: Ik red me wel hoor.
12: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar €1,29.
10: Nu haal hè, dus niet straks.
11: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
14: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
14: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
16: Het stormt in lage prijzen bij Prijzenstorm.
17: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
18: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
17: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
19: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
20: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
21: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
20: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
22: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
23: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
24: Simpel.
25: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt.
0: Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
24: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
25: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
24: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
25: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Nu bij Dirk, Milka Max, €2,99. Grote reep, kleine prijs.
26: Wie was je aan de beurt?
27: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Service. Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Is binnen 3 minuten geregeld.
1: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Goedemorgen, exact 11 uur, het Key Music News door nu.nl. Hier is Danny Vos.
7: Ja, goedemorgen. Er moet een hoop veranderen binnen de internationale voetbalbond FIFA. Dat vindt de Nederlandse voetbalbond, de KNVB. De KNVB wil dat er een internationale top komt. En daarin zou een toekomst van de FIFA zonder baas Infantino moeten worden besproken. Ja, hij ligt al langer onder vuur, onder meer omdat hij aandelen in toekomstige toernooien wilde verkopen. Nog veel vragen zijn er in Amsterdam. Gisteravond was daar bij het Centraal Station een steekpartij. En die werd door een van de betrokkenen gefilmd en live uitgezonden op TikTok. Te horen is dat er ruzie is.
8: 6-7 mannen stoer doen, maar ze kunnen niks doen. Snap je?
7: En 4 mannen zijn gewond geraakt. 1 van hen is opgepakt. Waarom er werd gestoken, wordt nog onderzocht. Het dodental na de grote overstromingen in Nepal is opnieuw opgelopen, melden de autoriteiten in het land. Van 734 mensen is nu bekend dat ze om het leven zijn gekomen. Het aantal loopt waarschijnlijk nog op. 3000 mensen worden nog vermist. En voetbal, Sofyan Amrabat is officieel speler van Ajax, meldt de club zelf. De middenvelder heeft een contract van 2 jaar getekend. En daarmee heeft Ajax eindelijk een verdedigende middenvelder binnen. Want daar werd lang naar gezocht, legt sportverslaggever Riepke Bakker even uit.
9: Een jaar lang leverde dat niets op, tot nu. Met Amrabat heeft Ajax een nieuwe nummer 6 gevonden, met ervaring in topcompetities in Engeland en Spanje. En hij spreekt ook nog vloeiend Nederlands.
7: Nou, Amrabat speelde eerder onder meer voor FC Utrecht en ook voor Feyenoord. Het weer nog van Weerplaza, grijs en nat. Later vanmiddag meer zon, een graadje of 20. Morgen begint opnieuw met regen, later dan weer de zon. En dan wordt het net zo warm.
6: Even kijken op de weg. Er zijn wat vertragingen op de A1. Onder andere richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 7 minuten. A12 richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 11. En de A27 richting Breda tussen Nieuwendijk en Geertruidenberg. De weg is daar dicht vanwege reddings- en bergingswerkzaamheden. Er is een ongeluk gebeurd. De vertraging is daar 30 minuten. Snelheidscontroles op de A6 richting Lelystad. Daar staan ze bij 69,2. A6 richting Muidenberg bij Naarden, 43,7. En de laatste op de A50 richting Apeldoorn. Let op bij 209,3.
10: Music. Vincent Pronk.
6: Ja, zometeen de Top 40 Classic. We gaan terug naar 1990. Echt 3 fantastische liedjes waar je uit kan kiezen. Na Temper City.

0: Desenchanté, Kate Ryan bij Q-Music. Hey, zometeen hoor je die prachtige stem van Sienna Sparrow. Eerst even terug in de tijd. In de Top 40 Classic terug naar 30 augustus 1990. Ja, toen verscheen dit programma voor het eerst op tv. Vandaag in 1990 was haar het begin van The Simpsons. En mensen die daar helemaal niks mee hebben, die noemen dat vaak een tekenfilm. Hè? Oh, leuk tekenfilm. Maar de echte fans weten, dit is meer dan een tekenfilm. The Simpsons, dat is iconisch, dat is cult, jeugdsentiment. Hey, die gele familie, de vader Homer, die de hele dag donuts zit te vereten. Bart natuurlijk, hè, de zoon met die stekeltjes. En Maggie, de baby. Ja, ik heb dit vaak als puber zitten kijken in mijn kamertje met kleine oogjes om 2 uur 's nachts. Comedy Central. En nog steeds zie je wel eens op TikTok of Instagram, zie je wel eens van die gifjes voorbij komen. Hè, van Homer die dan achteruit in de heg verdwijnt van schaamte.
1: Oh, oké.
0: De Simpsons bestaat vandaag 36 jaar. Ik heb de top 40 van toen er even bijgepakt. Aan jou de vraag, welke van deze drie wil je horen? Stem mee in de Q-app. Eerste keuze is London B. I've been thinking about you. Of ga je voor Demensky? Met Seal. Killer is de tweede keuze waar je nu op kan stemmen in de app van Q. Of ga je voor Bryan Adams? Stond ook in de top 40 in 1990 met jawel The Summer of 69. Wat wil je horen? Laat maar weten. Stuur het even in de app van Q-Music. Je kan een berichtje sturen. Je kan op de poll klikken, dat is makkelijk. Ja, nog leuker als je even een audio-appje instuurt en even inspreekt welke jij wil horen zometeen.

0: Dit is De Bauza bij Q Music en Magnetic. Even terug naar 1990. Top 40 Classic. Drie keuzes waar je uit kan kiezen in de app van Q Music. Wat wil je horen? Jack die heeft gestemd, maar wel op een heel ander liedje.
1: Hallo, ik ben Jack en ik zit op mijn moeders account op dit moment. En ik zou wel heel erg graag Ramstein Asje Soe Asje horen.
0: Ramstein? Die zit niet in de top 40 van 1990. Je moet wel even kiezen tussen of London Beat, I've Been Thinking About You, of Adamski met Seal en Killer. Of de derde keuze is Bryan Adams en Summer of 69. Wat wil je horen?
2: Bryan Adams natuurlijk. Heerlijk nummer.
3: Daar kan er natuurlijk maar eentje zijn en dat moet Bryan Adams zijn. Joehoe.
4: Nou, deze keuze is heel makkelijk. The Summer of 69 natuurlijk.
5: Bryan Adams natuurlijk, want ik kom uit 69. En dat is natuurlijk het jaar. En zeker in de zomer.
0: En Jolanda stuurt nog. We hebben in de auto een discussie welke het moet worden. Bijna ruzie, maar de meeste stemmen gelden. Bryan Adams kiezen wij voor. Gelukkig, dat scheelt weer een ruzie. Want Bryan Adams heeft dik gewonnen. 60% van de stemmen.

Shakira, Back to Music en Zoo. Hey, hoe goed zijn jouw oren nog? Kan je nog een beetje goed horen? Ik zeg je heel eerlijk. Ik zit met een koptelefoon op hier in de studio van Q-Music. En echt elke collega die na mij komt, die zegt altijd... Jezus, wat heb jij dat ding hard staan. En dat is ook waar. Ik heb mijn koptelefoon vaak veel te hard. Dat is niet goed. Maar er is dus een test om erachter te komen hoe goed je oren nog zijn. En dat wil ik zo meteen even met je gaan doen. Want ik ben heel benieuwd, hoe goed zijn jouw oren nog? Dat kan je zo meteen gewoon meedoen vanuit de auto of vanuit huis. We doen zo meteen hier de piepjestest op de radio. En dan kom je erachter hoe jong of hoe oud jouw oren zijn. Ben heel benieuwd. The room, the Alex Warren komt er ook aan. Fever Dream hoor je zo.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus,
6: altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
7: Ons CW-fotoboek is er.
8: Spannend!
7: Wat is die mooi geworden?
8: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Het voelt alsof we er weer zijn.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
14: Yes!
13: Esso, omdat elke rit telt.
15: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
16: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
18: Mama.
17: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
19: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
20: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
21: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
20: Of,
22: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
21: En hoe werkt digitale zorg voor mij?

0: van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: De hete zomer, Crayon rolluiken.
2: Geluidsoverlast.
1: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl.
5: Aardig wat regen vandaag, vanmiddag kan het ook opklaren. Het wordt niet warmer dan 22 graden, ook morgen kans op buien. Q-verkeer door Flitsmeister. Er is een vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld, 10 minuutjes. En de A2 richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Everdingen doe je er 12 minuten langer over. Snelheidscontroles op de A6 richting Muidenberg. Daar staan ze bij Naarden, hectometerpaal 43,7. A15 richting Gorkum bij Vuren, 103,6. En de A50 richting Apeldoorn bij 209,3.
4: Vincent Pronk.
5: Martin Gerber.

Substitution. Best wel pittig. Deze gast die heeft een paar shows moeten afzeggen. Echt een maand lang heeft hij heel zijn agenda leeggeveegd omdat hij last heeft van tinnitus. Dus echt flinke gehoorschade. De hele dag hoort hij een vervelende piep in zijn oor. Purple Disco Machine. Nou, dat is echt natuurlijk de grootste angst als DJ. Ik heb dat zelf ook. Ik heb toevallig gisteren hier een gesprek over gehad met Stefan. Die hoor je straks weer vanaf 12 uur met Bram. En die zei ook van, jouw koptelefoon staat zo knoerd hard. Dat is gewoon eigenlijk niet goed voor je oren. En dat is ook waar. Dat ding staat ook echt veel te hard. Nou, wees hij me op een TikTok-filmpje. Er is dus een gehoortest. Dat kan je even opzoeken. De TikTok-gehoortest. Hoe oud zijn je oren nou echt? Ik heb even een paar piepjes uitgeknipt. Ik ben heel benieuwd of je dit piepje kan horen. Als je dit kan horen, dan zou je gehoor 65 jaar oud zijn. Oké, dat kan. Als je dit kan horen, dit moet je zeker tot je 59ste nog kunnen horen. Die hoor ik ook nog wel. Dit is, even kijken, als je tot je 47ste zou je dit moeten horen. Ja, oké. 41. We hebben heel zacht. En dit is tot 35. Dit hoor ik al niet meer. Ik hoor nu gewoon niks. Ja. Ik geef de hoop op. Goed, ik ga mijn speakers even iets zachter zetten hier. Rustig aan die zondag door. Beyoncé, zometeen Jay-Z, Crazy in Love komt eraan. Naar Martin Garrix en U2. Dit is Firefly.

Jay-Z. Crazy in Love bij Q. Terwijl hier de regen tegen de ramen tikt, krijg ik een berichtje binnen van Mario. Die zegt, hey, ik ga lekker naar Hoek van Holland. Even lekker uitwaaien op het strand. Nou, ik hoop dat het daar een beetje beter weer is dan hier in Amsterdam. Volgende week kan je ook lekker uitwaaien. Een paar kilometer verderop. Op het strand van Scheveningen. Het grootste zomerfeest van Nederland is volgende week zaterdag. We sturen je ernaartoe komende week. Het weer ziet er ook beter uit volgende week, hoor. Het wordt een lekker dagje. 22 graden. En op het podium Suzanne en Freek, Agda en de Munnik, Flemming, Kraantje Papi, Chris Cross Amsterdam. Hoor je vanaf morgen een van die artiesten hier op Q-Music? Stuur dan meteen Zomerfeest in de Q-app. Maak je kans op 2 tickets voor het grootste zomerfeest.

0: Q Music. Bijna de zondagmiddag. Zometeen de zonnetjes van de radio. Stefan en Bram zometeen met extra veel vitamine D. Want zometeen Cruel Summer. Ook de zomerhit van Rolf Sanchez. Marchar ga je horen. En deze. We blazen die regen gewoon weg.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld.
8: 18.000, wat verdikken me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
10: ik red me wel hoor.
9: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Oh, het riool is verstopt.
13: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
14: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschriftcadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
16: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
17: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
18: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
19: Maar hey, met de nieuwe collectie van...

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag... hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
9: vakantie!
8: ANWB en gaan.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
11: Nu hou hè, dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
13: Aldi, soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 Kiwi Gold. 500 gram maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar 1,25. Aldi.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Jongens, eten!
18: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Het is 12 uur geweest. Goedemiddag, Q-Music Nieuws van nu.nl.
22: Met Danny Vos.
23: Ja, goedemiddag. Een flinke brand in Deventer. Het vuur woedt daar in een pand in het centrum. En in dat pand zitten een restaurant en meerdere appartementen. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Die brand is inmiddels onder controle. Er moet een topoverleg komen over de crisis bij Wereldvoetbalbond FIFA. Dat wil de KNVB. Het overleg moet plaatsvinden in Amsterdam. Daarin zou een toekomst van de FIFA zonder baas Infantino moeten worden besproken. Ja, hij ligt al langer onder vuur. Onder meer omdat hij aandelen in toekomstige toernooien wilde verkopen.
24: Oh, ik hoop dus zo dat ze doorpakken. En dat die Infantino eventjes pootje wordt gehaakt. Ja, maar ze gaan wel echt voor de kill, hoor, die UEFA. Die laat het er niet bij zitten.
25: Maar het was toch ook een heel raar verhaal? Het is toch zo corrupt als de neten?
24: Ja,
25: weer?
24: Natuurlijk. Dat was het al. En die Infantino werd steeds machtiger. En ja, nu zien ze een kans om van hem af te komen. Dus bijt door, UEFA. Doe het.
23: Ja, dit is dus de KNVB zelfs die zich er nu mee gaat bemoeien.
24: Nou, kun je nagaan.
23: In Zwitserland is een schietpartij geweest op een dansfeest. Dat gebeurde vannacht. Verdachte schoot om zich heen. 1 persoon is om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond. De schutter is nog niet gepakt. En voetbal, Soufiane Amrabat is blij dat hij speler van Ajax is. Dat zegt hij zelf op de website van Ajax.
26: Ik denk dat er iets heel moois kan ontstaan. Ik wil daar graag deel van uitmaken.
0: natuurlijk prijzen winnen.
7: En vanmorgen werd officieel bekend dat de middenvelder voor 2 jaar naar Ajax komt. Amrabat speelde eerder onder meer voor FC Utrecht en ook voor Feyenoord.
19: Jullie weten het, jongens, ik weet niks van sport. Is dit goed nieuws voor de sport?
24: Dit is goed nieuws, zowel voor de Eredivisie als voor Ajax.
19: Oh, denk ik.
24: Ja.
7: Het weer nog van Weerplaza. Grijs en nat, later vanmiddag wat meer zon, een graadje of 20. Morgen begint opnieuw met regen, later dan weer de zon. En dan wordt het net zo warm.
19: En die dank jou wel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langs de vertraging op de A37 knoopt het Holsloot naar Meppen. Tussen Zwartemeer in Duitsland 1 kilometer 10 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 2 kilometer een kwartiertje.
24: Ja, flitsers op de A6 richting Muidenberg bij 43,7. Op de A15 richting Gorkum bij 103,6. En op de A50 richting Apeldoorn bij 209,3.
9: Stefan en Bram.
19: Ja, daar zijn we weer.
24: Ja, gelegenheidsduo, want Tom zit in Barcelona.
19: Jongen, ik ben moe, jongen.
24: Ik ook.

0: Ben je wachtwoord vergeten, Bram?
1: Ja, ik wil even... Kijk, normaal logt Tom altijd in. En dan hebben we lekker zo'n behangetje met voetbal. Want er is allemaal voetbal bezig.
2: Ja.
1: En nu moet ik dus inloggen op mijn, op mijn tv. En dat is... Dan is dat wachtwoord weer niet goed. Ik word hier woedend van.
0: Als iemand die luistert bij de klantenservice van Ziggo werkt... Bram heeft de hulp nodig. Ja.
1: Een woest. Ik ben nu alweer boos.
0: Nou, Tom die zit ondertussen te genieten van... ik hoop een beetje mooi weer in Barcelona.
1: Ja, ja dat hoop ik ook voor hem. Volgens mij wel, hoor. Het zag er allemaal mooi uit.
0: Nou, hij was gistermiddag in ieder geval ruzie aan het maken op het terras.
1: Ja, want hij bestelde 6 broodjes en kreeg 6 broodjes. Dat was het meest warrige verhaal ooit. Maar goed, het is, hij is gewoon toe aan vakantie.
0: Hij is toe aan vakantie.
1: Ja. En op zijn plek. Dus Stefan Bouwman.
0: Hallo.
1: Ja, hallo.
0: Ja, ik leun wel heel erg op je, want ik ben hartstikke moe vandaag. Ja,
1: hoe kan dat nou?
0: Ik dacht gisteravond, zat ik dus op de bank. Het was rond 9:30. Dacht ik, weet je wat, ik ga nog even sporten, een uurtje.
1: Dus ben ik naar de sportschool gegaan. Dat is wel laat, hoor. Dat is wel laat.
0: Dat was laat. En toen dacht ik, nou, dan doe ik alleen cardio. Een uurtje cardio.
1: Dat is al niet slim.
0: Dus ik rennen, fietsen, doen. En toen dacht ik, ja, dat ben ik nu toch. Kan ik net zo goed even wat dingetjes meepakken. En toen had ik dat gedaan, dacht ik, nou, kan ik net zo goed ook even mijn... En voor het weet was het 12:00. Ja, en toen dacht ik, ja, kut, ik moet naar bed.
1: Ja, maar dat kan dan ook niet zomaar. Want dan is je lichaam nog helemaal in de activatiestand.
0: Ja, derhalve ook geen oog dicht gedaan. Dus ik leun enorm op jou, Bram.
1: Ja, maar dit heb je dan wel ook echt een beetje zelf veroorzaakt, hoor.
0: Jij zei dat jij ook moe bent.
1: Ja, ik ben ook moe.
0: Oh. Nou, dan leunen we op iedereen in de Q-app.
1: Ja, zeker. Ja, kom er gezellig bij. We zijn heel erg benieuwd wat je natuurlijk allemaal uitspookt. Het kan met een fotootje, met een videootje, een spraakbericht... of natuurlijk gewoon tekst. We lezen, horen en zien... Ja, dat is eigenlijk ook lezen. Alles. En dit is Rolf Sanchez.

0: Michael de Q Music App zegt, als je Sex on Fire is, heb je misschien een SOA. Dat is wel waar.
1: Dat is waar, ja. En het is toch goed om te weten om 11:45 op een zondag. Goed, ondertussen...
0: Laat je testen.
1: In de Q-app is het gezellig. Ik zie hier een bericht van Wilco. Die is met zijn zoon Nathan onderweg naar de Kuip. Ja, die spelen tegen ADO, hè, Feyenoord. Ja. Super Feyenoord. En jij bent voor Den Haag, denk ik.
0: Nou, ik kom uit Den Haag. Dus als ik dan een club moet kiezen, dan kies ik ADO Den Haag. Maar feitelijk kan voetbal maar mijn reet roesten, dus ben ik voor niemand.
1: Oké. Dus je bent niet extreem voor de ooievaar vandaag?
0: Nee. Maar het zou leuk zijn als ze winnen, toch?
1: Het zou een stunt zijn, maar ik denk dat Wilco en Nathan daar anders over denken.
0: Die iets vaker mogen juichen
1: veel
0: vandaag.
1: Veel plezier, ga er van genieten.
0: Damien is aan het werk in de bouwmarkt en hij zegt het is enorm druk. Nou, werkt ze dan?
1: Even kijken, ik zie Sjan, die zegt lekker onderweg naar Kroatië.
0: Heerlijk, voetbal aan het kijken. Utrecht, PSV,
1: ja.
0: Henry.
1: Ja, die heb ik hier ook aanstaan, Henry. Oh. Geweldig.
0: Hoe gaat het? Gaat goed?
1: Nou, Pepi, die gaat zo aftrappen. Dus hij staat hier lekker aan. Even kijken, ik zie hier Suzanne onderweg naar Den Haag om ook vandaag weer alle kindersnoetjes op Festival Trek te versieren met mooie schminkdesigns.
0: Oh, leuk. Wat wilde jij vroeger altijd als schmink?
1: Ja, vaak toch wel een tijger of zo. Of een leeuw.
0: Wat classic.
1: Ja, en jij?
0: Ik wilde het eigenlijk nooit. Zal ik helemaal zo, ik kon er niet tegen.
1: Nee, ik kreeg altijd jeuk gezicht. Van.
0: Ja, precies.
1: Oh, jeuk, ja. Grappig.
0: Dat was weer de spelverderver. En we hebben een kampioen aan de telefoon. Tim, goedemiddag.
2: Goedemiddag, mannen.
1: Oh,
0: vertel,
1: kijk aan.
0: Vertel.
2: Ja, ik heb gisteren meegedaan met het Nederlands kampioenschap lange afstand roeien.
1: Oh.
2: En daarin heb ik zelf meegedaan in de categorie Sint Eelskeer roeien. En heel die wedstrijd, dat is een wedstrijd in Maastricht geweest. Tussen Maastricht en de Belgische grens ongeveer. Opgedeeld in twee delen. De eerste race was ongeveer 4 kilometer, dus net wat korter. En de tweede race was ruim 10 kilometer.
1: Oh.
2: Daar deden heel veel verschillende categorieën boten aan mee. Voornamelijk sloepen. Ook een paar drakenboten. En wij met onze eigen categorie, dat heet de Sint Eelschip. Is eigenlijk ook gewoon een houten sloep, maar gewoon net een wat kleiner variant.
1: Kijk, en jullie zijn Nederlands kampioen geworden. En wie is we? Hebben we het over 2 man, 4 man, 8 man?
2: Wij zitten in een boot met 4 man. Een boot van ongeveer 6-7 meter lang. Er zitten 4 roeiers in en 1 stuurman. Dus met z'n 5 mogen wij ons tot aan volgend jaar Nederlands kampioen noemen.
1: Kijk, wat geweldig zeg. Gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd, oh, wat heb je gekregen? Hebben is het een beker die je door 5 moet zagen? Of wat was...
2: dat mag tegenwoordig wel. Het is officieel een wisselbeker. Oh. Maar ze gaan per volgend jaar gaan ze een nieuwe beker installeren. Dus wij hebben een hele mooie cup met grote oren die we mee naar huis kregen. We hebben uiteraard wel eerst even een biertje uitgedronken natuurlijk.
1: Ja, ik wou net zeggen, jullie hebben het nog wel even gevierd, toch? Hoe laat is het geworden?
2: Ik woon zelf in de buurt van Gorkum. Dus was ik nog gewoon een goede 2 uur naar huis. Dus we hebben het niet al te laat gemaakt. Maar ik denk dat ik om een uur of 11 uiteindelijk thuis was.
1: Oh, maar
2: dus
1: kijk,
2: dat
1: hier,
2: we daar tot een uur of 7, 8 hebben gemaakt.
1: Kijk, en dit is een Nederlands kampioen, hè, die we horen. Die maakt het dan niet te laat. En daarom ben je kampioen. Nou, geweldig, Tim. Wat een ongekende prestatie. Ga er lekker van genieten.
0: He? Was dat een sneer naar mij in de sportschool, of niet?
1: Nee, helemaal niet. Nee, ga er lekker van genieten, Tim. En ik hoop dat je niet al te veel spierpijn hebt.
2: Yes, mannen, super bedankt. Fijn uitzending.
1: Hoi, hoi. Ja, thanks. Hoi, hoi.

0: Lost Frequencies en Live It All op Q-Mu. Ik doe hem altijd verkeerd na. Ik doe hem altijd na als een Vlaming, maar het is een Waal.
1: Wie?
0: Lost Frequencies, Felix de Laat.
1: Ja, het is wel echt een Waal.
0: Dus hij klinkt meer een beetje zo, in plaats van Samson en Gert.
1: Nee, dat klopt, ja. Ongekend lieve jongen is dat ook.
0: Een hele lieve jongen.
1: En wat een hits, hè? Hij staat hoe vaak staat hij wel niet in de top 40? Dat zou jou weten.
0: Vaak. En deze staat erin.
1: Nee, maar volgens mij ook echt opvallend veel.
0: Ja, hij heeft heel veel hitjes. Wij gaan zo meteen strijden.
1: Ja, team Stefan versus team Bram. En dat doen we voor de prijzen.
0: Somber en Homewrecker, hoor je zo. Sluit aan met weer vandaag. Want jeetje, wat een grauwe bende buiten, jongens. Gelukkig is het gezellig op de radio.
2: Flemming, Agda en de Munnik, Suzanne en Freek, Chris Cross Amsterdam.
3: Je hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q.
2: Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee en je voeten in het zand. Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Q is erbij. Jij ook? Luister vanaf morgen en sta volgend weekend op een uitverkocht strand van Scheveningen. Sounds better with you.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zeker als je te weinig rust neemt. Neem tijd voor jezelf. Welke hardwerkende ZZP'er gun jij een welverdiend dagje weg naar het grootste zomerfeest van Nederland? Geef hem of haar op via centraalbeheer.nl/Q-Music.
6: Hallo.
7: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
6: Ja hoor.
7: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
7: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
10: Nu bij Dirk, honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
12: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
13: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
15: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
16: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
17: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
16: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
17: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
18: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
21: Domino's. Autotaalglas zit echt overal.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
24: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
25: Hé, wat doe jij nou?
24: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
26: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power Vaatwascapsules Voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
29: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
28: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: Campina.nl/business.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Het is 12:30. Goedemiddag. Flitsmeister, verkeersinformatie, back your music. Ja, enige noemenswaardig is de A13, Rijswijk-Rotterdam. Tussen Rijswijk en Delft. Er is een ongeval gebeurd. Je moet dus keren bij afrit Delft-Zuid. Dat kan nog wel oplopen. 3 kilometer, 10 minuten vertraging.
3: En flitsers op de A1 richting Eemnes bij 40.0. Op de A6 richting Muidenberg bij 43.7. Dan op de A16 richting Breda bij 50.0. En tot slot op de A50 richting Apeldoorn bij 209.3.
4: Stefan en Bram.
2: Tom versus Bram, doe maar dan Stefan versus Bram.

0: Ja, dat zal wel even wennen zijn, hè? Dat Marieke dan niet meer in die ochtend zit. Dan hoor je dus dat lach. Deze lach hoor je dan niet meer. Dat zal wel even schakelen zijn.
1: Dat kan je niet zeggen.
2: Team Tom versus Team Bram.
3: Ja, spelen wij in teamverband, alleen niet met Team Tom. Want Tom die is lekker in Barcelona. Die gaat naar de voetbalwedstrijd. Ja, wat is het? FC Barcelona tegen...
1: Ik wil Telstar.
3: Valladolid of zoiets. Ja, in Camp Nou. Nou, het is geweldig. Maar daarom zit Stefan er.
4: Hallo.
3: Dus Team Stefan.
4: Ja.
3: Ja, tegen dus Team Bram. Spelen wij in teamverband voor de prijzen. Dus je kan mooie prijzen winnen.
4: Ja, we zoeken dus medestanders in de Q-app die mee willen spelen.
3: Ja, ja, het is eigenlijk hartstikke simpel. Maar Team Stefan, wie wil jij in je team? Wie zoek jij?
4: Ik ga vanavond met mijn vriendin. Doen we één keer in de zoveel tijd. We noemen dat Girl Dinner. Het is eigenlijk gewoon hapjesavond. Dus dan halen we gewoon allerlei dingetjes, flikkeren we de tafel vol. En dan gaat niemand dus koken. En ook niet per se pizza bestellen. Maar dan liggen er twee rolletjes sushi en een grillworstje en een dingetje. En dan gaan we gewoon lekker serietje kijken. Dus het lijkt me leuk om iemand te hebben die het ook leuk vindt om zo'n hapjesavond te houden.
3: Ja, of girl dinner te
4: girl
3: houden.
4: Girl dinner. Ja, misschien stil specifiek, maar dan doe ik het alleen. Kan ook.
3: Ja, nee, maar het is toch hartstikke leuk.
4: En jij?
3: Ja, dus ben je zo iemand stuur dan, Team Stefan via de Q-Music app.
4: En Bram?
3: Voor Team Bram zoek ik iemand die vandaag lekker gaat hobbyen. En dat kan van alles zijn. Hè. Ga je sleutelen aan je motor, ga je... weet ik veel, met de treintjes in de weer. Ga je diamond painten, ga je tekenen, ga je gamen. Het kan van alles zijn. Ben je in ieder geval lekker met de hobby in de weer? Ja, dan hoor je in Team Bram. Stuur dan Team Bram via de Q-Music app.
4: Durf ik te vragen welk spel we gaan doen?
3: Nee.
4: Nee.
3: Nee, want dat is al bepaald.
4: Oh.
3: We gaan dat vandaag gewoon eens eventjes lekker helemaal anders doen. Wij spelen vandaag de Texts.

0: C'est mon dernier mot.
1: Team Tom versus Team Bram.
2: Ja, wie heb jij gevonden voor Team Stefan? Want jij was op zoek naar iemand die Girl Dinner ging doen, toch?
3: Girl Dinner, dat klopt helemaal. Laura, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Hallo. Nou, je vindt het niet in je eentje gezellig om dat te doen?
4: Nee, zeker niet. Dat doe ik samen met mijn gezin.
3: Nou, wat leuk. En uit hoeveel mensen bestaat het gezin?
4: Mijn vriend en twee kinderen.
3: Nou, leuk. Ja, en wij vinden het dus leuk om dan sushi en af en toe gewoon een grillworstje of een toastje met paté. Wat leggen jullie dan allemaal op tafel bij de Girl Dinner?
4: Ja, dat is heel uitgebreid. Dat zijn frepjes, dingetjes voor een stokbroodje, mini pizza's, eigenlijk heel veel.
3: Lekker man. Oh, en gaan jullie het vanavond ook doen?
4: Toevallig gisteren gedaan.
3: Oh echt? Oh wat leuk.
4: Ja.
3: Ja, nice hè. We zitten helemaal op één lijn. Dit gaat goed komen ook in dit spel, want dat is belangrijk hè. We moeten straks op één lijn zitten bij Touch Seconds.
4: Daar gaan we voor.
3: Bram.
2: Ja, voor Team Bram was ik op zoek naar iemand die lekker aan het hobbyen is. En die heb ik gevonden in Martin. Hallo Martin.
5: Goedemiddag.
2: Nou, wat is jouw hobby?
5: Mijn hobby is met de 3D-printer.
2: Oh kijk, lekker pielen met de 3D-printer. En wat print je dan zoal?
5: Nou, ik ben vanmiddag om van plan om iets te printen voor een vriendin van ons. Okay. Maar normaal gesproken print ik veel voor het spel, dat is Dungeons & Dragons.
2: Oh, leuk. Ja, superleuk. Gewoon al die figuurtjes uitprinten en al het parcours en weet ik wat allemaal.
5: Ja, vooral figuurtjes inderdaad. En daarna vind ik het altijd nog leuk om het zelf te schilderen ook.
2: Oh ja, wat super zeg. Ja, dat is wel een leuke hobby waar veel tijd in gaat zitten natuurlijk.
5: Zeker.
2: Ja, kijk, dit zouden meer mensen moeten doen hoor. Gewoon lekker pielen, leg die telefoon weg. Ga gewoon lekker schilderen, ga lekker pielen. Lekker
3: ik denk dat je telefoon nodig hebt bij de 3D-printer. Maar goed, ik snap wat je bedoelt.
2: Ik snap wat ik bedoel, man.
5: Nodig, nee, maar.
3: Ja. Jawel, ik probeer hem te ontregelen. Ik probeer hem gewoon uit zijn concentratie te halen voor het spel.
2: Ja, dat
5: lukt. Ja, maar dat gaat niet lukken.
2: Ja, 30 seconds gaan we spelen. Oftewel, wij gaan dingen omschrijven binnen 30 seconden. En aan onze teamgenoten de taak. Ja, om toch te raden wat wij in hemelsnaam bedoelen.
3: Team Steven is gisteren begonnen, Team Bram vandaag.
2: Ja, Martin, dat vinden we goed, toch?
5: Ja hoor, geen probleem.
2: Dan gaat de tijd nu in. We zijn op zoek naar een pretpark met Mickey Mouse in Frankrijk.
5: Disneyland Parijs.
2: Ja, heel goed. Dit is een spel met een verkenner en een majoor en een generaal en dan...
5: Stratego.
2: Ja, heel goed. Dit is een club van de voetbalclub van Frenkie de Jong. En Johan Cruijff.
5: Ajax?
2: Nee.
5: Barcelona?
2: Ja, heel goed. Dit is de staat in Amerika van Miami. Ligt dat?
5: California?
2: Nee. Rechtsonder. Ja, met al die krokodillen en Trump, Mar-a-Lago. Florida.
5: Nee.
2: Ja, Florida inderdaad, zocht ik.
5: Okay, nee.
2: Maar Martin, het is echt lang niet gek hoor. We hebben er drie van de vijf.
3: Drie van de vijf?
5: Mm-hmm.
2: Dus ja, Team Stefan met Laura, jullie moeten er nog maar eens even zien te verslaan.
3: Kunnen wij, Laura, toch?
4: Ja, ik ga mijn best doen.
3: Nou, dat klinkt helemaal goed. Ben je klaar voor?
4: Ja, zeker.
3: Gaat tijd nu in de gele supermarkt.
4: Jumbo.
3: Ja, hier zitten ze in, de koninklijke familie, op Prinsjesdag en zo. Dan rijden ze rondje door daar. Ja, maar die is van bepaald metaal. Niet zilver, maar...
4: Goud.
3: Ja.
4: Gouden koets.
3: Ja, dit is een serie. Het speelt zich af in de stad aan de Maas. En dan is het een crime serie. Er is ook een Maastricht variant. Ja, maar dan de stad aan de Maas, 010. Niet Amsterdam, maar...
4: Rotterdam.
3: Ja.
4: Rotterdam, ja.
2: Ja, het telt wel. Flikker Rotterdam.
3: Oh.
2: Ja hoor, ja, het telt wel. Maar dat betekent dat het 3-3 is.
3: Gelijkstand!
2: En dat betekent dan weer dat Martin en Laura allebei de prijzen pakken.
3: Yay!
2: Dat is dan toch ook fijn.
3: Wat een feel-good programma is het toch ook, hè?
2: Oh, wat
3: is
2: het toch heerlijk.
5: Heel geweldig.
2: Ja, jullie winnen het Q-prijzenpakket met allemaal leuke frutsels erin. Nou, Martin, misschien zit er ook wel iets in wat je dan ook 3D kan gaan printen. Je weet
5: het. Ja, wat
2: zien. En Laura, heel veel plezier met je hapjesavond.
4: Ja, dankjewel.
3: Dat was gisteren, maakt niet uit.
2: Oh, dat was gisteren. Oh ja, sorry.

0: mensen die appen, maar Martin zei toch Florida? Nou, ik zei Florida nadat de timer klaar was. Martin had geen idee. Bij 30 seconds.
1: Oh, moet je weer even je gelijk halen?
0: Nee, daar gaat het niet om. Maar anders had Martin gewonnen.
1: We hebben even koketteren met dat jij het wel wist. Nee hoor, gekkigheid. Nee, goed dat je die verwarring even weghaalt. Het was inderdaad, jij zei het, het was 3-3.
0: Ik ben heel erg slim. Zometeen het nieuws van 1 uur met Rebecca.
2: Ja, goedemiddag jongens. Er wordt vooral,
0: sport, hè?
2: Ja, zeker, zeker. Er wordt vooral veel gevoetbald namelijk vandaag. Dus daar blikken we zo meteen even op vooruit.

0: Kris Kros Amsterdam. Je hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q. Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee en je voeten in het zand. Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Q is erbij. Jij ook? Luister vanaf morgen en sta volgend weekend op een uitverkocht strand van Scheveningen. Sounds better with you. Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zeker als je te weinig rust neemt. Neem tijd voor jezelf. Welke hardwerkende ZZP'er gun jij een welverdiend dagje weg naar het grootste zomerfeest van Nederland? Geef hem of haar op via centraalbeheer.nl/Qmusic.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja?
3: Echt serieus?
2: Zo.
3: Wat een geld.
2: 18.000.
4: Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids. Schiet.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Wee!
9: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Moneytown. Bestel op moneytown.nl.
1: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
0: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
3: Nu hou hè, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
6: Sloopmelk.
5: Mona?
6: Ja, ook sloopmelk.
5: Milner?
6: Sloopmelk.
5: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
6: Sloopmelk.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu?
2: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
3: Nu hou hè, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
7: Aldi. Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
12: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
14: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Joujou.
14: Nu bij Dirk, Jan, volkoren pannenkoeken of poffertjes. 1,79.
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken... en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
19: 1 uur geweest, goedemiddag. Q-Music Nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
20: Goedemiddag. In Den Haag wordt vandaag weer gepraat over geld. De coalitiepartijen hebben het over de begroting van volgend jaar... en moeten het met elkaar eens worden. En omdat we een minderheidskabinet zijn... zal het vooral gaan over met wie ze dan gaan samenwerken. Ze kunnen bijvoorbeeld over rechts gaan met JA21 en de SGP... maar dan komen ze wel veel zetels tekort in de Eerste Kamer. Gaan ze over links met pro, dan staan ze er daar al een stuk beter voor. Het plan moet dinsdag worden ingeleverd. Er is meer bekend over de steekpartij van gisteravond... op Amsterdam Centraal. Die werd door een van de betrokkenen... betrokkenen gefilmd en live uitgezonden op TikTok. De verdachte die is aangehouden is een man van 43 uit Naarden. Het is niet bekend of hij ook die TikToker was. Bij de steekpartij raakten 4 mannen gewond. Inmiddels is iedereen wel weer uit het ziekenhuis. De overleden koning Harald van Noorwegen wordt vandaag herdacht. Er waren vanmorgen verschillende kerkdiensten. Vooral op de plek waar de koninklijke familie aanwezig was, wilden veel mensen daarbij zijn. Ongeveer 500 mensen werden door de politie weggestuurd omdat er geen plek meer voor ze was. De koning overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Het is nog niet bekend wanneer zijn uitvaart is. Het is weer een nieuwe dag in de Eredivisie. Landskampioen PSV speelt op dit moment tegen FC Utrecht. Straks om 2:30 komt Feyenoord in actie tegen ADO Den Haag. En daarbij is gewoon publiek aanwezig. Er zijn geen extra maatregelen nadat het eerder nog misging met vuurwerk door Feyenoord supporters. Eind van de middag dan reist Ajax af naar Telstar en die wedstrijd begint om 16:45. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken en zon met af en toe nog een bui en het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig en dan is er ook kans op onweer. Het wordt ook ietsje kouder.
19: Rebecca, dankjewel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. A16 Rotterdam-Breda tussen Kralingen en Feyenoord. 4 kilometer, een kwartier. En ook de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 3 kilometer, een kwartier. Geen vertraging langer dan 10 minuten verder.
1: Nee, dan nog wat flitsers om te beginnen op de... Wat is er?
19: Niks. Ga verder.
1: Om te beginnen op de A1 richting Eemnes bij 40.0. Op de A6 richting Muidenberg bij 43.6. En op de A16 richting Breda bij 50.0.
19: Was broodje lekker?
1: Heerlijk.
21: Stefan en Bram.
1: Ja, ik heb net op tijd die laatste hap weg weten te drukken.
19: Op een seconde.
1: Ja, excuus.
19: Nou goed. Hey, zometeen Mario. Q-music.

0: me. I'm gonna win. Mario en Let Me Love You. Hey. Waarom niet?
1: Dit moet je niet nog een keer doen.
0: Waarom niet?
1: Nee hoor, ik respecteer je.
0: Ik respecteer je ook. Wat is dat dan weer?
1: Nee, nou, over respect gesproken, Stefan Bouwman. Ik zag ongelooflijke vette beelden. Jij hebt gewoon met de script in de studio gestaan.
0: Stevens Pianobar, jazeker. Ja.
1: Oh, wat vet man.
0: Ja, heel leuk.
1: Hoe waren ze?
0: Ja, ontzettend lief. Ja, de script is enorm veranderd qua samenstelling. Ja. Het is gelijk zwaar verhaal, maar één jongen is natuurlijk overleden. En,
1: ja, de gitarist, hè?
0: Ja, en toen is de band volledig veranderd. Dus eigenlijk is alleen Danny nog een beetje over.
1: Ja, de zanger.
0: Ja.
1: De zanger, die staat nog als een huis.
0: En ook echt de songwriter, hoor. Want zij schreven vroeger samen echt alles. Ze hebben ook allemaal, dit is cool, ook dingen voor Boyz II Men en zo gemaakt vroeger. Ze zijn echt genadigd songwriter.
1: Ja, en ze hebben natuurlijk ongelooflijke hits gescoord.
0: Maar ook voor zichzelf een paar leuke liedjes achtergehouden,
1: nou,
0: inderdaad. Ja.
1: Ik wou net zeggen. En welke hebben ze allemaal OA gedaan in de pianobar?
0: OA, een nieuw nummer. Man in the Arena.
1: Oké.
0: Okay. En The Man Who Can't Be Moved. Eigenlijk hun allereerste succes.
1: Oh ja.
0: Leuk. Ja, staat allemaal op Q-Music.nl, Q-Music app.
1: Ja, en wat ik ook leuk vond, dat ze even de bal bij jou neerlegden.
0: Oh ja.
1: Van wat wil jij zelf spelen?
0: Ja, dat gebeurt niet zo vaak.
1: Nee, maar het is toch ook lachen dat zo'n grote naam als The Script dan even de bal legt gewoon bij jou, Steve.
0: Je had dat filmpje gezien.
1: Ik heb dat filmpje gezien. Misschien kunnen we er even een stukje van horen. Ja, gewoon een beetje de improv.
0: Ik zit hier op de Insta van Q-Music.nl. Even kijken hoor.
1: Ja.
2: Play something that you like to play.
3: This is what I like to play.
2: Yeah.
3: And we'll jam in around you.
2: The one that works in every situation is just this one that you guys probably know.
0: Piano man, altijd goed toch? Met z'n allen, van links naar rechts. Lach om mijn eigen grap, dat is fijn.
2: It's 9 o'clock on a Saturday, it's like chromatic. The regular crowd shuffles in.
0: Zeg maar als ik moet stoppen.

0: zweertje.
1: Jij.
0: Dit ben ik. Had je dat niet door?
2: Ja, dit staat op Instagram, Q-Music.nl.
1: Ja, superleuk. Gaat sowieso checken, de pianobar met dus de script en Stefan Bouwman. En uiteraard, dat is jouw kindje.
2: Het is mijn kindje.
1: Maar ja, ongelooflijk vet. Ik vind, ja, dat is echt petje af.
2: Ja, ik wil nog steeds dat jij een keer langskomt.
1: En dat ik Boenda of Frikandel Speciaal.
2: Nou, onder andere, je hebt gewoon hits, heb jij. Hè?
1: Nou wel, ja, maar ergens in een donkere kroeg, ja, maar niet voor...
2: En dan zo'n soort liedje erbij. Zo'n soort liedje dan ook gewoon. Dat je Bram in één keer serieus een nummer hoort zingen.
1: Het zaadje is geplant, leuk. We gaan het zien.
2: Ja, denk ik
1: en dat... weet je, dan zeg ik op een gegeven moment ook... Steef, wat zou jij zelf willen spelen? En dan laat ik het gewoon lekker aan jou.
2: Lekker makkelijk weer.

0: zondagmiddag. Hallo.
1: Hallo, Stefan Bouwman op de plek van Tom van der Weert.
0: Bram Krikke op de plek van Bram Krikke.
1: Ja, hallo.
0: Hey, wat hebben wij toch? Ja, als je nu in, hier in Amsterdam bij de studio naar buiten kijkt, is het een beetje treurig weer.
1: Ja, maar dat, zelfs met een zonnetje hoor, ziet het er treurig uit. We zitten op een industrieterrein.
0: Ja, dat is waar.
1: Dus ja, het beton glinstert in de zon of de beton is onder water.
0: Deze zomer is desalniettemin toch wel echt omlijst door heel veel zomerhits.
1: Zo! Wat hebben we allemaal langs horen komen, zeg?
0: Nou, in de Volkshoek, Cheerio, Soms in zakken in de zee.
1: Ja, natuurlijk ook Ray en Beer met Zonnebank.
0: Ja, dat vind ik helemaal niks, dat liedje. Maar goed, maakt niet uit, het is wel een hit.
1: Ik vind hem wel echt leuk.
0: Het is een hit. En heel veel in de dancehoek, de Bauza, Magnetic.
1: Oh, ja, ook nog.
0: Ja, uit Nederland. Hallo, Another.
1: Die.
0: Enorme zomerhit.
1: Ja, het zijn echt heel veel zomerhits.
0: Komt er nog eentje?
1: Ja. Ja, deze vind ik leuk.
0: Deze is ook lekker, hè?
1: Ja.
0: Ja. Dus zelfs als het bij jou nu ook regenachtig is, schijnt het zonnetje op de radio.
1: Of Jamaica vind ik ook leuk.
0: Oh, die is ook leuk.
1: Die is ook leuk. Ook zomerhit.

0: Een van de vele zomerhits van dit jaar, Edge of Desire. Ja, en iets wat altijd een hit is, een classic. Het spelletje, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
1: Juist. Ja, dat ga ik nu natuurlijk nog niet verklappen. Zo meteen wel. En dan kan je het dus ook daadwerkelijk winnen. Ik kan natuurlijk wel een hint geven.
0: Hint.
1: 1, 2, 3, 4. Hoedje van. Dat is de hint.
0: Dat is hem?
1: Dat is hem.
0: 1, 2, 3, 4, hoedje van.
1: Ja.
0: Het is gewoon een pak A4. Wat...
1: Hey.
0: Zo meteen ga je zeggen wat het is, toch?
1: Zeker.
0: Oké, okay, leuk. Oké, okay, sowieso.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie van...

0: klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: beste in sportvoeding.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van Voodoo.
4: Aldi.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Plie Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram, maar 1,25. Aldi.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja?
4: Echt serieus?
9: Wat
4: een geld.
10: 18.000, godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
3: ANWB en gaan.
12: It's playtime.
13: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
15: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navelmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement.

0: maar 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
2: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde.

0: Caramel Become, King nummer 4. Ben je klaar voor?
1: Zeker.
2: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
1: Ja, er ligt iets onder een rood kleedje. Ik ga zo meteen onthullen wat dat is en dan ga ik het ook omschrijven. En mocht je nou denken, ja, dat is echt iets wat ik wil hebben. Dat is gewoon, ja, op mijn lijf geschreven. Ik wil dat hebben. Stuur dan dat mot ik hebben via de Q Music app. En wie weet, win je het?
0: Ja, je gaf net al een hint.
1: Ja, dat was 1, 2, 3, 4 hoedje van...
0: Ja, dus ik denk een pak A4-velletjes, maar dat zal het niet zijn.
1: Nee, dat is het natuurlijk niet.
0: Heb je zin in de onthulling? Ben je er helemaal klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Oké, daar gaan we.
1: Nou, het rode kleedje gaat er nu af. Ach, wat een geweldig ding is dat. Oeh, nee, dit is te veel echo.
0: Is het te veel?
1: Het is iets te veel. Dit is goed.
0: Dit is goed.
1: Het is een boekenbon van 100 euro. Ja, daar kan je wel menig boek van kopen. Dus ben jij een boekenworm en is dit echt iets voor jou? Of denk je juist van, nou, ik moet sowieso meer gaan lezen. Weet je wat, ik ga gewoon met die boekenbon onder mijn arm. Gewoon lekker wat boeken scoren die ik op zich wel kan hachelen. Dan is dit echt wat voor jou. Of misschien, de scholen zijn weer begonnen natuurlijk. Misschien moet je nog een bosatlas halen. Dat kan natuurlijk ook. Dan is dit echt een prijs voor jou. Stuur dan even dat mot ik hebben via de Q Music app. En wie weet, pak jij dus een boekenbon van 100. Ik herhaal 100 euro. Te veel gal. Nee, dit is echt veel. Ik word gek.

0: Adela, Eend in L.A.
1: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
2: Ja. Dat weten we inmiddels, namelijk een boekenbon van €100.
0: Nou, echt geld, dat is serieus geld, man.
2: Kan je echt wel, daar kan je wel een mooie bottle. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Is een bottleglas niet
0: ja, duurder? 50, weet ik veel. Wat zijn.
2: Ja, dat is echt wel vrij prijzig. In ieder geval, heel veel mensen die denken, nou, dat is wel iets voor mij, dat mot ik hebben. Waaronder Pleun en Rianne, hallo!
3: Hallo!
4: Hi.
3: Hallo!
4: Hi.
2: Ja, Pleun, hoe is jouw dagje?
3: Best productief. Ik ben naar de stad geweest op en neer, boodschappen gehaald. En nu dacht ik, ik wil een boekbon winnen.
2: Kijk, nou wat super. En Rianne, hoe is jouw weekend?
4: Ja, goed hè. Heb ik vanuit Drenthe terug naar Utrecht. En zo meteen weer terug naar Drenthe. Dus we blijven lekker in de weer rijden.
0: Hoezo dan?
4: Ik kom oorspronkelijk uit Zeist. En dus zijn bij mijn moeder op langs geweest.
0: Gezellig.
2: Ach, want die besloot om in Drenthe te wonen.
4: Nee, ik besloot
0: andersom.
4: Om in Drenthe te gaan wonen.
2: Oké, nou dan is het helemaal goed. Ja, Steven, er ligt hier dus één boekenbon van €100.
0: Ja, we gaan pitchen, hè?
2: Ja, hoe werkt dat precies?
0: Dat moet ik uitleggen.
2: Ja, jij mag het even
0: nou,
2: uitleggen.
0: Nou ja, Rianne en Pleun, jullie krijgen zo meteen allebei de kans om heel Nederland te vertellen waarom jullie nou uitgelezen die boekenbon verdienen. En dan kan er straks gestemd worden in de Q-Music app wie er uiteindelijk volgens het volk, het gepeupel, de menigte, daadwerkelijk die boekenbon verdient.
2: Juist, inderdaad. Nou, laten we gewoon lekker met Pleun beginnen. Heel goed uitgelegd.
0: Dankjewel.
2: Pleun, waarom wil jij zo graag die boekenbon hebben?
4: Ja, waarom wil ik een boekenbon hebben? Ik ben kleuterjuf, dus ik heb kleuters voor de klas staan 5 dagen in de week. Hoe leren kleuters? Voornamelijk door taal- en prentenboeken. En we weten allemaal, prentenboeken, die zijn erg prijzig tegenwoordig. Dus met €100 kan ik toch best wel mijn kleuters blij maken met hele goede boodschappen via prentenboeken.
2: Ja,
4: dus
2: prachtig, prachtig. Het is je gegund. Maar Rianne, ook jij wil die boekenbon. En waarom?
4: Ja. Nou ja, ik heb twee hele leuke jongens, Frits en Dirk. En die zijn 5 en 7. En inderdaad, een beetje dezelfde reden om ze aan het lezen te krijgen, willen we toch wat leuke boeken hebben. Dus dat is zeer welkom, zo'n boekenbon.
2: Ja, ja, nou, het is ook jou gegund, Rianne. Maar ja, goed, er kan er maar één de winnaar zijn. Dus er opent nu een polletje in de Q-Music app. Dus zit je te luisteren en heb je die Q-app. Het kan trouwens ook via Q-music.nl. Oh. Dan kan je stemmen of op Pleun of op Rianne. Wie wint toch die boekenbon? Nou, we gaan het horen na deze geweldige, gezellige muziek van Linkin Park. Dames, blijf hangen, tot zo.

0: gezelligheid kent geen tijd. Lekker met een kopje thee. En ondertussen lekker naar Linkin Park luisteren.
1: Echt mijn jeugd dit, hoor.
0: Die van mij niet.
2: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
1: Misschien ben ik daarom defensief en jij niet.
0: Het begint bij Linkin Park.
1: Ja, precies.
0: Ja. Goed, Pleun en Rianne, zijn jullie er nog?
3: Jazeker.
0: Oh. Kijk, zeiden ze in koor. Ja, jullie hebben allebei een pitch gehouden voor dus die boekenbon van 100 euro.
1: Titanenstrijd hoor, kleuterjuf versus mama.
0: Ja, inderdaad. Ja, het ligt ook dicht bij elkaar. Maar ja, er kan er maar één de winnaar zijn. Stefan Bouwman, mag ik voor jou de pauken? En een galmpje. Maar niet te gek. Niet te veel. Hallo? Ja. Beste Pleun en Rianne. Nederland heeft gestemd. De stembus is gesloten. De winnaar van de boekenbon met maar liefst 100 euro gaat naar Pleun.
4: Hey.
1: Hey. Yo, gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja. Gefeliciteerd. Ja, Rianne, helaas, maar jij wint wel het Q-prijzenpakket. Dan heb je in ieder geval iets gewonnen.
3: Ja, maar het komt helemaal goed terecht, hè, bij de kleuters. Dus mooi.
0: Ja, Pleun die gooide ook wel even een atoombom meteen erin, hoor. Meteen een kleuterklas. Ja, zie dan nog maar eens te winnen.
1: Maar Rianne, je kan ook gewoon zorgen dat je kids ingeschreven worden op die school. Dan krijgen ze dezelfde krenten.
3: En moet
0: niet verhuizen,
3: denk ik.
0: Ja, inderdaad. Goed, ja, dus nou ja, Rianne, het prijzenpakket. Maar Pleun, ja, gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel. Fijn.
0: Ja, wat zou je tegen alle mensen willen zeggen die op jou hebben gestemd?
3: Ja, super bedankt. En we doen het voor de kinderen, hè? Dus het komt uiteindelijk allemaal goed.

0: Mars en All My Soul op Q Music. Bram, we gaan serieus zaken bespreken.
1: Ja, natuurlijk. Met ja, met Rebecca Looy van het nieuws. Ja, ja. Met zometeen. Ja.
2: Nou, er is een grote reddingsactie gaande in Cyprus, want daar is net een flinke boot omgekanteld.
1: Oeh. Nou. Nou, laten we dan maar gauw.
0: Ja, zeg maar.
2: Ja, zeg maar.
1: We hangen aan je lippen, Rebecca.
2: Fijn.
1: Gewoon meteen.
0: Waar ga jij heen met dit verhaal?
1: Ja, helemaal is het altijd. Ja, gezellig. Zometeen een koe die is.
0: Nee, we gaan serieus shit. Serieus shit.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
9: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea, 1,5 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
15: Müllermilk, the moo you can't resist.
16: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
17: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.

Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Deze week is het de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
10: en de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
15: NHA.nl.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
17: Goedemiddag, Q-Music Nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
18: Goedemiddag. IJsland heeft tegen het toetreden tot de Europese Unie gestemd. Gisteren ging het land naar de stembus. IJslanders mochten bepalen of de gesprekken voor zo'n toetreding opnieuw opgestart moesten worden. Maar bijna 53% stemde tegen. De uitkomst is niet bindend, maar de regering heeft wel beloofd om zich eraan te houden. In Den Haag wordt vandaag weer gepraat over geld. De coalitiepartijen hebben het over de begroting van volgend jaar en moeten het met elkaar eens worden. Want omdat we een minderheidskabinet hebben, zal het vooral moeten gaan over mogelijke samenwerkingen met links of rechts. Het plan moet dinsdag worden ingeleverd. Voor de kust van Cyprus is een passagiersboot omgeslagen. Die had bijna 300 mensen aan boord. De boot was onderweg naar Turkije, maar na een paar kilometer ging het al mis. Verschillende mensen drijven nu met reddingsvesten in het water. De hulpdiensten zijn inmiddels begonnen met een grote reddingsactie. En mooi sportnieuws dan nog, want we hebben weer goud te pakken op het WK roeien. De Nederlandse mannen 8 kwam net als eerste over de finish.
19: Kom op, wat goed zeg.
18: Ja, en echt maar net, want de voorsprong op de Britten was maar 0,06 seconden. Ja. Daarmee heeft de Holland 8 wel hun wereldtitel verdedigd. Australië werd derde.
19: Dat is toch ook bizar, hè? Dan win je dus een zilveren medaille, laten we zeggen. Omdat iemand dan 0,06 seconden beter is dan jij. Ja. En over de ene, ja, die komen in de boeken. En de ander dus niet.
17: Die hebben pech.
19: Die hebben pech op 0,06.
17: Ik vind het ook altijd bij de Olympische Spelen. Gaat het op duizendste, honderdste secondes.
19: Ja, fotofinishes.
17: Allerlijfste vindt, is dat we dus zeker bij die Olympische records, dat we dus als mens ook alsmaar nog sneller kunnen.
19: Ja, dat blijkt. Ja, en ook de materialen en de manier van trainen.
17: Materialen dus.
19: Ja, dat ook allemaal, hè.
18: Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken en zon met af en toe nog een bui. En het is een graad of 22. Morgen wordt het opnieuw wisselvallig. Dan is er ook kans op onweer en het wordt ietsje kouder.
17: Lekker, dankjewel.
18: Graag gedaan.
17: Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 11 files. Langste vind je op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Kralingen en Feyenoord. 3 kilometer, een kwartier. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. 2 kilometer, ook een kwartier. Verder nergens langer dan 10 minuten.
19: Nee, dan zijn er ook nog flitsers om te beginnen op de A1 richting Eemnes bij 40.0. Op de A6 richting Muidenberg bij 43.6. God, die ben ik ook al de hele dag aan het voorlezen.
17: Ja, er zijn er ook nog wel meer, hoor.
19: Die zijn hardnekkig, die gaan maar niet weg.
17: Ja, joh.
19: Op de A16 richting Breda.
17: Gewoon die app installeren.
19: Ja.
17: Veel handiger.
19: Ja, dat is zo. 50.0. En op de A28 richting Amersfoort 59.5. En er zijn er nog veel meer. Download de app.
8: Stefan en Bram.
17: Ja, want Tom zit in Barcelona.
19: Ja, hij zit in Barcelona, in Camp Nou.
17: Camp Nou?
19: Die
17: voetbal te kijken.
19: Gordito.

0: Tobik en Becky G, sorry papi. Zondagmiddag, 2 uur geweest, Stefan en Bram in plaats van Tom en Bram.
1: Ja, ja, Tom, ja, moeten we dat nog een keer zeggen? Ja,
0: nee joh,
1: ja,
0: buitenland, Tom, die Barcelona. Is,
1: in Barcelona voor een voetbalwedstrijd met een paar van die andere boeren uit Kampen. En die heeft het er prima naar zijn zin. Die heeft het echt lekker naar zijn zin.
0: Ja, ik zie op Instagram alleen maar shirtjes aan het shoppen in winkels en dingen,
1: ja,
0: en zo.
1: Ja, wel leuk hoor, ja. Die maakt er echt even een uitje van. En wij ook, want ik vind dit eigenlijk ook een heel leuk uitje, Steve.
0: Ja, even de verandering van spijs doet eten, hè?
1: Zeker. Ja. Ik wil ook nog even toch een keer zeggen dat in de Q-Music app kun je dus ook altijd je verhaal kwijt. Hè? Wat ben je allemaal aan het doen? Wat spook je uit? Wat zit je dwars? Joh, kom er altijd gezellig bij in de Q. We lezen, zien, horen, alles. Kom. En dat vinden we ook nog eens heel gezellig.
0: Hé, waar is dat ene appie nou heen?
1: Wat? Welke ene appie? Van wie?
0: Gister. Wacht even. Nou, vertel even een leuk verhaal in de tussentijd. Doe even je werk.
1: Vertel even een leuk verhaal. Oh, je bedoelt dat appie van het racket?
0: Ja, van Rick. Rick Santegoed. Wacht.
1: Nou,
0: we hadden gisteren schade betaald. Daar komt het op neer.
1: Ja, er was een jongen die ging padellen. Die had een beschadigd racket.
0: Ja, okay,
1: die hebben wij toen vergoed.
0: Ja,
1: en er is een conclusie nu.
0: Ja, hij had gisteren dus een toernooi. En hij had dus een nieuw racket nodig. Eigenlijk dankzij jou en mij. Eigenlijk dankzij mij, want ik moest schade betalen. Maar goed, dankzij ons heeft hij dus dat racket. En hij had gisteren dat toernooi. Hij is king of the court geworden.
1: Echt waar?
0: Hij heeft gewonnen.
1: Ah man, Rick.
0: Leuk.
1: Hey.
0: Rick.
1: Gefeliciteerd man, Rick.
0: Ja,
1: hey.
0: Leuk man.
1: Dat is hartstikke leuk.
0: Ja, wat, wil je gewoon een rondje rond velden? Of wil je ook echt gewoon specifiek even iets vragen aan mensen in de Q-app?
1: Ik wil niks vragen.
0: Oh. Nou, dat doen we dat niet. Ja, ik dacht, ik heb wel wat leuks, maar...
1: Oh, nou, vertel.
0: Ja, ik ben een beetje benieuwd waar mensen zich stiekem een klein beetje voor schamen.
1: Jezus, dat is ook weer even... Nou,
0: ik schaam mij namelijk een beetje. Ik ben 36, ga richting de 40. En mijn moeder doet nog steeds mijn was.
1: Ja, maar dan mag je ook echt wel gaan schamen. Ga je doodschamen.
0: Ja, en ik weet dat mensen ook zoiets hebben.
1: Maar waarom dan?
0: Vind je het een leuk onderwerp of niet? Als je het niet leuk vindt, doe
1: het
0: niet.
1: Nee, ik vind het hartstikke leuk, maar waarom?
0: Waarom zij dat doet?
1: Ja, en waarom laat je dat toe en waarom doe je het niet zelf?
0: Ja, ik heb letterlijke excuses. Ik heb geen wasmachine. En volgens mij vindt het ook heel leuk om te doen. Het is ook een reden om elkaar dan af en toe te zien. Een rijke gezellig heen. En dan haal ik spulletjes op en eet het even. En dan zo. Dat,
1: Ja, maar ik denk dat, dat het is. Ik denk dat je moeder het doet omdat jij dan langskomt.
0: Anders kom ik niet, wil je zeggen.
1: Ja.
0: Oh, ik ben een dubbele slechte zoon.
1: Ja. Schaam je dubbel diep. Maar nee, dit is goed. Waar schaam jij een beetje voor?
0: Ja, en als het niet leuk is, doen we het niet. We kijken zo al wat er binnenkomt in de app.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ik kan geen lampjes vervangen.
0: Echt?
1: Ja, ik heb het er met Mattie al over gehad. Maar dat schaam ik me ook een beetje voor.
0: Ik zal terugluisteren.
1: Ja. Nee, ik heb 2 linkerhanden.
0: Een lampje vervangen? Dat is gewoon erin schroeven.
1: Hou eens op. Ik weet niet hoe dat moet. Jij doet de was door je moeder.

0: Nieuwe muziek van Alex Warren, Emerald Eyes op Q. Ja, ik word in de Q-app ook door de mangel gehaald.
1: Je moet je schamen je moeder de was laten doen. Man.
0: Ja, maar mijn moeder stuurde net ook een appie. Hoi lieverd, ik doe het met plezier.
2: Dus ja. Ja, maar dat... Kijk, maar denk die was weg. En jij moet gewoon lekker wat vaker een kopje koffie bij de kant.
0: Ja, dat vind ik ook. Maar ja, het is altijd moeilijk. De tuin druk. Het is allemaal zo druk. En mijn ouders zijn ook gescheiden. Dus dan moet je en naar je vader en naar je moeder. Ja, maar ja. Ik doe het met liefde. Ik vind het gezellig. Ik probeer het ook steeds vaker te doen.
2: Ja, heel goed. Ja, we deden even een klein rondje langs de velden. Waar schaam je voor? Wat komt er allemaal binnen?
0: Marinske schaamt zich een beetje dat ze schildert op nummer. Ze vindt het dat ze nu officieel de bejaarde tijdperk in is gegaan. Maar daar is ze nog te jong voor.
2: Nee, maar dat is het helemaal niet, joh. Dat is juist hartstikke leuk.
0: Ook een paar mensen aan de telefoon. Diana, hallo.
3: Hoi.
0: Vertel.
3: Ja, ik kan dus niet file parkeren.
2: Oh,
3: het lukt me gewoon niet. Ik kan het niet.
2: En nou stel, hè, je rijdt dan in de stad en je rijdt al eventjes rond en er is één plekje vrij, maar ja, die moet je wel file parkeren.
3: Nou, als ik in de stad ben, dan ben ik met mijn vriend, die zit dan naast me en dan pakt hij het stuur over en dan zet hij hem in het vak. Ik kan het niet, het lukt me niet.
0: Vanaf zijn stoel, dus het is ook niet nog even de wissel met om de auto heen lopen.
3: Nee, echt vanaf zijn stoel. Vanaf de passagiersstoel.
2: Ach, nou joh, maar je bent echt niet de enige. Maar heb je dan niet zoiets van, nou, misschien wil ik wel eventjes... laten we zeggen 2-3 extra lesjes puur voor file parkeren. Gewoon...
3: Nee joh, ik zet hem wel ergens in een garage.
2: Met de neus naar voren, groot gelijk.
0: Ja, joh, Bram kan niet schakelen, dus zo heeft iedereen wat, toch?
3: Zo is dat.
2: Ja, en ik ben daar ook heel content mee, Stefan, dat ik niet kan schakelen.
0: Nou, als blikken konden doden op dit moment.
2: Ja, want het is de toekomst, hè. Schakelen gaat sowieso weg. Goed, het wordt nu al echt al venijnig. In ieder geval, Diana, je hoeft je helemaal niet te schamen.
0: Nee, helemaal niet.
2: En geniet van je zondag.
3: Ja. Dankjewel.
0: En goed aan je vriend. Hoi, hoi.
3: Doei, doei, hoi.
0: Ja, Bart, we blijven een beetje in thema auto's.
4: Ja, ik hoor het.
0: Vertel.
4: Ik werk voor een dealership als beginnend automonteur. Alleen het nadeel is, ik heb mijn rijbewijs nog niet. Dus ik kan geen enkele auto naar binnen zetten.
0: Hoe kan dat nou?
4: Ja, kijk, weet je, als je goed kan sleutelen, je weet een beetje, dan nemen ze je wel aan. Maar...
2: Ja, maar je hebt nog geen rijbewijs. Hoe oud ben je nu?
4: Ik ben op dit moment 20.
2: Ja, oké, dat is ook prima natuurlijk. Ben je wel van plan om hem te halen?
4: Nee, denk het niet.
0: Echt?
4: Ja, tuurlijk wel.
0: Oh, oké, okay. Ja, ik denk al. Jij blijft gewoon voor Albrecht met D36. Moet je nog steeds short. Ben jij dat ding van de binnen rijden? Want ik moet de olie verversen.
4: Ja.
2: Ik moet even wat eerder terug naar huis, dat ik de trein gaat.
0: Ja, dat ook, ja.
2: Ja, Bart, maar op wat voor termijn ga je hem halen?
4: Dit jaar nog, denk ik.
2: Oh, oké. Okay. En word je dan ook gepest door collega's?
4: Je wil niet weten, de hele dag lang.
2: Ja, dat kan ik me zo voorstellen,
0: zeker
2: ja.
0: In de garage.
2: Ja, zeker. Maar laat je niet gek maken, Bart, want niemand kan wat jij kan met die sleutels.
4: Ja, nee, dat is. Dankjewel. Ja.
0: Je kan altijd de makkelijke route nemen, dan hou je alleen je rijbewijs voor automaat.
4: Nou, liever niet. Hey, ik wil wel schakelen, namelijk.
2: Het is tijd dat we dit gesprek gaan afkappen. En het is tijd, Stefan, dat jij inderdaad die muziek instart.

0: gone away.
1: Nou, hier niet hoor.
0: It's not a brighter day. We have waited far too long.
1: Wauw, zelfs nieuwsgeus boek. Hier of zo altijd goed dit liedje.
2: Ja, zeker. Ja. Dat geen kwaad.
1: Zometeen even een week vooruitzichtje.
2: Oh ja, wat er allemaal staat te gebeuren komende week.
1: Vind je dat een goed idee?
2: Ik vind dat hartstikke leuk zelfs.
1: Als jij Rebecca dan even gaat halen. Rebecca! Rebecca! Jan Klaassen.
3: Rebecca!
1: Ook Martin Kerkse, laat voor je zo.
3: Rebecca! Kom je?
4: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
6: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld.
9: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
10: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja? Echt serieus?
13: Wat een geld!
14: 18.000, godverdikke me.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
16: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
17: It's playtime.
18: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
19: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul. Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
18: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
4: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend!
4: Wat is die mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar. Het
4: voelt alsof we er weer zijn.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
20: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
22: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
23: Maar hey, met de nieuwe

0: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra voordeel op Sonarstream. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
4: Hé, wat doe jij nou?
3: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
6: Vriendjes en vriendinnetjes, het is 2:30. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langs de vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. 2 kilometer, een kwartier, verder nergens langer dan 10 minuten.
7: Ja, wel nog flitsers om te beginnen op de A1. Richting Eemnes bij 40.0. Op de A16 richting Breda bij 50.0. En op de A28 richting Amersfoort bij 59.5.
8: Stefan en Bram.
9: Q-Music.
7: Hoi.
6: Soms hebben we gewoon niks te zeggen, dat kan. Ja.

0: Plinky Plon, de laatste.
1: Oh.
0: Tonen.
1: Ik kan niet door wat je deed. Harry Styles, American Girls on Cue.
0: Ja, soms is het gewoon hartstikke fijn om even een vooruitzicht te hebben.

0: ben je in het nieuws. Want ja, het nieuws is natuurlijk allemaal al passé. Het is eigenlijk geschiedenis, terwijl het toch net is gebeurd. Maar het is heel erg lekker om alvast in de agenda te hebben. Wat staat er allemaal te gebeuren? Waar moeten we naar uitkijken? Waar kunnen we op verheugen? Wat is angstig? Rebecca Looy van het nieuws. Jij hebt een weekoverzichtje meegenomen.
1: Ja,
0: wat, wat staat er allemaal te gebeuren komende week?
1: We beginnen met een kleine teleurstelling. Want de zomervakantie is officieel voorbij. In het hele land moet iedereen... gewoon weer aan werk en aan school. Betekent ook dat de studies morgen weer van start gaan trouwens. En een van de nieuwe studenten, dat is onze prinses Ariaan. Zij begint aan een best wel lastige studie. Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft.
0: Kijk. Knap hoor, knap.
2: Binnenkort naar de ruimte.
0: Ik vind het stiekem wel lekker hoor, dat alles gewoon weer begint.
2: Het normale leven.
0: Ja.
2: Je merkt het wel al op de weg. Het is wel weer druk. Ja, ik ben gelijk weer zeiken. Maar
0: dat is vervelend. Maar ook heel veel bedrijven waren natuurlijk even op vakantie.
2: Ja,
0: en onbereikbaar. En
1: ja, voor iedereen die achterblijft is dat irritant.
0: Juist. Ja. Nou, en dat was ik. Wat nog meer?
1: Nou, ik heb nog meer koninklijk nieuws. Iets serieuzer wel. Want de rechtbank die bepaalt morgen welke straf de man krijgt die van plan was om prinses Amalia te ontvoeren. Hij wilde haar meenemen naar Polen om daar dan met haar te trouwen, want hij dacht een relatie met haar te hebben. In zijn hotelkamer werden ook nog twee bijlen gevonden, waar onder andere de naam van Alexia ingeschreven stond. Zelf zegt de man dat hij psychotisch was. Het OM heeft TBS met dwangverpleging geëist en morgen is dus de uitspraak.
0: Ja, nou, helemaal lekker was hij in ieder geval niet, die gast. Ja, wat een verhaal is dat.
2: Overliefd, blijkbaar.
0: Die bijlen, maar het was, volgens mij stonden er ook nog andere woorden op die bijlen. Ja. Er was geen touw aan vast te knopen.
2: Nee, dat is vaak met mensen in een psychose.
0: Ja. Ja, nou inderdaad.
2: Ja, nee, gewoon helemaal lijp.
0: Gek. Nou, gelukkig is hij gepakt.
1: Precies.
0: Megalomale gek.
1: Ik heb ook nog leuke
0: nieuws. Ja, is het toch?
2: Ja, is het ook.
0: Ik word een beetje boos van.
2: Ik ben woest.
0: Ja, het zijn er tegenwoordig zoveel.
2: Gekken?
0: Idioten.
2: Is dat zo? Is dat meer dan vroeger?
0: Nou, heb ik het idee.
2: Gevoelsmatig?
0: Ja, voor mijn gevoel wel, ja.
2: Zou maar kunnen.
1: Nou, deze is in ieder geval gepakt.
0: Ja.
1: Eentje minder.
0: Ja, dank. Maar er zijn er nog genoeg.
2: Je had ook leuk nieuws.
1: Ja, ik heb leuk nieuws. Komende week worden namelijk de stormnamen bekend voor het komende seizoen. Want we gaan toch weer richting de herfst. En je mocht daar zelf ideeën voor insturen. Online zijn er in ieder geval vast wat suggesties gedaan. Wat dachten jullie van Sodeju?
2: Sodeju.
1: Ja, Jevano werd ook genoemd.
2: Jevano?
1: Tosti. Storm Tosti. Of gewoon Storm natuurlijk. Want
2: leuk.
1: Gewoon een naam.
2: Lente, kwam die ook nog voorbij?
1: Vast wel, heb ik niet gezien, maar vast wel. KNMI heeft wel een paar regels voor die stormnamen, dus dit kan niet zomaar. Het moet er namelijk vooral eentje zijn met een goed verhaal. Het mag ook geen naam zijn die in het Engels een andere betekenis heeft, zoals Floor of Jet.
0: Ja, en dat komt natuurlijk omdat het wordt gedeeld ook met Engeland, hè, die stormnamen.
2: Ja, nou, ik zie dus... zo aankomen met Storm Tosti.
0: Ja, nee, we moeten ook inderdaad... We moeten wel eventjes Engeland overtreffen, toch?
2: Ja,
0: met
2: vette
0: namen.
2: Hadden we nou niet... was niet deze week ergens in de week... dat zowaar Dolly Parton is overleden, de koningin van de country... dat Storm Dolly ook echt daadwerkelijk ergens raast?
0: Dat is dan wel weer heel bijzonder,
2: Dat is echt puur toeval, hè?
0: Ja, nou, dat blijkt...
2: De naam was al bepaald.
0: Goh.
2: Ja. Bram, is dat geen leuke Bram? Is niks in het Engels.
0: Nee, is helemaal niks. Betekent niks.
2: Nee.
1: Zou kunnen.
2: Ja, leuk.
0: Het is niks en het wordt niks. En wat nog meer?
1: Nou, tot slot is het hier natuurlijk ook een bijzondere week, hè, jongens. Want komende donderdag is de allerlaatste uitzending van Mattie en Marieke.
0: Ach, ja zeg.
2: Ja. End of an era.
0: Echte end of an era. Ja, ik sprak Mattie nog afgelopen vrijdag erover, eventjes. Van, ja, hoe zit je erin? En dan merk je toch, kijk, je leeft er natuurlijk zo lang naartoe. En ze zijn er best wel nuchter en oké onder. Maar dan ineens is die laatste week er.
1: Is toch gek.
0: En dan is dat toch wel gek. Ik zag ook al bij dat weekoverzicht op YouTube van Mattie en Marieke... ook al mensen eronder komen van... ja, het is gewoon de een na laatste, ja. Het is toch wel raar om te beseffen. Maar gelukkig, Marieke die blijft natuurlijk gewoon lekker bij Q.
2: Zeker.
0: Mattie blijft bij Q. Nou ja, Anne-Marie, gewoon eigenlijk alle mensen
2: eigenlijk
0: in de ochtend...
2: blijft
0: hetzelfde. Dus dat is wel heel erg fijn.
2: Maar ik denk dat waar het normaal gesproken... 's ochtends wakker worden is met dit geluid. Dat het komende week gewoon janken wordt, hoor.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Ik
0: ben benieuwd inderdaad. Wordt het dan een week met alleen maar een tranendal?
2: Nee, niet de hele week, maar wel de laatste uitzending. Nee.
0: Of is het toch gewoon... tot en met donderdag.

0: Bibi Rexha is jarig vandaag.
1: Echt waar?
0: Ja, leuk hè.
1: Nou, ik heb daar eigenlijk niet echt een gevoel bij.
0: Ja, dat is
1: gefeliciteerd.
0: In Stefans bejaardenbar misschien dat ik daarom een band voel. Dat zal het zijn.
1: Oh ja, dat, oh ja, natuurlijk. Ja, die heb je ook al eens een keer ontvangen.
0: Zeker. Ja, we hebben net een vooruitblik gedaan op wat er komende week allemaal komt. Dus zei Rebecca, zeer terechte vakanties zijn nu officieel voorbij. Schoolvakanties.
1: Nee, sorry hoor, ja, sorry, je bent nu weer een brug aan het slaan. Komt Bibi Rexha ook niet uit Albanië, of wat is het?
0: Ja, ja, zeker.
1: Dus dan heb je Dua Lipa, je hebt Bibi Rexha, je hebt er nog eentje.
0: Action Bronson?
1: Nee, nee, nee, bekendere, bekendere. Eva Max.
0: Oh, is zij ook Albanese?
1: Die komt ook uit Albanië.
0: Toch?
1: Dat is toch bizar? Ja, echt zo.
0: Oh, grappig.
1: Oh, nee. Nee, ze komt uit Amerika.
0: Ja, nee, maar Bibi Rexha is, ze spreekt ook Albanese.
1: Juist. Oh, onze producer probeert, die probeert me even pootje te haken, terwijl ik het gewoon goed heb.
0: Ja, ja, ze, ja, maar ze is geboren in, maar het is, ja, haar ouders zijn, die spreken, dus bewijzen van geen Engels.
1: Hier.
0: Ja. Dus dat klopt.
1: Tijn van de productie. Ja. Probeer het mij hier even onderuit te halen.
0: Probeer jou onderuit te halen, dus.
1: Nou goed, nee hoor, Tijn, I love you, hè.
0: Ja.
1: Hey, maar mijn hoofd ligt op het hakblok. Zoals Matthijs van Nieuwkerk zou zeggen.
0: Op je knieën.
1: Bied je excuses aan. Kus mijn schoen. Zo ging dat, hè.
0: Ja, en ook een hoop mensen die nog wel vakantie hebben, wilde ik zeggen. Dat was het.

0: niet zo'n eikelige zanger. Oh, vreselijk. Goed, dat gezegd hebbende, wij gaan plaatsmaken voor niemand minder dan Judith Eyck.
1: Hallo.
2: Binnenkort elk weekend overdag te horen in het weekend, hè?
1: Inderdaad, zitten allemaal in het weekend. Heerlijk.
2: Nou, wat leuk.
0: Echt leuk, hoor. Ik vind het echt een goede move. Gefeliciteerd.
1: Nou, dankjewel. Volgende week inderdaad. Maar ik heb deze middag de hele dag achter de piano gezeten om... wat te oefenen natuurlijk.
0: Ja, voor Kees Casio. Ja, wij mogen gaan raden en met ons ook de luisteraars wat jij zo meteen gaat draaien. Ik ben benieuwd hoe jouw pianokunsten zijn, Judith.
1: Oké, klaar voor? Zeggen,
0: ja, play the blues.
1: Komt-ie.
2: Ik kan wel inpakken.
0: Nou, maar dit was wel zo duidelijk en makkelijk.
1: Was het duidelijk makkelijk?
0: Ja, dit was wel echt heel duidelijk.
2: Wat is het dan? Oh, dat mogen wij nog
1: nee,
2: niet.
1: Nog
2: ja, we doen het zo meteen.
0: Ja, ik ga het. Ja. Hij gaat. Ja, dat. Die.
2: Zometeen nog zo'n favorietje bij Judith. Als je denkt te weten wat het is.
0: Ja, stuur het in via de Q-Music. Ja. Voor prijzen.
2: Prijzen. Ook deze sowieso. Die.
3: Hey Mattie.
4: Hey Marieke.
3: De vakantie is nu echt voor heel Nederland voorbij. En hopelijk vond je viervoeter, je kat, je hamster, je konijn, je goudvis het weer heel leuk je te zien.
4: En leefde die nog? Want het gaat opvallend vaak mis als andere mensen op jouw huisdier moeten passen.
3: Ik heb op de kippen van de buren gepast.
4: En ging dat goed?
3: Dat vertel ik je morgen.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd... als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Plus.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Deze week is het de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso, omdat elke rit telt.
5: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
4: Sloopmelk.
3: Mona?
4: Ja, ook sloopmelk.
3: Milner?
4: Sloopmelk.
3: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
4: Sloopmelk.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea, 1,5 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
11: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja? Echt serieus?
14: 7, 7, 7, 7.
13: Wat een geld!
15: 18.000, godverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: Een hele goede middag. Het Q-Music nieuws van 3 uur krijg je van Rebecca Looijen.
1: Goedemiddag. Een drama in Cyprus, want vlak voor de kust is een veerboot omgeslagen met bijna 300 mensen aan boord. Meerdere passagiers zijn daarbij om het leven gekomen. Dat heeft de premier van Noord-Cyprus bekendgemaakt. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, is nog niet duidelijk. Hulpdiensten zijn bezig met een grote reddingsoperatie. IJsland heeft tegen het toetreden tot de Europese Unie gestemd. Gisteren ging het land naar de stembus. IJslanders mochten bepalen of de gesprekken voor zo'n toetreding opnieuw opgestart moesten worden, maar bijna 53% stemde tegen. De uitkomst is niet bindend, maar de regering heeft wel beloofd om zich eraan te houden. In Duitsland is de politie bezig met een grote klopjacht nadat er iemand uit de gevangenis is ontsnapt. Het gebeurde vannacht in Duisburg. Een 35-jarige man zat daar vast voor een diefstal. Het lukte hem om de ijzeren tralies voor zijn raam weg te halen en eruit te klimmen. De lokale justitieminister noemt het incident onacceptabel en heeft een groot onderzoek aangekondigd. Een mooi sportnieuws dan nog, want we hebben weer goud te pakken op het WK roeien dat hier in ons land gehouden wordt. De Nederlandse mannen 8 kwam net als eerste over de finish. De voorsprong op de Britten was maar 0,06 seconden. Het was een bijzondere overwinning, dat vertelt een van hen bij de NOS.
2: We hebben gelukkig niet zo hard hoeven racen, dus het was een hele zware race. Maar ja, op deze manier in Amsterdam voor je op thuiswater mogen winnen en dan met de wereldrecord, beter kan eigenlijk niet.
1: Vorig jaar werd de Holland 8 ook al wereldkampioen. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken en zon met af en toe nog een bui en het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig en dan is er ook kans op onweer. Het wordt ook ietsje kouder.
0: Q-verkeer dan van Flitsmeister met op dit moment 2 vertragingen gemeld. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Komt door een defect voertuig, vertraging is daar 12 minuten. En de A6 Emmeloord richting Lelystad tussen Urk en Zwiftband, daar is de vertraging 5 minuten. Flitsers dan gemeld, een hele hoop. Onder andere op de A1 Amersfoort richting Eemnes bij 40.0. De A15 Del richting Gorkum bij 103.6. Dan oppassen bij de A16 Dordrecht richting Breda, staan ze bij 50.0. En de A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59.5. Music. Judith Eik. Ja, het antwoord op Kees Casio, dat komt eraan. Eerst de nummer 1 uit de top 40. Shakira, Burna Boy, dit is Die Die.

en What Is Love. Ja, je kan je antwoord nog appen in de Q-app. Welk liedje speelde ik net op Kees Casio? Ja, zo meteen dus het antwoord. En Chesto, Jonas Blue en Rita Ora komen er ook aan met Ritual. En nu kwam ik er dus achter dat Rita Ora altijd iets voor de zekerheid bij zich heeft. En dat is een reserve-outfit. Ja, dat doet ze altijd. Waarom? Geen flauw idee. Ja, misschien voor als ze helemaal nat geregend is of de helft van de dag opeens even wat anders aan wilt of zo. Ja, ik heb het nog nooit gedaan, maar kan ook aan mij liggen. Je hoort haar zo meteen dus met Chesto, Jonas Blue. Na nieuwe muziek van Somjeu. Dit is A Feels Part 2 bij Q-Music.

0: Chesto, Jonas Blue en Rita Ora bij Q. Een hele goede middag, Robina.
1: Hoi.
0: Hi, goedemiddag. Wat ben jij op deze zondagmiddag aan het doen?
1: Wij zitten in de auto onderweg naar huis.
0: Oh, waar komen jullie vandaan?
1: Wij komen uit Ems.
0: Wat hebben jullie daar gedaan dan?
1: Wij waren op visite bij iemand.
0: Ah, en wie is we? Want je zit met meerdere mensen in de auto.
1: Sorry?
0: Je zit met meerdere mensen in de auto.
1: Ja,
0: met wie zit
1: moeder.
0: Ah, kijk, gezellig weer terug naar huis en dan thuis lekker de beentjes omhoog. Lekker zo'n zondagmiddagavond, beetje chillen, beetje niksen.
1: Ja.
0: Heel goed. Hey, jij hoorde mij net op Kees Kaasje wat spelen. Ik mocht even het pianootje van Stefan Bouwman lenen. Daar hoorde je dit op. Ja, hoe snel wist je het?
1: Ja, eigenlijk wel vrij snel.
0: Ja, oké, want dan ben ik benieuwd. Als je het antwoord goed hebt, dan win je natuurlijk het Q-prijspakket. Dus wat is, denk jij, het antwoord? Wat hoorde je? Welk liedje?
1: 20 Seconds van Ruben Hillen.
0: Kijk, dat is helemaal goed. Dus het Q-prijspakket heb je al in de pocket. Als Stefan en Bram het ook goed hebben, dan wil je ook nog eens een gesigneerde foto van Tom, Bram en Stefan en Kees Kaasje. Laten we even luisteren of ze het goed hadden.
2: I got 20 seconds, I got 20 seconds. Dat is hem natuurlijk.
3: Nou, dat was een korte.
2: Dat mooie lied.
3: Ja, mooie lied.
2: Van Hillen. Ruben Hillen.
3: Hillen.
2: Hoe heet hij?
3: Ja, Ruben Hillen.
2: Ja, toch? Met 20 seconds. Ja, geweldig. Nou, draaien we eigenlijk veel te weinig. Nou, tot zover. Juut. Hoi,
0: doei. Fijne zondag. Nou, Robine, je hebt helemaal goed.
1: Dank je.
0: Jij, gefeliciteerd. Ja, je wint ook nog een gesigneerde foto. En ik heb hem hier al in het lijstje ingepakt. Dus hij komt jouw kant op.
1: Dankjewel.
0: Hé, waar gaat hij staan?
1: Op mijn kamer.
0: Op je kamer, heel goed. Hé, fijne zondag.

Ruben in de 20 seconds, net geraden door Robina bij Kees Casio. Ja, ben jij zo iemand die zich erg, die heel erg iets aantrekt van de meningen van anderen? Ja, ik heb dat dus wel. Maar sterker nog, ik kan eigenlijk niet wachten op jouw mening tijdens Repeat of Niet. Ja, wat vind jij van de nieuwe muziek die ik je zo meteen laat horen? Jij bepaalt of je hem vaker wilt horen hier bij Q of niet. Dat zo meteen.

0: Crisscross Amsterdam. Je hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q. Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee en je voeten in het zand. Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Q is erbij. Jij ook? Luister vanaf morgen. En sta volgend weekend op een uitverkocht strand van Scheveningen. Sounds
1: better with you. Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zeker als je te weinig rust neemt. Neem tijd voor jezelf. Welke hardwerkende ZZP'er gun jij een welverdiend dagje weg naar het grootste zomerfeest van Nederland? Geef hem of haar op via centraalbeheer.nl/Qmusic.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: Ah, nee hè.
9: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
8: Ja, weer eens.
9: Nou, pof jij even?
8: Oh ja?
9: Ik heb net koffie gezet.
8: Lekker.
9: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
10: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
11: perfect. Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
14: Domino's. Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex stampasta 3 voor €12 met een gratis Beeld van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom maar aan.
16: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
17: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten. En een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
16: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
18: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
0: Voor wie zijn we ook alweer?
20: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
22: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
21: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
23: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
24: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.

0: Langs Schijf, Alex Warren en Fever Dream. Zeg je Tom, dan zeg je natuurlijk en Bram. Zeg je Bassie, dan denk je waarschijnlijk...
1: Bassie en Adrian.
0: En als ik Lucas zeg, dan roep je natuurlijk en Steve.
2: Repeat.
3: Repeat.
2: Of niet.
0: Ronde nummer 6 voor ze in Repeat of Niet, Lucas en Steve. Ja, een van de bekendste DJ-duo's uit Nederland. En ze gaan al way back. Ze kennen elkaar al sinds de basisschool. Toen waren ze alleen nog geen besties. Nee, dat begon pas toen ze elkaar weer tegenkwamen bij de kluisjes als brugpiepers. En toen begonnen ze samen een beetje muziek te maken. Nou, hun allereerste duo-show was in Café van Bommel in Maastricht. En dat is alweer zo'n 16 jaar geleden. En sindsdien zijn ze onafscheidelijk op het podium. De meest grote podia en festivals in de wereld hebben al kennis gemaakt met ze. En nu maak jij kennis met hun nieuwste track. En dat is All I Know. Ja, nu ben ik natuurlijk razend benieuwd wat jij hiervan vindt. Geef je dit een repeat? Mogen ze hem nog wel een keer draaien? Of zeg je nou, nee, doe maar niet. Ik zou zeggen, geef je mening door met een Audi-appje in de Q-Music app.
2: Repeat.
3: Repeat.

0: Nieuw muziek, Lux en Steven, All I Know.
1: Repeat. Of niet.
0: Ja, en jij mocht je mening over geven. Wil je deze vaak horen hier bij Q-Music? Ja of de nee? Davy zegt, repeatje voor mij. Dani zegt, tegen deze saaie EDM-muziek zeg ik lief. Geen repeatje voor mij, oké? Okay, staat genoteerd. Lucas zegt, repeat met heel veel uitroeptekens. Sylvia zegt, al hun muziek lijkt allemaal zoveel op elkaar. Voor mij een nietje. Betty die vindt het wel leuk. Ze zegt, ja, deze doen mij maar een repeat. Net als Adi. Vincent die zegt ook repeat. Wendy Smit, lekker gewoon doorrepeaten. Jim?
2: Adi, Lucas en Steve. 12 in de dozijn. Maar alle 12 zijn ze lekker. Repeaten die handel.
3: Ja, repeat hoor. Lekker liedje.
0: Kijk.
1: Repeat. Of niet.
0: Nou, ik zit een beetje zo door de stem heen te kijken. Ja, het is wel overduidelijk toch echt wel een repeat. Ja, gewoon door naar de volgende. Vanavond weer bij Vincent Pronk. Hoor je repeat of niet? Mag je weer je mening geven tussen 9 en 12. Amy Winehouse en Rehab.

en Jamaican by Q. Zometeen het nieuws van 4 uur met Rebecca. En ook David Guetta komt eraan. Ja, die heeft last van gorofobie. Ik krijg het bijna mijn mond niet uit. Gorofobie, ja, oftewel de angst om te dansen. Nou, dat vind ik best ironisch als je bedenkt wat David Guetta doet. Hij staat al jaren achter de draaitafel. Zorgt er juist voor dat miljoenen mensen juist wel beginnen te dansen. Nou, je hoort hem zo meteen met A Beautiful.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
8: Het stormt in lage prijzen bij Prijzenstorm.
9: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
10: Het voordeel is enorm. Prijzenstorm.
9: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
7: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
12: Ping, ping, ping, ping, ping.
11: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
13: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
16: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
17: Domino's. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
18: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
20: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden.

0: Juist de potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Nu bij Kruidvat, alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
12: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
14: Een hele goede middag. Het Cumis nieuws van 4 uur krijg je van Rebecca Looijen.
15: Goedemiddag. Zeker 6 mensen zijn om het leven gekomen nadat een veerboot voor de kant van Cyprus is omgeslagen. Mogelijk kan dat aantal nog oplopen, want in totaal zaten er bijna 300 mensen aan boord. Er is nog een grote reddingsactie gaande. De veerboot was onderweg naar Turkije, maar na een paar kilometer ging het mis. Het is nog niet duidelijk waardoor hij omsloeg. De brand in Deventer is inmiddels helemaal geblust. Het vuur brak vanmorgen uit in een gebouw met een restaurant en verschillende appartementen. Zo'n 25 mensen moesten hun huis uit. Zij werden opgevangen in een hotel. 1 iemand werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. De overleden koning Harald van Noorwegen wordt over 2 weken begraven. Dat heeft de Noorse premier laten weten. De exacte datum is nog niet bekend. Vandaag zijn er in Noorwegen veel rouwdiensten gehouden in verschillende kerken door het hele land. Ook de koninklijke familie was er bij eentje aanwezig. Veel mensen wilden daarbij zijn. 500 mensen werden uiteindelijk weggestuurd omdat er geen plek meer was. En dan nog sportvoetbal, want landskampioen PSV begon vandaag stroef tegen FC Utrecht, maar ging uiteindelijk met een dikke winst naar huis. Het werd daar 6-1. Vooral in de tweede helft werd er veel gescoord. Na 4 wedstrijden heeft PSV nu 10 punten. Koploper AZ heeft er nog 2 meer. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken en zon met af en toe nog een bui. En het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig en dan is er ook kans op onweer. Het wordt ook ietsje kouder.
14: Jof Keerdam van Flitsmeister met op dit moment 1 vertraging langer dan 5 minuten. Dat is de A76 Geleen tegen Keulen. Geleen richting Keulen tegen, tussen Simpelveld en Duitsland komt. Want dat is afgesloten. Vertraging daar 15 minuten. Ook flitsers gemeld. Oppas bij de A1 Amersfoort richting Eemnes bij 40.0. Dan de A15 Del richting Gorkum staan ze bij 103.6. De A16 Dordrecht richting Breda bij 50.0. En oppassen bij de A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59.5. Ja, gisteren kwam de band The Script langs bij Stefans Pianobar. En als ik dit zo zeg, dan besef ik weer even wat voor grote sterren Stefan op bezoek krijgt in zijn pianobar. En daar speelden ze de live versie van een van hun grootste hits, met dus Stefan live op de piano. Ja, dat ga je dus zo meteen horen. Stefan en The Script. Ook Teddy Swims komt eraan na David Guetta. Dit is

0: Amsterdam-schijf, Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Ja, dit is denk ik voor heel veel mensen het liedje waar ze The Script in 2008 mee leerden kennen. The Man Who Can't Be Moved. Je hoort hem zo meteen live in.
1: Stefan's Piano Bar. Piano Bar.
0: Ja, Danny, de zanger van de band, vertelde daar alles over nadat dat het liedje werd uitgebracht.
2: It wasn't necessarily our first single, but it was the first song that went huge worldwide. It was a song that just changed our entire lives, our career, our trajectory in life. Put a roof over our head and clothes on our back.
0: Ja, niet hun eerste liedje, maar wel een eerste hit waardoor ze wereldbekend werden. En nu, 18 jaar later, krijgt het door TikTok nog steeds nieuwe fans. Want ja, de jonge generatie die daarop zit, waren toen veel te jong toen het nummer werd uitgebracht. Maar leren het daardoor nu gelukkig wel kennen.
2: There's a lot of kind of new music lovers who are, you know, when we first started, they were 2 and 3 years old. And the algorithm just loves to stick 3 songs. Break Even, Hall of Fame and Man Can't Be Moved.
3: Yeah.
2: They're literally paying all my bills right now. Those 3 songs. It's like owning a hotel.
0: Nou, betaalt nog steeds al zijn rekeningen. Nieuw op Q Music, The Script, live in Stefan's Piano Bar. The Man.

0: Repeat It. Nou, waarschijnlijk zijn ze allebei een beetje krokant vandaag. Je hoorde Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Ja, Martin Garrix stond gisteravond nog achter de draaitafel in de UK. En Ed Sheeran stond aan de andere kant van de oceaan te zingen in Amerika. Nou, lekker uitbraken vandaag, zoals het hoort op zondag. En ik zag ook een leuk appje binnenkomen van Dirja. Goedemiddag, Dirja.
1: Hey, goedemiddag Judith.
0: Hallo, jij komt net uit Luxemburg, want je bent naar een internationale hondenshow geweest.
1: Ja, dat klopt. Ja, het is een internationale show en je hond wordt daar gekeurd op exterieur, op beweging en op karakter. Ja, als je dan eerste wordt dat onze hond is geworden, dan is ze Luxemburgs kampioen.
0: Nou.
1: Dus heel tevreden weer naar huis.
0: Gefeliciteerd!
1: Ja, dankjewel.
0: Wat goed zeg. Ja. Hey, en je zei drie categorieën waar ze op worden gekeurd.
1: Ja.
0: Wat was het eerste wat je zei? Want dat ken ik niet. Wat was dat?
1: Exterieur, dat is zeg maar het uiterlijk. Hoe ze eruit zien, hoe de benen staan en hoe de oorzetting is, hoe de beenzetting is, hoe de rugverloop is en de staart aanzet. En dat is wel een heel dingetje hoor.
0: Dus het is eigenlijk echt een vleeskeur als ik het zo hoor dan?
1: Ja. Dus,
0: Hey, en is het de eerste keer dat je prijzen binnensleept?
1: Nee. Ze is al Nederlands kampioen.
0: Zo.
1: En in Duitsland is het ook al gelukt.
0: Kijk.
1: En in België ook. Dus ze is al internationaal kampioen. Dat is eigenlijk in de mensentaal noem je dat eigenlijk Europees kampioen.
0: Wauw.
1: Dus we zijn al heel goed op weg.
0: Zeker.
1: Dus,
0: En hoe heet ze?
1: Asmo.
0: Asmo?
1: Ja.
0: Asmo. Oké, en dan ga je Asmo dan zo meteen wel even goed verwennen en zo. Met wat snoepjes en misschien een soort van aaienmassage of zo.
1: Ja. Ze heeft dan een hele lekkere koudstok gehad. Die is net al helemaal opgegeten in de auto.
0: Kijk.
1: En nu is ze aan het slapen, want ze is natuurlijk ook moe.
0: Ja, dat snap ik.
1: Dus
0: even bijkomen van de prestatie natuurlijk. Dat kan ik begrijpen.
1: Ja.
0: Nou, ik zou zeggen, geniet van de winst. En als er volgende keer weer wedstrijd is, dan hoor ik het graag.
1: Ja, super. Dankjewel.
0: Hey, fijne zondag.
1: Hetzelfde. Doei.

0: Calvin Harris, Clement en Douglas en Blessings. Nou, als je jong bent, moet je een beetje gaan nadenken over wat je wil worden. Nou, voordat Camila Cabello wist dat ze zou gaan zingen, wilde ze iets worden. Nou, is niet echt iets voor mij. Als ik het geluid hoor, krijg ik er helemaal pijn in mijn tanden. Ja, ze wilde tandarts worden. Ik moet trouwens nog steeds een afspraak maken. Oh, ik zit alleen maar uit te stellen. Nou, dat ga ik meteen even doen. Zometeen hoor je Camila met Havana. En ook deze van de Bauza komt eraan.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Müller Milk, the moo you can't resist. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
7: Hit it!
4: Voor die 2

0: Speelbewust 18 plus.
1: Nu bij Dirk. Joma maaltijdsalade. 400 gram. 1,89.
2: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Het riool is verstopt.
7: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
8: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
9: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
10: ik red me wel hoor.
9: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland. Waar je aandacht werkt.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
11: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
13: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
14: Maar hey, met de nieuwe collectie.

0: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.

0: Black en de beste deals. Met alleen vandaag extra voordeel op SodaStream. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. Er zijn in totaal 4 vertragingen en ik geef die van 5 minuten of langer. Onder andere op de A76 Geleen richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Komt door dat de weg is afgesloten, vertraging is daar 20 minuten. En de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Beek en Duitsland, vertraging daar 5 minuten. Ja, er staan heel veel flitsers, maar ik zal ze een paar even opnoemen voor je. A1 Amersfoort richting Eemnes bij 40.0. De A15 Del richting Gorkum bij 103.6. Ook oppassen bij de A16 Dordrecht richting Breda. 50.0 staan ze daar. A28 Zwolle richting Meppel bij 99.8. En ook op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Daar staan ze dan te flitsen bij 59.5. Judith Eik.

0: G-minus right. Second quarter as well, okay? Oh, so yeah. One more time for the third part, goes like this.
1: Okay. Oh, jeetje, wacht. Ja, sorry, ik zit de hele tijd te kijken naar een tutorial op YouTube hoe ik dit speel op de piano. Ja, je hoorde Camila Cabello en Havana. Nou, ik zit nu ongeveer op 6 toetsen. Maar ik zou het dus heel graag willen kunnen, hè? Gewoon echt goed piano spelen. Ja, Q-collega Stefan, die kan dat natuurlijk als de beste. Maar de Noorse DJ Keiko, die kon het ook al vanaf 6-jarige leeftijd. Hij werd toen op pianoles gezet. En dat was eigenlijk in eerste instantie voor zijn moeder. Want zij hield heel erg van pianomuziek. Ja, Keiko vond het zelf wat minder leuk. Maar achteraf is hij er toch wel heel erg blij mee. Want die pianolessen kwamen natuurlijk behoorlijk goed van pas bij het maken van nieuwe muziek. Ja, en dat is weer hoor, nieuwe muziek waar we kunnen van genieten. Waar we van kunnen genieten, bedoel ik. Begint zo.

0: Luc Sarneel, de sportredactie van de ochtendshow bij Mattie en Marieke. En ik ben blij dat hij er ook deze week gewoon weer is. Want net zoals Stefan weet ik ook niet zo heel veel van sport. Ja, ik hou wel van sporten, maar alles rondom wedstrijden en kwalificaties. Nou, geen flauw idee. Gelukkig praat hij mij in jouw bij, zodat je weet wat er speelt. En je morgen gewoon lekker met de collega's op de werkvloer mee kan praten. Nou, normaal gesproken doet hij dat thuis voor 5 verschillende schermen. Maar niet deze week. Hij is namelijk in het museum.
1: Hey Judith, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Het klopt, want ik loop tussen alle grijze duiven in Museum voor Linden. Tussen wat kunstwerken door.
0: Kijk.
1: Maar natuurlijk, met een schuin oog volg ik ook gewoon sport van dit weekend op de voet. Dus kan ik je vertellen dat PSV een enorm pak slaag heeft uitgedeeld aan FC Utrecht. Die hebben met 6-1 gewonnen vandaag. En dat Feyenoord zich ontzettend knap heeft teruggeknokt na een 2-0 achterstand tegen ADO Den Haag. Terwijl ik in het stuur is aan de laatste minuten van die wedstrijd bezig. Dus ik hoop voor de Feyenoorders dat ze het over de streep kunnen trekken. Aan de andere kant gun ik de Haagenezen natuurlijk ook hun punten. Zometeen, rond een uurtje of 4:45, dan begint Telstar tegen Ajax.
0: Oh, dat is niet.
1: Dat zou voor de club uit de hoofdstad natuurlijk een magie moeten zijn.
0: Ja.
1: Maar dat weet je nooit met de Amsterdammers. Die zijn echt zo wisselend als de smaken in een ijssalon. Het kan alle kanten opgaan.
0: Okay.
1: Dan het WK hockey in Nederland. Ik wilde eigenlijk niet te veel woorden aan vuil maken. Want het is niet het gedroomde gouden WK hockey voor zowel de mannen als de vrouwen geworden waarop we hoopten. De mannen hebben vandaag genipt naast de bronzen medaille. Ze grepen zijn vierde geworden. En de vrouwen werden eerder dit weekend al tweede. Zilver verloren uiteindelijk dus in de finale. Tegelijkertijd is op een steenworp afstand van het WK hockey het WK roeien bezig. En daar rijgen we de medailles weer aan één. Dus voor dat mooie nationale realistische gevoel, zou ik me van dit weekend lekker focussen op het WK roeien.
0: Okay.
1: Dan wil ik nog even de Ronde van Spanje aantippen. Ik ben zelf ontzettend fan van wielrennen. Ik kan ook echt urenlang kijken naar wielrennen. Heel veel mensen vinden dat saai. Ik vind het heerlijk. In de Ronde van Spanje, 3 weken dus door Spanje rijden op het allerhoogste niveau, deed de allerbeste wielrenner op aarde mee. Enige nare voor hem is, is dat hij gisteren gevallen is. Hij is gisteren gevallen van zijn fiets. Hij heeft de ernstige blessures opgelopen. En dus kan hij niet verder. Dit is Pogacar. Die naam zegt je misschien wel wat.
0: Ja.
1: Tadej Pogacar. En hij lag echt met afstand voor in het klassement. Maar omdat hij dus nu weggevallen is, wat ik heel zonde voor hem vind, is ineens die hele Vuelta nog spannend. Dat worden 2 ongelooflijk spannende weken in Spanje. En die ga ik weer op de voet volgen. Zodra ik Museum voor Linden weer verlaten heb.
0: Kijk.
1: Het gaat je goed, Juut. Fijne show nog. En tot later.
0: Hoi. Veel plezier daar. Nou, ik ben blij dat we weer zijn bijgepraat. Oeh, jee.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
5: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
10: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
11: Honor the craving.
12: Domino's.
13: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Deze week bij Hema korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen.

0: Boli.nl. Mis niks en sla je slag. Bolido.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd. Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met Financial Lease.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar €0,59. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja. Echt serieus?
10: Zo.
9: Wat een geld.
11: 50.000. Godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Ons CW fotoboek is er.
13: Spannend.
12: Wat is hij mooi geworden?
13: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
12: Voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW fotoboek op cewe.nl.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW fotoboek op cewe.nl.
14: Een hele goede middag. Het Q Music nieuws van 5 uur krijg je van Rebecca Looyen.
15: Goedemiddag. Zeker 6 mensen zijn om het leven gekomen nadat een veerboot voor de kant van Cyprus is omgeslagen. Mogelijk kan dat aantal nog oplopen, want in totaal zaten er bijna 300 mensen aan boord. Er is een grote reddingsactie gaande. Ruim 150 mensen zijn inmiddels uit het water gehaald. De veerboot was onderweg naar Turkije, maar na een paar kilometer ging het mis. Het is nog niet duidelijk waardoor die omsloeg. Er is meer bekend over de mensen die gisteravond om het leven kwamen op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het zijn 3 jongens van 17 en 19 jaar oud. 5 andere inzittenden raakten gewond. Het is niet bekend hoe het nu met hen gaat. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. 2 van hen botsten frontaal op elkaar. Er is meer bekend over het afscheid van de Noorse koning Harald, die vrijdag overleed. Hij wordt over 2 weken begraven. De kist met zijn lichaam is op dit moment in het Koninklijk Paleis in Oslo. Daar wordt hij voorlopig opgebaard. De exacte datum van de uitvaart is nog niet bekend. Die gaat wel plaatsvinden in de Domkerk in Oslo. En Nederland heeft het beste gedaan op het WK roeien. Dat werd dit jaar in ons land gehouden en wij eindigden opnieuw bovenaan de medaillespiegel. Oranje haalde 4 gouden, 3 zilveren en 3 bronzen medailles. Duitsland werd 2e, Amerika 3e. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken en zon met af en toe nog een bui. En het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig en dan is er ook kans op onweer. Het wordt ook ietsje kouder.
14: Q-verkeer dan van Flitsmeister met op dit moment, even kijken, vertragingen. 9 vertragingen gemeld en ik geef die van 10 minuten of langer. Onder andere de A1 Hengelo richting Osnabrück tussen de Lutte en Nederlandse grens. Vertraging is daar 10 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. Komt doordat de weg is afgesloten. 21 minuten vertraging. Heleboel flitsers. Onder andere op de A1 Amersfoort richting Eemnes 40.0. Van de A15 Del richting Gorkum bij 103.6. Ook de A16 Dordrecht richting Breda. Daar staan ze te flitsen bij 50.0. Oppassen bij de A28 Zwolle richting Meppel bij 99.8. En ook op de A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59.5. Volgende week zaterdag gaat het zonnetje schijnen al helemaal in Scheveningen voor het grootste zomerfeest van Nederland.

0: just wanna have fun. Nou, niet alleen vrouwen willen gezelligheid. Denk als man ook wel, toch? Nou, dan heb ik heel goed nieuws.
1: Het grootste zomerfeest van Nederland.
0: Ja, het ziet er nu misschien een beetje droevig en nat uit op Scheveningen na de hoosbuien. Maar volgende week staat gewoon een zonnetje gepland. En dat komt goed uit, want nog één keer vieren we even goed de zomer. Lekker met een voet in de zand, cocktail in je hand en meezingen met onder andere Suzanne Vreek, Bente, Kriskos Amsterdam, Fleming. Nou, noem maar op. Wil je erbij zijn? Vanaf morgen maak je kans op 2 tickets voor jou en je buddy. Hou dan vooral de artiesten in de gaten, want hoor je die morgen voorbij komen, app dan Zomerfeest met een berichtje in de Q Music app. Kom je dan in de uitzending? Nou, dan sta jij zaterdag gewoon lekker met je pina colada te flaneren in Scheveningen. Ja, vanaf morgen dus krijg je gelijk ook zin in zomerse muziek. Dus zometeen Despacito. Maar eerst de extra alarmschijf. Samber and My Body Isn't Ready.

Louis Fancy, Daddy Yankee en Despacito. Zometeen Juste, Jackson en John met Turn the Lights Off. En ik kwam er dus achter, wel geinig, dat John ooit radio-dj is geweest in Denemarken. Alleen vond hij de muziek die hij draaide soms een beetje saai. Dus daarom wilde hij eigenlijk wel iets anders. Dus ging hij samen met een vriendin online op zoek naar muziek voor tijdens zijn radioshows. Dan haalden ze eerst illegaal van die schimmige sites als, weet je wel, waar je dan 13 pop-ups krijgt als je ergens op downloaden drukt. Of dat dan meteen weer zo'n tabblad geopend wordt met een of andere gokwebsite. Maar goed, John nam het steeds serieuzer, ging zich ook meer bezighouden met muziekrechten en rolde zo uiteindelijk de muziekwereld in. Nou, dat leidde dan weer tot deze. Dus ja, toch wel blij dat ik muziek draai die ik wel heel leuk vind. Want deze staat bij mij nog steeds op repeat. Juste, Jackstyle en DeJean. Dit is Turn the Lights Off bij Q Music.

0: Music en Turn the Lights Off.
1: De vijfde bepaald.
0: Elke zondagmiddag de vijfde bepaald. Ja, iedereen mag zijn zegje doen aan de hand van een stelling. En wat de vijfde roept, dat is daarna de regel in de kroeg. En vandaag komt de stelling van Jorik.
2: Hey Judith, nou ik was gisteren dus met mijn vriendin naar een vriend gegaan van mij. Alleen ik had niet gezegd dat mijn vriendin ook mee zou komen. En ja, ik ga er eigenlijk wel vanuit dat dat gewoon moet kunnen als je ergens heen gaat. Hè, dat, ja, mijn vriendin hoort gewoon bij mij. En ja, als zij meekomt, dan komt zij mee. Maar blijkbaar vond hij dat heel raar dat ik zomaar mijn vriendin meenam om, zonder dat aan te kondigen. Maar ja, dat is in mijn ogen is dat gewoon heel normaal, toch?
0: Ja, oké. Dus als ik het samenvat voor Jorik. Als je dus met iemand afspreekt, is het prima om je partner mee te nemen. Ook als je dat niet eerst overlegt. Nu ben ik even benieuwd, ben je daarmee eens of ben je het daarmee oneens? Dus als je met iemand afspreekt, is het prima om je partner mee te nemen. Ook als je dat niet eerst overlegt. Nou, stuur een audio-appje in de Q-Music-app. En dat mag je doen met of zonder partner, wat je zelf wilt.

0: Kris Kros Amsterdam.
1: Je hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q.
0: Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee en je voeten in het zand. Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Q is erbij. Jij ook? Luister vanaf morgen en sta volgend weekend op een uitverkocht strand van Scheveningen. Sounds better with you.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zeker als je te weinig rust neemt. Neem tijd voor jezelf. Welke hardwerkende ZZP'er gun jij een welverdiend dagje weg naar het grootste zomerfeest van Nederland? Geef hem of haar op via centraalbeheer.nl/qmusic.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra voordeel op Sonarstream. Dus even bollen voor een swingende start.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
9: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
12: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
13: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
19: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
8: Honor the craving.
9: Domino's.
6: Ontdek ook de beste restaurant deals op socialdeal.nl.
10: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. Met in totaal 7 vertragingen. En ik geef je die van 10 minuten of langer. Oh, dat is er één. Dat is de A76 Geleen richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Dan komt dat de weg is afgesloten. Vertraging is daar een kwartier. Flits is dan gemeld op de A1 Amersfoort richting Eemnes. Daar staan ze te flitsen bij 40.0. De A15 Del richting Gorkum bij 103.6. En voetje van het gaspedaal bij de A16 Dordrecht richting Breda bij 50.0. Ja, zometeen de vijfde bepaald. Geef even je mening. Ben je het eens of oneens met de stelling: als je met iemand afspreekt, is het prima om je partner mee te nemen, ook als je dat niet eerst overlegt. Laat het weten met een audio-appje.
11: Judith Eijk.
10: Zometeen, I took a pill in Ibiza, maar eerst Alex Warren.

0: Mike Posner en I Took a Pill in Ibiza.
1: De vijfde bepaald.
0: Elke zondagmiddag de vijfde bepaald. Iedereen mag zijn zegje doen aan de hand van een stelling. En deze dag was de stelling: als je met iemand afspreekt, is het prima om je partner mee te nemen. Ook als je dat niet eerst overlegt. Die stelling kwam van Jorik. Nou, je kon je berichtje, een audio-appje sturen in de Q-Music app. Dat is massaal gedaan. Thanks daarvoor. Laten we kijken.
2: Hey. Goedemiddag. Ik ben het er helemaal mee eens. Tenzij het echt duidelijk blijkt dat het een afspraak is met vrienden onder elkaar.
3: 2. Het hangt natuurlijk een beetje van de situatie af. En ook of degene naar wie je toe gaat het goed met jouw partner kan vinden. Ja. Ik neem altijd mijn vrouw mee, want de mensen vinden mijn vrouw veel leuker dan mij. Dus dat is nooit een probleem.
4: 3. 100% oneens. Ik heb helemaal geen zin in jullie irritante vriendjes die meegaan.
0: Nou, duidelijke taal.
5: 4. Ik vind het best wel raar. Als je met iemand afspreekt, dan spreek je met diegene af. En niet met wie er omheen zit of die erbij hoort. Dat moet je dan denk ik wel echt even overleggen. Dat lijkt me toch wel het... Ja, het eerlijkst.
0: Oké. 5. Ja, ik ben benieuwd. De vijfde persoon geeft de doorslag en dat is Jim.
6: Maar ik snap wel dat hij dat een beetje raad heeft. Misschien wou hij wel mannen dingen met jou bespreken. Je weet het niet, hè?
0: Nee, waar?
6: Weet je, als ik word uitgenodigd.

0: dan laat ik mijn vriendin gewoon standaard thuis. Al mag ze mee.
1: Nou, Jorik, ja, dat is toch slecht nieuws voor jou. Het was zijn stelling deze week. Je kunt je partner gewoon meenemen, ook als je dat niet eerst overlegt. Maar Jim zei dus het oneens. Niet meer doen, dus niet meer doen, Jorik.

Gino D'Agostino en L'Amour Toujours. Durfde jij dat vroeger? Een snoepje jatten bij de snoepwinkel. Uit van die bakken, weet je wel. Dat je daar nou langs liep en dan... Ja, het was toch zo makkelijk om er dan snel even eentje te pakken. Of was je toch bang dat iemand boos zou worden? Nou, Sienna Spyro die maakt het wel heel bont. Zij heeft ooit een giftcard van de Starbucks gestolen. Ja, ze was toen 8 jaar. En omdat ze echt zo slecht over voelde, heeft ze hem uiteindelijk toch even teruggebracht. Er stond ook helemaal niks op, dus ze kon er ook verder niet zoveel mee. Maar ze wilde zo ontzettend graag een warme chocolademelk dat ze dacht, nou, dit kan nog wel eens de manier zijn. Nou, gelukkig kan ze zoveel chocolademelk bestellen als ze wilt, want vanaf nu is het gewoon al een wereldster. Dit is Sienna Spyro, de nieuwste Great Expectation.

0: Stom jij bij Q en morning. Nou, het is avond bijna 6 uur met Joey van der Velden zometeen.
1: Yay! Woehoe!
0: Zo, lang niet gezien, hè?
2: Dat klopt inderdaad. We hebben elkaar lang niet gezien. Zeker wel een week of twee, denk ik.
0: Zo, inderdaad.
2: We hebben nog liedjes zitten zingen in de nacht.
0: Inderdaad, zo is het ook.
2: Dan gaan we. 1, 2, 3. Uptown girl. It's been living in an uptown girl. Nou,
0: ja, nou, dat hebben we goed gedaan.
2: Dat was, inderdaad.
0: Inderdaad. Hé, hey, zometeen?
2: Ja, snackroulette doe ik elke zondagavond. Het is eigenlijk een heel klein spelletje, een grappig spelletje. Is dat je gaat raden hoeveel frikandellen er bij een willekeurige snackbar in het vet liggen. Raad je dat, dan mag ik, ga ik je bestellingen betalen. Zo
0: oh, leuk. En zijn het altijd frikandellen, hè? Zijn het?
2: Het zijn altijd frikandellen.
0: Mag het ook voor de volgende keer dat ik toch even pitchen een kroket zijn?
2: Absoluut, mag ook kroket zijn. Ja, ik hou me heel erg vast in de frikandel. Omdat ik altijd daar denk, er is bij een frikandel nog wat te gokken. Want die eet iedereen. En maar kroket kan ook, want het is ook een snack die iedereen eet.
0: Daarom, lekker. Nou, zometeen dus. En ook deze komt eraan.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Zo.
2: Wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
6: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
9: Ons cw-fotoboek is er.
10: Spannend!
9: Wat is die mooi geworden?
10: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
9: Het voelt alsof we er weer zijn.
11: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
8: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
11: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
12: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
13: eboekhouden.nl. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
15: It's playtime.
16: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
17: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top. Met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
16: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
18: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
20: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
21: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
23: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
22: Domino's. Nu bij Dirk, Milka Max. 2,99. Grote reep, kleine prijs.
24: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: 1 minuut over 6. Goedenavond. Dit is het Q-Music Nieuws. Krijg je van Frans van der Beek.
25: Goedenavond. In Nepal blijft het dodental oplopen na de overstromingen in de Himalaya. Er zijn al meer dan 800 doden. En ook worden er duizenden mensen vermist, ook een paar Nederlanders en Belgen. De doden kunnen meestal niet worden geïdentificeerd, maar worden wel alvast begraven om te voorkomen dat er ziektes uitbreken. De 3 slachtoffers van het dodelijke ongeluk gisteravond op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn jongens van 17 en 19. Bij het ongeval waren 3 auto's betrokken. 1 kwam ondersteboven tegen een vangrail terecht. Of daar de dodelijke slachtoffers in zaten, is niet duidelijk. In Rotterdam is vanmiddag stilgestaan bij de dood van koning Harald van Noorwegen. En dat gebeurde in de Noorse kerk, waar tientallen mensen naar een speciale dienst waren gekomen. Ze haalden herinneringen op en zongen het volkslied. In de Noorse kerk ligt sinds vrijdag een condoliansregister. In Meeden, in Groningen, woedt al 24 uur brand in een stroomverdeelstation. Allerlei delen zijn al afgebrand, onder andere een transformatorunit en een olievoorraad. Alles staat zwaar onder stroom, dus de brandweer moet super voorzichtig zijn, meldt RTV Noord. Wegen in de omgeving zijn dicht om water aan te voeren. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
5: Dankjewel Frans, dank. Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Melding nog voor de A76. Dat is Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar is iets afgesloten. Vertraging is daar 13 minuten. En er wordt geflitst op de A1 tussen Amersfoort en Eemnes. De hoogte van Amersfoort bij 40.0 staan ze. Op de A4 tussen de Belgische grens en Berg-op-Zoom bij 246.0. Op de A6 Emmeloord-Lelystad bij 83.5. Dan een melding voor de A15 Delft-Gorkum bij 103.6. De A16 Dordrecht-Breda, de hoogte van Zevenbergse Hoek. Daar staan ze bij 50.0. A50 Zwolle-Apeldoorn bij Vaassen bij 213.0. En de laatste, dat is de A58, dat is Vlissingen-Goes. De hoogte van Sint-Heer Arendskerke, daar staan ze bij 161.6.
26: Music. Joey van der Velden.
5: Ja, hi, goedenavond. Zometeen een nieuwe ronde van

0: natuurlijk zometeen de vraag wederom. Hoeveel frikandellen liggen er in het vet? Speel het spel met Alet. Goedenavond.
1: Hallo.
0: Goedenavond.
1: Goedenavond met Alet.
0: Hoe groot is de honger?
1: Nou, behoorlijk groot. Ik heb op zondag eten wij vaak wel patatjes thuis. Dus ik heb wel zin in.
0: Nou, dat komt heel goed uit. Want het zou zomaar kunnen zijn dat ik jouw bestelling zo meteen ga betalen. Als jij de winnaar bent van Snack Roulette, is er nog een favoriete snack?
1: Ja, ik denk Mexicano. Vind ik wel lekker altijd.
0: Is het dan Mexicano op een broodje?
1: Ja, broodje met mayo en curry en uitjes.
0: Oh ja, heerlijk, heerlijk. Oké, nou, het spel is eenvoudig. We gaan zo meteen een snackbar bellen. Jij mag raden hoeveel frikandellen er op dat moment in het vet liggen. Heb je het goed, dan krijg je dus je hele bestelling zo meteen. Heb je het fout, dan hangen we op en dan doen we of dat het nooit gebeurd is. En je mag ook nog één vraag stellen om een beetje idee te krijgen hoe de situatie daar is.
1: Ja, okay, helemaal goed.
0: Luister mee, we gaan bellen met snackbar.nl.
2: Goedenavond, Snackbar.nl.
0: Snackbar.nl met Q Music.
2: Hi, hallo.
0: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ben ik gelegen?
2: Ja hoor, u belt gelegen.
0: Alet, dit is belangrijk hè, wat ik nu ook vraag. Goed opletten. Ja. Je belt bel gelegen. Even, want ik heb Alet aan de telefoon, die zit in Snackroulette.
2: Yes.
0: Is er iets wat je nu al kan zeggen over de situatie in de zaak zonder dat hij een vraag heeft gesteld?
2: Dat het niet heel druk is, dat kan ik wel...
0: Het is niet heel druk!
2: Ja, dat weet ik ook niet.
0: Zou het weer buiten zijn?
2: Zou best kunnen, ja.
0: Alet, wat wil jij nog weten van de snackbar?
1: Ja, ik vroeg mij af wat de minst bestelde snack is bij jullie.
2: De minst bestelde snack?
1: Ja.
2: Dan denk ik een Loempie Del misschien wel.
0: Oh ja, die ken ik wel, ja. Alet, jij mag een gokje wagen. Hoeveel frikandellen liggen er in het vet?
1: Ik denk dat er nu 4 frikandellen in het vet liggen.
2: 4 frikandellen. Ik ga even kijken voor je.
0: Ja, heel goed.
2: Kijk hoor, het eerste mandje heeft 0. Het tweede mandje heeft ook 0.
0: Ja.
2: En het derde mandje heeft 1.
0: Nee! Oh, dat is jammer.
2: Sorry.
0: Ja, dus er kan niks aan. Oké, nou dan laat ik jullie met rust. Dan kunnen jullie doorbakken. Fijne avond nog, tot later.
2: Yes, oké, fijne avond.
0: Doeg!
2: Hoi, hoi.
0: Alet?
1: Ja?
0: Ja, dat was niet helemaal wat we op de planning hadden.
1: Nee, ja, ze zei al dat het rustig was, maar zo rustig had ik ook niet verwacht.
0: Ja, 1 frikandel is dan wel heel weinig in één keer.
1: Ja.
0: Je bestelde ook altijd 2, eigenlijk.
1: Ja.
0: Oké, nou, we doen gewoon alsof dat niet gebeurd is. Ik wens jou een fijne avond. Thanks voor het meespelen.
1: Ja, zelfde. Dankjewel.
0: Alarmschijf voor je zometeen. Die is van Adela. Eerst Imagine Dragons bij Q Music. Dit is Whatever It Takes.

0: Music met Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Er zijn mensen die vinden het heel moeilijk om complimentjes te ontvangen. Nou hoop ik niet dat de Sia een van die mensen is, want dan heeft ze echt door haar samenwerking met David Guetta een behoorlijk probleem. Dat er een enorme klik tussen die twee op muzikaal gebied is, nou dat is wel duidelijk. Ze hebben al 8 liedjes samengemaakt. Titanium, She-Wolf, Bang My Head, Helium, Flames, Let's Love, Floating Through Space. En ja, dat is niet voor niks, want ja, dit zegt David Guetta over Sia.
1: Yeah, I don't know, there's really a magic. She's my favorite artist, you know, like she writes, like she's one of the best writers on the planet. So. And she sounds like, you know, unique, incredible. Yeah. It's very rare to have people that are so good at writing, but also such amazing vocalist.
0: Ja, dit waren,
1: is really unique.
0: Dit waren echt 2 van de 73 complimenten in dat interview. Dus ik hoop dat Sia heel goed is in bedankt zeggen. Want ja, David is fan. Wij ook trouwens. Dit zijn ze samen. Titanium, back.

Titanium. Als artiest moet je soms wat doorstaan als je op het podium staat. Er kan natuurlijk van alles misgaan. Stroomuitval, storing, regen, onweer. Boze bandleden, gebroken snaren, kapotte speakers. Je bent aan de diarree, het publiek is aan de diarree. Nou, noem het maar op, kan van alles gebeuren. Maar er is één artiest, echt een taaie. Die heeft een keer met een gebroken arm staan optreden. Ik ga dit nog heel even factchecken, maar ik wil het verhaal zo meteen aan je vertellen. Na deze...

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
5: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
7: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
8: eboekhouden.nl. Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm!
9: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
10: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
9: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
13: 18 plus, speel bewust.
14: Ja. Echt serieus?
15: Oh, wat een geld.
16: 18.000, godverdikke me.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Nu bij Dirk, honig pasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
18: Met

0: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
13: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.

DJ God is Falling in Love. Als jij de Q-app nog niet hebt, dan geef ik je zo meteen echt een hele goede reden. Eerst even een hele taaie artiest. En dat is een compliment. Ja, want als artiest moet je natuurlijk soms best wel wat doorstaan als je op het podium staat. Er kan van alles misgaan. Stroomuitval, storing, regen, onweer, outfit onder de poep, basgitaar geknakt. Je bent in een van de trommels gaan staan, je bent je microfoon kwijt. Nou, noem het maar op. Of je breekt je arm. Dat gebeurde Bono van U2 heel lang geleden tijdens de promotietournee van een album dat echt net uit was. Het was heel hard gaan regenen tijdens de show. En daardoor gleed hij dus uit. Hij probeerde zijn val te breken met zijn arm, maar brak zijn arm door de val. En wat denk je? Ja, hij maakt het optreden gewoon af. Draagdoek om zijn arm en gewoon gaan met die bedaan. Nou, als je dan geen artiest bent en een taaie, nou, dan weet ik het niet meer. Dit is U2 bij Q Music samen met Martin Garrix.

0: Q-Music presents het grootste zomerfeest van Nederland.
1: Wat doe je aanstaande zaterdag, dus volgende week zaterdag, wat doe je dan? Als het antwoord niks is, dan heb je geluk en anders moet je echt dingen gaan afzeggen. Want op het strand van Scheveningen, grootste zomerfeest van Nederland, er zijn dus wat extra kaarten voor dit feest vrijgekomen. En die kan je winnen, die kan je kopen, maar leuker is natuurlijk winnen. Dat doe je namelijk aankomende week hier bij Q-Music. Als je een van de artiesten uit de line-up een oproep hoort doen, dan zou ik zeggen, stuur even het woord zomerfeest in de app van Q. Dan maak je dus kans op tickets en sta je op de gastenlijst. Net als Suzanne Freek, Agda de Munnik, Bente, Flemming, Kraantje Papi, Bankzitters en ook Chris van Amsterdam is daar. Ja, dus mocht je de app van Q nou nog niet hebben, dan is dit echt een hele goede reden om

0: Tijd dat hoe ouder je wordt, dat de concertbucketlist eigenlijk korter zou worden. Nou, het tegendeel is waar. Die van mij wordt eigenlijk alleen maar langer. Er is echt nog zoveel dat ik wil zien. Het liefst zou ik er echt een wekelijks ding van maken. Een concertje pakken en afstrepen. Maar ja, the money's natuurlijk. Mocht je nou ook genoeg artiesten op je lijstje hebben staan... en wil je dat die artiesten iets dichterbij komen... dan nodig ik je uit om zo meteen mee te doen met de Ticket Battle. Er ligt hier 100 euro ticketengoed voor je klaar. Die kan je dan uitgeven aan een artiest naar keuze. En hoe je kans maakt op die 100 euro, dat ga ik zo meteen vertellen. Want eerst ga ik deze draaien.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet... tijdens de Theater 10-daagse. En ontvang een gratis rang-upgrade. Met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande... The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
4: Nu tot 7900 euro... voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Hey, ben je er weer?
7: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
7: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
6: Ja, lekker.
8: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
9: Streekt. Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Oh, het riool is verstopt.
13: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
14: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting... op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
14: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
15: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
17: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is ja van Jumbo.
18: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
19: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
20: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
21: Sloopmelk.
20: Mona?
21: Ja, ook sloopmelk.
20: Milner?
0: Sloopmelk.
20: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
0: Sloopmelk.
21: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
0: Yes.
21: Esso. Omdat elke rit telt.
22: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
23: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
22: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
24: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
22: Domino's. Get ready for the OG.
25: All y'all bitches wanna look like me.
26: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
27: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
28: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
29: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
30: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
31: Voor wie zijn we ook alweer?
30: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
32: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
33: Exact 7 uur, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Frans van der Beek.
34: Goedenavond. De kapitein van de Turkse veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus zonk is opgepakt. En ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. De veerboot, met bijna 270 opvarenden, kapseisde toen die onderweg was van Noord-Cyprus naar Turkije. 8 mensen kwamen om het leven en naar 17 wordt nog gezocht. De 3 coalitiepartijen zijn nog aan het overleggen over de begroting die met Prinsjesdag wordt gepresenteerd. En ze hebben even een pauze ingelast. Dat geeft ambtenaren de tijd om de boel door te rekenen. Volgens VVD-leider Jessel Gus verlopen de gesprekken goed. Dinsdag moeten de begrotingsstukken bij de Raad van State zijn. Google Maps heeft het Ontario-meer voor de Amerikaanse gebruikers omgedoopt tot Amerika-meer. President Trump kwam daar donderdag mee. Hij wilde dat het meer tussen Amerika en Canada een Amerikaanse naam zou krijgen. Absurd vinden de Canadezen. In de rest van de wereld laat Google Maps 2 namen voor het meer zien. Ajax had weinig problemen met Telstar en won in Velsen met 4-0. En daardoor klimt Ajax naar de 4e plek in de Eredivisie. Feyenoord tegen ADO Den Haag werd 2-2, net als Willem II tegen Heerenveen. PSV won met 6-1 van Utrecht en er staat nog 1 wedstrijd op het programma. En dat is Cambuur tegen Twente. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
33: Dankjewel Frans. Dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging nog op de A67 tussen Venlo en Eindhoven. Tussen Helden en Lieshof. Vertraging daar 12 minuten. En er wordt geflitst op de A1 tussen Amersfoort en Eemnes. Daar staan ze bij Amersfoort bij 40.0. Op de A4 tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom bij 245.0. Dus bij Ossendrecht. Op de A6 Lelystad Muidenberg bij 62.2. Dan de A10 Diemen-Zeeburgertunnel bij 11.4 staan ze. A16 Dordrecht-Breda bij 50.0. Op de A58 Goesberg op Zoom bij 141.2. En de laatste is de A58 Vlissingen-Goes. En daar staan ze bij 161.6.
1: Joey van der Velden.
33: Ja, die 100 euro ticket te goed.

Undecided. Zometeen hoor je Daniel Powder en Bad Day. Ja, ik ben dus die gast die als eerste binnen is en als laatste weer naar buiten gaat bij een concert. Ik zie echt alles van alles van voorprogramma tot de aftiteling tot aan de licht aangaan. Het liefste zou ik ook nog vragen of ik even mag kijken bij het op- en afbouwen van het decor. En ik neem natuurlijk een handje confetti mee, uiteraard. Mocht je nou ook graag naar concerten gaan, dan nodig ik je bij deze uit om zometeen mee te doen met de Ticket Battle. Het idee van het spel is super simpel. Je krijgt van mij een liedje te horen. En de vraag is dan, is die eerder of later uitgekomen dan het liedje dat je daarvoor hoorde? Allemaal niet voor niks, dit spel, deze gekte. Nee, 100 euro ticketengoed ligt hier voor je klaar. En dat kan je dan uitgeven aan een concert of festival naar keuze. Dus ik zeg bij deze, kom maar halen. Meld je aan door even de artiest te sturen die je heel graag wilt zien. Dus je favoriete artiest, als je die stuurt in de app van Q, spreek ik je zo meteen.

0: en Joost. Ticket Battle.
1: Ticket Battle.
2: Speel ik vanavond met Gwen de Ruiter en Dylan de Ruiter. Goedenavond.
3: Hey, goedenavond.
2: Goedenavond. Alle twee de Ruiter van de achternaam, maar jullie kennen elkaar niet, hè?
3: Toevallig.
2: Ja.
3: Nee.
2: Dat is puur toevallig. Gwen, ik begin even bij jou. Welke artiest wil je het allerliefste van het allerliefste zien?
4: Ja, ik heb gehoord dat Teddy Swims volgend jaar naar Nederland komt. Dus ja. Daar zou ik wel echt heel graag heen willen.
2: Dat klopt inderdaad, ja. Leg eens, want je hebt hem nog nooit live gezien?
4: Nee, klopt.
2: Goed, de muziek ken je natuurlijk wel. Leg eens de magie van Teddy Swims uit.
4: Ja, hij is gewoon fantastisch. Als ik zijn muziek hoor, dan word ik helemaal vrolijk. En hij heeft leuke liedjes. Hij heeft ook verdrietige liedjes, zeg maar. Dus,
2: gaat het nog ergens over?
4: Sorry?
2: Het gaat nog ergens over.
4: Ja, nou precies. Dus ja.
2: Heel goed. Dylan, ik ga ook even aan jou vragen. Wie staat er bovenaan je verlanglijstje, concert-wise?
3: Concert-wise, Hans Zimmer.
2: Hans Zimmer. Even voor mensen die niet weten. Ja, Hans Zimmer is natuurlijk een hele bekende filmcomponist. Heb je die wel eens live gezien ook?
3: Ja, één keertje, vorig jaar toevallig.
2: Oh, recent ook nog?
3: Dus ik ben er al een keer geweest.
2: Oké, maar het is zo goed bevallen dat je Hans Zimmer nog een keer wilt zien.
3: Ja, joh.
2: Even voor mensen die dat niet weten, Hans Zimmer is een hele grote filmcomponist van, wat heeft hij eigenlijk niet gemaakt? The Dark Knight en allemaal. Nou, noem iets en hij heeft het gecomponeerd. Dat is toch een beetje... Oké, dan gaan we dus spelen voor Teddy Swims en voor Hans Zimmer. Ik zeg welkom bij de Ticket Battle. Jullie krijgen van mij zo meteen een liedje te horen. De vraag is dan, is die eerder of later uitgekomen dan het nummer dat je daarvoor hoorde? Jullie spelen dit spel tegen elkaar om en om antwoord te geven. Voor de eerste die een fout maakt, is het over en uit. Gaat die 100 euro naar de overkant. De oudste die gaat zo meteen beginnen. En het geboortejaar is ook het startjaar. Dylan, ik begin even bij jou. Hoe oud ben je? Wanneer ben je geboren?
3: Ik ben geboren in 2000, 1 september.
2: Gwen, wat is jouw geboortejaar?
4: 2003.
2: Oké, nou Dylan, dan ga ik met jou beginnen. 2000 is het startjaar en dit is je allereerste liedje.

0: later, inderdaad. Gwen, de volgende is voor jou. Loreen en Euphoria, eerder of later dan 2009. Pitbull kwam in 2009.
1: Later.
0: Later, zeg je vertwijfeld. En dat is inderdaad helemaal goed. Dylan, de volgende is voor jou. Ja, we horen de Baseballs en Umbrella. Eerder of later dan 2012?
2: Ik denk eerder.
0: Eerder is inderdaad helemaal goed. Gwen, de volgende. Goed, Stromae, Papa Hoete, eerder of later dan 2010? Want de Baseballs met Umbrella was 2010.
1: Ik denk later.
0: Later, dat is goed. Jullie gaan echt als de brandweer zijn aan elkaar gewaagd. De volgende is voor jou, Dylan. Nou, deze krijg je eigenlijk een beetje cadeau. Pommelien Thijs en Atlas, eerder of later dan 2013?
2: Later.
0: Later, inderdaad. Dat is helemaal goed. Gwen, de volgende. Ja, Miley Cyrus en Flowers. Eerder of later dan 2025?
1: Eerder.
0: Eerder, dat is inderdaad helemaal goed. Dylan, de volgende. En nu wordt het moeilijk, want hier hebben we Christos Amsterdam, Zoe Teran en Ronnie Flex met Adrenaline. Eerder of later dan 2023?
2: Ja, dat is een goeie.
0: Ja, je moet het nu zeggen.
2: Ik denk eerder.
0: Eerder is een...

0: Ja, dit is natuurlijk Robert van Hayward met zoet, zout, zuur. Eerder of later dan 2022?
1: Ik denk later.
0: Later, dat is inderdaad goed. Dylan, de volgende die is voor jou. Ja, die krijg je ook een beetje cadeau. Whitney Houston, I Will Always Love You. Eerder of later dan 2023.
2: Nou, dat moet wel eerder zijn.
0: Ja, dat moet wel eerder zijn. Oké, de volgende is voor jou, Gwen. Grote kans dat we vanavond om 10 uur nog bezig zijn. Too Unlimited en No Limit. Eerder of later dan 1992.
1: Oeh, en van wie was het, sorry?
0: Too Unlimited.
1: Eerder of later dan 92, hè?
0: Ja.
1: Dan zeg ik toch later.
0: Later, dat is inderdaad helemaal goed. Oké, Dylan, de volgende is voor jou. Ja, Cheryl Cole en Fight for This Love, eerder of later dan 1993?
2: Later.

0: Ed Sheeran en Shape of You eerder of later dan 2014?
1: Oeh.
0: Nu zeggen?
1: Lastig, maar ik denk later.
0: Later, dat is inderdaad helemaal goed. De volgende. Heel lang inderdaad. David en Michelle, duurt te lang eerder of later dan 2017. Gwen, roept u maar.
2: Ik denk toch iets later.
0: Ja, dat is inderdaad helemaal goed. Oké, de volgende. Alicia Cara en Scars to You Beautiful, eerder of later dan 2018.
1: Eerder.
0: Eerder, dat is inderdaad helemaal goed. Dan hebben wij nog deze. Peggy Gou, It Goes Like Na Na Na, eerder of later dan 2016.
2: Ik denk later.
0: Ja, dat klopt. Dylan, de volgende. Rolf Sanchez en Mas Mas Mas, eerder of later dan 2023?
1: Later.
0: Oh. Eerder.
1: Oei.
0: Mas Mas Mas van Rolf Sanchez komt uit 2020.
1: Zo.
0: Ja, en Peggy Gou uit 2023. Echt, het hart zit in mijn keel. Gwen en Dylan. Jullie waren zo ongelooflijk aan elkaar gewaagd. Ik dacht, waar gaat dit stoppen?
1: Ja, dit duurde wel lang.
0: Ja, dit duurde echt heel lang. Sterker nog, we waren zelfs bijna door de liedjes heen. Iemand van de productie zat hier ook met gefronste wenkbrauwen. Hoe gaan we dit oplossen? Dylan, gesneuveld voor de finish. Ik zeg, Gwen, gefeliciteerd!
1: Gefeliciteerd.
0: Ja, oh,
2: nou,
0: verdiend hoor, verdiend. Je krijgt de 100 euro tickettegoed van me. Ik wens je veel plezier bij het volgende concert dat je gaat zien. Misschien wel Teddy Swims. En thanks.

0: my husband. Zo, even bijkomen hoor. Zo, wat was dit een spannend rondje van de Ticket Battle. Gwen en Dylan die waren echt ongelooflijk aan elkaar gewaagd. Dat was zo ongelooflijk spannend. Uiteindelijk was het toch Gwen die het spel wist te winnen. Ik vond het mega spannend. Ik was echt helemaal, ik zat er helemaal in. Ik moet er van bijkomen. Komende week staat Roxy Dekker voor het eerst in de Ziggo Dome met haar eigen show. Dat is natuurlijk nogal een organisatie en daar zit voorbereiding. Daar heb je ook heel veel inspiratie voor nodig. Die inspiratie komt op onverwachte momenten. Dat ga ik je zo meteen even laten horen. Ik moet heel even wat uitknippen. En ik ga ook deze draaien. Shakira. En Die Die. Samen met de Burna Boy natuurlijk. Zo.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: 18+.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
8: Honor the craving. Domino's.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
10: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
11: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
12: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
14: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
16: 18+, speel bewust.
17: Ja.
18: Echt serieus?
17: Wat een geld.
19: 18.000. Wat verdikken me.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
20: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
21: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
22: Voor wie zijn we ook alweer?
21: Nu standaard bij Ziggo in

0: Het is wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Joey van der Velden.
6: Shakira, Burna Boy, Die Die, na sommige...

0: Burner Boy bij Q en Die Die. Zometeen Armin van Buuren en de Cheffies en Larger Than Life. Komende week staat Roxy Dekker voor het eerst in de Ziggo Dome met haar eigen show. En dat is natuurlijk nogal een moment. En natuurlijk zit daar ook wat voorbereiding en inspiratie gaat eraan vooraf. En die inspiratie die komt op onverwachte momenten.
1: Het idee van de show zelf en het podium, dat heb ik wel zelf bedacht. En het is gewoon heel leuk, want ik werd gewoon midden in de nacht wakker met een idee. Toen dacht ik, ik moet het nu opschrijven, want anders dan ga ik het vergeten. En toen heb ik meteen de volgende dag gezegd, ik wil een meeting, nu. En toen hebben we iedereen bij elkaar opgetrommeld. En toen heb ik mijn idee verteld en iedereen zei, leuk.
0: Ja, dat lijkt me dus echt een heel mooi moment. Dat je 's nachts iets opschrijft en dat je dan de volgende dag wakker wordt en denkt, ik heb gewoon een podium en zo moet het nog mooier. Ze hebben dat ook gewoon nog gebouwd. Dus 3 penstrepen op een papiertje en nu staat het gewoon in de Ziggo Dome. En deze gaat ze op dat podium zingen. Het is nieuwe muziek bij Q. Het is Bare Minimum.

0: en de Chaffees bij Q Music en Larger Than Life. Om af en toe indruk te maken, moet je soms wat extra's doen. Bruno Mars die had dat trucje op jonge leeftijd ook al door. Hij zat ergens op school en een paar groepen boven hem zat een enorm leuk meisje. En hij dacht, ik ga daar indruk op maken. Ik trek echt alles uit de kast om haar te versieren.
1: I stole my mom's ring one time, this big old diamond ring. And I gave it to this girl, this sixth grader, who I had a crush on when I was in kindergarten.
0: Ja, hij vertelt het heel charmant, maar hij gaf dus een dure diamanten ring van zijn moeder weg. Een hele dure diamanten ring. Nou, moeder natuurlijk ziedend boos, want ja, die was haar ring kwijt. Uiteindelijk heeft de directeur van de school zich enorm ermee bemoeid en de ring netjes teruggebracht. Dus eind goed, al goed. En jaren later is Bruno Mars indruk gaan maken met zijn muziek en werd de hele wereld verliefd op hem.

0: Het is weer tijd voor de hulptroepen. Als je geen idee hebt wat de hulptroepen doen, nou, die helpen je van een probleem af. In het leven geroepen door Tom en Joe, die trouwens op vakantie zijn. Daarom ga ik de hulptroepen zo meteen weer opstarten en draaiende proberen te houden. Als je een van de hulptroepen wilt zijn, graag. Want ja, met z'n allen weten we natuurlijk veel meer dan ik in mijn eentje. En dit is ook meteen even een oproep. Als je een probleem hebt waar je vanaf wilt, dan zou ik zeggen, pak de Q-app en stuur het mij. Je kan het typen of inspreken. Groot, klein. Stuur gewoon je probleem deze kant op. Dan zoeken wij zo meteen met de hulptroepen naar een oplossing. Dat zo, na deze. Alex Warren.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op Auping.nl.
2: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld.
14: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
16: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
18: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
20: Want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra voordeel op Sonastream. Dus even bollen voor een swingende start.
21: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
22: nu
21: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
22: Nu halen, hè? Dus niet straks.
23: Fans van voordeel.
21: Aldi.
24: Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf €19.
25: Terstal. Maak elk moment mooi.
21: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
22: nu
21: een fles Glorix voor maar €0,99. En Kroki chips per zak maar €1,39.
23: Fans van voordeel.
21: Aldi.
26: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
27: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
26: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
28: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
29: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
30: Müllermilk, the moo you can't resist.
31: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
32: NHA.nl.
33: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
34: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
35: Kozijnen. 1 minuut over 8, goedenavond. Dit is het Q Music Nieuws. Krijg je van Frans van der Beek. Goedenavond.
0: De uitvaart van de overleden Noorse koning Harald is volgende week woensdag op 9 september. Dat gebeurt in de Dom van Oslo. Vanaf aanstaande dinsdag kunnen de Noren afscheid nemen van Harald. Zijn kist staat in de kapel van het paleis. Bij de uitvaart komen allerlei staatshoofden en regeringsleiders, waarschijnlijk ook president Trump. Een motorrijder is in het Friese Nijewier om het leven gekomen na een botsing met een bus. Die kwam gedeeltelijk in een sloot naast de weg terecht. Politie zoekt nog uit of er passagiers in de bus zaten. Door de botsing raakte de buschauffeur licht gewond. De kapitein van de Turkse veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. De veerboot met bijna 270 opvarenden kapseisde toen die onderweg was van Noord-Cyprus naar Turkije. 8 mensen kwamen om het leven, naar 17 wordt nog gezocht. De Duitse hockeyers hebben het WK gewonnen dat in Nederland en België werd gehouden. In de finale werd Spanje met 1-0 verslagen. Het is de 4e keer dat de Duitsers het WK wonnen. Voor de Nederlandse hockeyers was er geen prijs. Zij verloren de troostfinale van Argentinië en de hockeyvrouwen wonnen gisteren zilver. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
35: Dankjewel Frans. Dan een Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Wel nog best wel wat flitsers op de A4 tussen Delft en Schiedam. De hoogte van Den Horen. Daar staan ze bij 54,2. De A4 tussen de Belgische grens en Berg op Zoom bij 246,0. Op de A16 tussen Dordrecht en Breda bij 50,0 staan ze. A50 Os Arnhem bij Valburg bij 157,5. A58 Groesberg op Zoom bij 141,2. En de A76 dan Geleen, België. Belgische grens de hoogte van Stijn. Daar staan ze bij 0,9. Als je een probleem hebt...

0: op vakantie zijn, dan hou ik de hulptroepen draaiende. Want ja, we hebben allemaal wel eens iets waarvan je denkt, ja, dit is net even niet handig. Of een kwestie die je dan niet zag aankomen. Of iets waarvan je denkt, ja, hoe los ik dit nou op? Nou, daarom zijn de hulptroepen dus in het leven geroepen. Want er is altijd iemand die met een oplossing rondloopt. Of allemaal verschillende oplossingen. Wil je onderdeel zijn van de nationale hulptroepen, dan zou ik zeggen, let goed op. Want ik ga je namelijk een kwestie laten horen. Ik kreeg net een appje van Alex. Luister mee.
1: Ja, Joey, goedenavond. Ik heb een probleem. Ik heb samen met mijn vriendin net een nieuwe auto gekocht. Alleen zij weigert hem altijd te tanken. Dus als zij hem gebruikt heeft, is die tank altijd leeg. Dan pak ik de auto. Moet ik eerst tanken voordat ik weg kan. Super irritant.
0: Oké, dus even resume. Het probleem van Alex is dat er een auto is. En die wordt ook door zijn vriendin gebruikt. Of ze gebruiken hem beide. En vriendin tankt nooit. Dus hij is eigenlijk altijd leeg als Alex wil wegrijden. Dat is eigenlijk het probleem. Heb je hier een oplossing voor? Met andere woorden, wat denk je hiervan? Stuur even je oplossing met een berichtje in de Q-Music app. En bij veel tekst en uitleg even inspreken. Dan kunnen we allemaal luisteren. Dat is fijn. Oplossing na Lost Frequencies. Live it all.

0: dit is een waanzinnige service. Je krijgt gewoon voor je probleem een oplossing op maat. Als je je meldt bij de hulptroepen. Je stuurt je probleem gewoon deze kant op. En dan gaan we er met z'n allen eens even flink over nadenken. En dan komt er heel vaak een oplossing uit die je niet zag aankomen. Vandaag het probleem van Alex.
1: Ja, Joey, goedenavond. Ik heb een probleem. Ik heb samen met mijn vriendin net een nieuwe auto gekocht. Alleen zij weigert hem altijd te tanken. Dus als zij hem gebruikt heeft, is die tank altijd leeg. Dan pak ik de auto. Moet ik eerst tanken voordat ik weg kan. Super irritant.
0: Oké, dus Alex wil wegrijden, maar er zit dan heel vaak niks in de tank. Hoe los je dat nou goed op? Thanks voor alle appjes die trouwens binnen zijn gekomen de afgelopen minuten. Ik ga gewoon een beetje gras duinen en dan komen we wel bij een oplossing. Lars die zegt, je vriendin denkt zeker dat het lampje van de verlichting brandt. Ze weet niet dat het van een lege tank is. Dat is toch wel duidelijk, toch? Dat het lege tank is. Danny zet een wielklem als zij de auto nodig heeft. Niet aardig, Danny. Niet aardig. Marjanka, mijn man doet dit ook. Grote kans dat hij denkt dat het sfeerverlichting is. Nou, wat is iedereen kattig, jongens. Dat is helemaal niet... Marco, leg een paar loopschoenen en een opvallend fluoriserend hesje op de bijrijderstoel ter herinnering. Dan nog even kijken. Elsbeth Nieuwenhuis heeft iets ingestuurd.
2: Nou, Alex, ik snap je vriendin wel, hoor. Want tank is toch gewoon een mannentaak? Ja, ik laat dat ook lekker aan mijn vriend over, hoor.
0: Oké, dan Lotte, neem haar een paar keer mee met tanken. Misschien vindt ze het wel spannend om alleen te gaan. Mandy zegt, spreek af dat je het oké vindt dat jij tankt, maar wel dat zij de snacks bij de pomp betaalt die jij dan koopt. Tijn zegt, maak een afspraak dat leeg niet is als het oranje lampje brandt, maar als de meter op een kwart staat. Ruurt komt met een vaste tankdag, net als bij de boodschappen. Vind ik een hele goeie. Vaste tankdag. En Annelies zegt, zorg dat je altijd een jerrycan met benzine in huis hebt. Oké, ik denk dat we wel iets van een conclusie kunnen trekken. Die conclusie is dan even, ik raap het allemaal even bij elkaar. Een vast moment om te tanken. Neem haar daarin mee, zodat ze ook leert om te tanken. Maar zorg ook altijd dat je reserve in huis hebt voor het geval van nood. En vergeet niet te

0: Self-aware. Ik wil zo meteen een nieuwe ronde spelen van Ik weet het beter. Eigenlijk heel makkelijk spelletje. Je mag tegen iemand gaan opbieden om binnen een minuut zoveel mogelijk goede antwoorden uit een bepaalde top 20 te noemen. En die top 20 die verschilt dan elke keer. Dus het zou bijvoorbeeld huisdieren kunnen zijn. Of vakantielanden binnen Europa of filmgenres. Nou, noem het maar op. Die top 20 die ga ik zo meteen bekendmaken. Eerst ga ik op zoek naar kandidaten. Heb je nou zin om mee te doen met dit spel? Dan zou ik zeggen stuur even Ik weet het beter met een berichtje in de app van Q. Dus je hoeft alleen maar Ik weet het beter te sturen. En dan spreek ik je zo. Na deze van Taylor Swift, Opal Light. Over een minuut of vijf.
1: Hey Matty.
2: Hey Marieke.
1: De vakantie is nu echt voor heel Nederland voorbij. En hopelijk vond je viervoeter, je kat, je hamster, je konijn, je goudvis het weer heel leuk je te zien.
2: En leefde die nog? Want het gaat opvallend vaak mis als andere mensen op jouw huisdier moeten passen.
1: Ik heb op de kippen van de buren gepast.
2: En ging dat goed?
1: Dat vertel ik je morgen.
3: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: It's playtime. Easy Toys.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. Easytoys.nl.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Altijd playtime. Shop de beste deals. Easytoys.nl.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFOS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
11: Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel 50% korting.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat. Werkt voor je.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met Financial Lease.
4: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
5: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ons CW-fotoboek is er.
8: Spannend!
7: Wat is hij mooi geworden?
8: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Het voelt alsof we er weer zijn.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
11: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
13: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
14: Fomar, voordeel markt. Fomar, voordeel markt.
15: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
23: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
24: Voor wie zijn we ook alweer?
23: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: Peas bij Q. En I Got a Feeling zometeen. Oh, ik bedoel natuurlijk zometeen deze.
1: Schatje, durf je dit te gaan?
0: Fleur.
1: Kan je deze liefde aan?
0: Het is ook mijn zondag. Eerst zeg ik goedenavond tegen Guus van Geffen en Lavinia Freiters. Welkom bij Ik Weet Het Beter.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo.
3: Hoi, hoi.
0: Hi, hi. Guus, als ik aan jou vraag, waar weet je echt heel veel van? Wat zeg jij dan?
2: Voetbalclubs, daar weet ik al veel van.
0: Oh ja, en wat vind je daar dan zo leuk aan die voetbalclubs?
2: Nou ja, ik voetbal zelf ook, dus dan, daar ligt de interesse, denk ik dan.
0: Oké, je houdt het echt helemaal van binnen naar buiten in de gaten.
2: Ja, precies.
0: Duidelijk. Lavinia, ik ga het ook aan jou vragen, waar weet jij echt heel veel van?
3: Duiken, best leuk duiken of zwemmen of klussen.
0: Oh, nou wat grappig. En als je iemand enthousiast zou willen maken voor duiken, hoe zou je dat doen?
3: Oh, hoe ga ik dat doen? Ja, uitleggen dat het in Nederland zo mooi kan zijn. En ja, dat het onder water gewoon yin-yang is en rustgevend en mooi.
0: Oh ja, rustgevend ook nog. Oké, okay, mij heb je het al een soort van overtuigd. Het is rustgevend, misschien moet ik het maar een keer proberen. Even nog één ding, Guus.
2: Ja?
0: Wij heten Guus en Joey.
2: Oh.
0: Ja, wat heeft Lavinia dan een prachtige naam, zeg. Geweldige naam, Lavinia.
3: Dankjewel.
0: Ja, het is echt waanzinnig. Nou, welkom bij Ik Weet Het Beter. Jullie krijgen zometeen een top 20. De vraag is, hoeveel kruiden uit het kruidenrekje ken je? De vraag is dus, hoeveel van de meest 20 genoemde kun je zometeen opnoemen binnen 1 minuut? Degene die zometeen het hoogste biedt, daar ga ik het spel mee spelen.

0: Weet je het te halen binnen 1 minuut, dan krijg je het Q-Music prijspakket. Dus hoeveel kruiden ken je uit het kruidenrekje? Guus, ik ga even bij jou beginnen. Hoeveel denk jij er zometeen te kunnen noemen?
1: Ik ga voorzichtig. Ik zeg nog 6, zeg ik.
0: 6, ja. Lavidia, ga je daar overheen met 7?
2: Ik zal ook aan dat te denken, maar ik ga het wel proberen, 7.
0: 7? Guus, zeg jij, nou, ik weet er wel 8 of misschien wel 9 zo?
1: Ja, laten we gek doen. Ik ga voor de 9. Ik ga voor de 9.
0: Zo! Ja. Lavidia, ga je daar nog overheen of zeg je nou, laat Guus het spel maar spelen?
2: Nou, mijn partner die zegt, ja, gewoon doen. Dus dan gaan we er voor 10.
0: Meen je niet? Oké, ik dacht namelijk dat dit best wel een hele moeilijke is. Guus, ga je boven de 10 uitkomen?
1: Ja, waarom ook niet? Ik krijg 11.
0: 11, oké. Dat kan nog een lange avond worden op deze manier. Lavidia, ga je naar 12 of niet?
2: Nou, dan gaan we gewoon naar 13 gelijk.
0: Zo, ja, jongens, het moet allemaal binnen 1 minuut, hè, dit spel.
2: Ja.
0: Ik heb een top 20, dus je gaat 13 van de top 20 in 1 minuut noemen bij deze.
2: Ja.
0: Guus, ga je naar 14?
1: Nee, ik ga voor de 15.
0: 15?
1: Ja.
0: Ja, maar je neemt me in de maling toch, Guus? Oké, Lavidia, ga je naar 16?
2: Nou, ik ga naar Guus luisteren hoe hij het gaat doen.
0: Oké, wat zei je nou, Guus, 15?
1: Ik ga voor 15, ja.
0: Oké, ik heb een top 20 voor mijn neus. Kruiden, ja. De populairste kruiden in het kruidenrekje. De vraag is hoeveel van de 20 meest genoemde kun je dus opnoemen binnen 1 minuut. Als je niks hoort, ga gewoon heel rustig door. Neem je tijd, noem ze 1 voor 1 op. Ik wens jou heel veel succes. De minuut loopt nu.
1: Zout, zwarte peper, paprikapoeder,
0: ja.
1: Knoflook, poeder, uienpoeder, Italiaanse kruiden, basilicum, oregano,
0: staat erop. Ja, basilicum staat erop.
1: Tijm, rozemarijn,
0: tijm hebben we roze
1: peterselie,
0: ja, nee, het staat niet op.
1: Currypoeder, komijn,
0: currypoeder staat erop, ja, inderdaad. Ja.
1: Chilipoeder,
0: cayennepeper,
1: nootmuskaat,
0: ja.
1: Kaneel.
0: Nee, staat er niet op. Komijn heb je ook gezegd, hè?
1: Ja, komijn.
0: Ja, prima, ja.
1: Dille, salie, bieslook.
0: Bieslook staat erop. Ja, je moet er nog 3.
1: Kruidnagel, venkel, anijszaad, sesamzaad.
0: Heb je peterselie gezegd? Ja, ook, hè?
1: Sumac, saffraan, nootmuskaat.
0: Ja.
1: Taco-kruiden.
0: Nog 1, je hebt nog 10 seconden. Kom maar.
1: Citroengras, marjolein, dille, salie.
0: Dat ben je niet?
1: Nee. Oh,
0: wat?
1: Ik heb 14.
0: Je hebt er 14. Het was wel ook.
1: Heel zeker.
0: Ja, Guus, ja, het was ook wel echt heel erg veel. Het is bijna niet bij te houden. Ik zit hier te klikken, te klakken achter de computer. Ik kon het ook niet bij. We gaan er even heen. Je zei basilicum, bieslook, kaneel, currypoeder, knoflookpoeder, kruidnagel, paprikapoeder, peterselie, rozemarijn, tijm, zwarte peper. En je zei ook zout, het stond er niet op. Nootmuskaat, komijn, knoflookpoeder en dille. Die heb je allemaal genoemd, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik hoor jou ja zeggen. Je denkt, ja,
1: ik
0: heb het ook niet opgehouden, inderdaad. Nou, je had nog een chilivlokken had je kunnen noemen. Laurier, kurkuma, oregano, koriander of gemberpoeder?
1: Oh ja, volgens mij had ik kurkuma gezegd, toch niet?
0: Heb je kurkuma gezegd? Dan heeft iemand van de productie heeft het niet aan zitten klikken. Dan bij deze gefeliciteerd! Hey. Ja, dit was ook een beetje een chaos, eerlijk gezegd. Dus je krijgt een Q-Music prijspakket.
1: Nee, dat is mooi om te horen.
0: Lavidia, ben je er eigenlijk nog of heb je opgehangen?
2: Ja, ik ben er nog. Hij ging als een speer.
0: Ja, hij ging als een speer inderdaad.
2: Maar ja.
0: Puinhoop ook een beetje, Lavidia, zeg het maar. Je hoort twee mannen, hoor jij stuntelen eigenlijk. Ja, wel gewonnen, niet gewonnen, prijzenpakketje. Nou, hartstikke goed.

0: bij Q. Ja, echt helemaal geen tijd meer, Vincent. 20 seconden.
1: 20 seconden maar?
0: Ja.
1: Moet ik in 20 seconden gaan vertellen wat ik in 3 uur tijd ga doen, Joey?
0: Ja, zo deden we het altijd. Ik dacht, zou die hem maar oppakken, deze onverwachte manoeuvre? Nee,
1: daar gaan we. Ik pak hem op. Zometeen tussen 9 en 12 heb ik onder andere Vincent's telspel. Waarbij je moet tellen, we spelen repeat of niet. En ik heb echt de allerbeste muziek van Nederland. Vanavond hier.
0: Hè? De allerbeste muziek van Nederland? Die heb ik toch zitten draaien?
1: Nee, maar moet je eens luisteren of ik zo meteen ga draaien.

0: hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q.
1: Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee en je voeten in het zand. Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Q is erbij. Jij ook? Luister vanaf morgen en sta volgend weekend op een uitverkocht strand van Scheveningen. Sounds better with you. Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zeker als je te weinig rust neemt. Neem tijd voor jezelf. Welke hardwerkende ZZP'er gun jij een welverdiend dagje weg naar het grootste zomerfeest van Nederland? Geef hem of haar op via centraalbeheer.nl/Qmusic.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja? Echt serieus?
4: Zo.
3: Wat een geld!
5: 18.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
7: ik red me wel hoor.
6: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar.

0: sporten in sportvoeding.
1: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Fans van Voodoo.
12: Aldi.
15: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
14: Fans van Voodoo.
12: Aldi.
16: Deze week is het de week tegen kanker.
17: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
18: Jij waarschijnlijk ook.
19: Iemand die je dierbaar is.
20: Of was.
19: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
20: En de beste zorg.
19: Voor wie geef jij?
21: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
23: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
19: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
21: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
24: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
25: Jongens, eten!
26: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
27: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
28: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
29: Goedenavond, 1 minuut over 9. Het laatste nieuws krijg je van Frans van der Beek.
30: Goedenavond. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen die volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd en naar 17 mensen wordt nog gezocht. De uitvaart van de Noorse koning Harald is volgende week woensdag. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. En daarna gaat de stoet naar het mausoleum van een kasteel. Noren die afscheid van de koning willen nemen, kunnen dat vanaf dinsdag doen in de kapel van het paleis. Na een dodelijk ongeluk gisteren in Os heeft zich iemand bij de politie gemeld. Een man uit het Brabantse Winkel. Hij had gehoord dat de politie naar hem op zoek was, maar of hij de auto ook bestuurde die de bejaarde fietser doodreed is niet helemaal duidelijk. Na het ongeluk reed de bestuurder door en de auto werd later uitgebrand teruggevonden. Een motorrijder is in het Friese Nijewier om het leven gekomen na een botsing met een bus. Die kwam gedeeltelijk in een sloot naast de weg terecht. De politie zoekt nog uit of er passagiers in de bus zaten. Door de botsing raakte de buschauffeur licht gewond. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden.
29: Even kijken op de weg. Er zijn geen vertragingen gemeld. Wel een aantal snelheidscontroles nog. Let op de A4 richting Bergen-op-Zoom. Daar staan ze bij Ossendrecht, hectometerpaal 245.0. A16 richting Breda bij Zevenbergsehoek, 50.0. A28 richting Meppel bij Zwolle bij 100.0. A58 richting Bergen-op-Zoom bij Schoren 141.2. En de A58 richting Goes, let op, bij Seer Arendskerken 161.6.
0: Music. Vincent Pronk.

straks de zondagavond van Q Music. Morgan Wallen en Love Somebody. Hey, het leek wel herfst vandaag. En ergens vind ik het ook wel echt heel erg lekker. Het kan mij niet lang genoeg duren dat de herfst weer gaat beginnen zometeen. Ja, de vakantie zit er echt op. Hè. De zomer is voorbij. Hopelijk ben je een beetje uitgerust. Dat zou in je voordeel moeten gaan werken nu. Even tijd voor full focus. We gaan tellen.

Waar je nu ook bent, zelfs als je nu ergens op de A2 rijdt of als je lekker langer op de bank ligt. Dit kan je overal meespelen. Kan je lekker in de prijzen gaan vallen zometeen. We spelen het telspel. Even kort uitleg, het is heel simpel. Je gaat een liedje horen waarin één woord heel vaak wordt gezongen. En de vraag is, hoe vaak komt dat ene woord voorbij? En dan kan je natuurlijk met je handen mee gaan tellen. Dan gaat het op je geheugen aankomen. Of je pakt nu nog even pen en papier. Score even pen en papier. Pak je telefoon erbij. Kan je ook lekker meeturven. Het gaat om Mabel met Don't Call Me Up. Hoe vaak zingt zij eigenlijk Call?

daarvoor het telspel. Cindy stuurt een berichtje in de app van Q-Music. Cindy zegt, ja, hallo, deze opgave had je vanochtend toch ook? Ik snap de verwarring, Cindy. Ja, ik had vanochtend ook het telspel gespeeld, maar dat was een andere call. Vanochtend was het met deze...

0: vaak zingt ze dan Call. Hey, Austin, goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Wat heb jij een geweldige naam, Austin.
1: Dankjewel.
0: Ben je ook fan van toevallig het liedje van Desha, wat wij regelmatig op Q-Music draaien dan?
1: Ik heb wel zeker een periode gehad dat ik dit veel luister.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En hey, leuk dat je meestal met het telspel. Ben je toevallig onderweg? Ben je thuis? Was het makkelijk om mee te doen?
1: Ik ben onderweg. Ik zit in de auto. Dus het was vrij ingewikkeld om te tellen en te rijden tegelijk.
0: Ja. Ja, dat is aardig afleidend werk, denk ik. Dat is nog gevaarlijk ook wat ik hier aan het doen ben.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja.
0: En heb je geen pen en papier? Gebruik gewoon lekker uit je hoofd met je vingers meegeteld.
1: Uit mijn hoofd niet eens met de vingers, want handen aan het stuur. Oh, maar ja. Het is goed gekomen, denk ik.
0: Ik ben heel benieuwd. Austin, hoe vaak heb jij het woord call gehoord in Don't Call Me Up?
1: Ik heb 11 keer call gehoord.
0: Ja, goed geteld in de auto. 11 keer. Hey. Dat is helemaal goed.
1: Lekker.
0: Je wint het Q prijzenpakket. Gaan we naar je opsturen.
1: Oh, wat tof.
0: Fijne avond nog, hè?
1: Dankjewel. Zelfde.

0: Nickelback, Back You. How You Remind Me. Ik ben zo ongelooflijk gevoelig voor TikTok-hypes. Ik zit in mijn algoritme in een soort fuik van mensen die iets aan het proberen zijn in de keuken. En ik zie die filmpjes al echt de hele week voorbij komen. En nou had ik vanmiddag een heerlijke zondagmiddag. De regen tikte tegen de ramen thuis. En ik ben het ook gaan maken. En ik moet je zeggen, dit is echt fantastisch. Dit is zo lekker. Ik heb hier bijvoorbeeld één zo'n filmpje in mijn algoritme wat ik elke keer tegenkom. Zij is ook echt lyrisch over dit.
1: Hij is zo goed gelukt.
2: Oh my god.
1: Cheers.
0: Ja, precies. Nou, wat het is, vertel ik je zo.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
4: En hoe was het bij het ING servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
6: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
10: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Spieropbouw, afvallen of gewoon.

0: grootste in sportvoeding.
1: Hoor je dat?
2: Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi.

0: terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business. Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex stampasta 3 voor €12... met een gratis Beeld van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
5: Nu halen, dus niet straks.
6: Fans van
4: Aldi.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: een fles Glorix voor maar €0,99. En Kroki chips per zak maar €1,39.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Vincent Pronk.
11: Yes, zometeen One Republic, Counting Stars. En dit is Just

0: One Republic, Back Your Music, Counting Stars.
1: Vincent, oude spuitzak.
0: Hey Jim, goedenavond. Hey jongens, ik ben zo gevoelig voor TikTok-hypes. Dat blijkt deze week maar weer. Ik zie de hele week al filmpjes voorbij komen van mensen die een gekke eendcombinatie proberen. En ik dacht, ja, iedereen is zo lyrisch hierover. Ik moet het ook eens gaan proberen. Het is de schuddebuikjes-hype. De schuddebuikjes-hype. Iedereen is bezig met schuddebuikjes. Die speculoos die je normaal op je brood doet, daar gebeurt nu dit mee.
2: Net als de rest van Nederland ga ik vandaag schuddebuikjes met chocola maken.
3: Ik heb 6 chocoladerepen, dus die gaan we als eerst even smelten. Gaan we hier de chocola in doen.
2: Hij is zo goed gelukt.
4: Oh my god.
2: Cheers!
0: Ja, wat je dus doet, is je koopt een pak schuddebuikjes en dan hou je een paar schuddebuikjes uit die verpakking, zodat er ongeveer 3/4 nog in zit, dat er iets meer ruimte in die doos zit. En dan doe je een paar repen chocolade smelten. Bijvoorbeeld witte chocola. Ik heb vanmiddag zelf Milka karamel gedaan. En dat gooi je dan bij die schuddebuikjes in de verpakking. Dan ga je even schudden. Dat zet je in de koelkast. En dan heb je dus na een paar uur een soort brok aan chocola gecombineerd met schuddebuikjes. En dat schijnt waanzinnig te zijn. Nou was het vandaag een heerlijke zondag. De regen tikte tegen de ramen bij mij thuis. Dus ik heb het geproefd op de som genomen. Ik heb het gemaakt. En ik heb hier ook in de studio stagiair Alice. Goedenavond.
5: Hallo, goedenavond.
0: Ik heb speciaal voor jou een stukje meegenomen.
5: Ja, het ziet er lekker uit hoor.
0: Ja, wil je even de taste test doen? Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt.
5: Het plakt een beetje.
0: Er wordt nu een hapje genomen.
5: Mm, zacht.
0: Zacht?
5: Maar lekker.
0: Ja?
5: Smaakvol is het.
0: Smaakvol. Waar doet het je aan denken?
5: Een beetje pepernotenachtig.
0: Ja, hè?
5: Vind ik. Ja.
0: Dat had ik ook. Het is een beetje chocolade-pepernotenachtig. Cijfertje?
5: Nou, ik denk toch wel een 9+.
0: Zo! Oké, kijk. Ik zeg het je, die TikTok-hype is niet voor niks. De schuddebuikjes-hype is een ding. Mocht je deze week niks te doen hebben, kruip die keuken in. Ga het maken. Het is echt fantastisch. Schuddebuikjes, chocolade bij, een beetje schudden. Heb je een heerlijke snack.

0: Martin Garrix, Back Your Music, Told You So. Suzanne stuurt een berichtje. Vindt ze het zo herkenbaar, die TikTok-hypes die je elke keer wil uitproberen. Ik zie nu elke keer mensen die een ijsje in hun croissantje stoppen. Ook zo raar. Ja, dat heb ik ook gezien. Dat was begin deze maand helemaal zo'n ding, toch? Ja, sorry, maar dan slaan we toch echt een beetje door. Er zijn dus inderdaad nu heel veel mensen die deze gekke eetcombinatie proberen. Die stoppen dus een ijsje in een croissantje.
1: Een croissantje? Daar haal je een topje vanaf. Ik weet het ook niet. We doen gewoon. Dan moet je dit eruit hollen. Dan heb je zeg maar dit. En dan doe je daar een ijsje in. Ik heb deze sticker ijs. Ik zie mensen ook niet met de Magnums en zo, maar ik weet niet. Dit gaat me wel een goed gevoel. Oh. En die past dan precies hierin. En dan gaan we nog even.
0: Ja, dat gaat hij zo. Het is toch een rare. We zijn op het punt gekomen dat we een Magnum in een croissantje stoppen. Ja, maar heel eerlijk, ik ben wel benieuwd. Ja, is er iemand die dit ooit heeft geprobeerd? Laat het vooral even weten, want ik weet hoe het gaat. Ik ken mezelf. Ik sta morgen bij de supermarkt. In mijn mandje gewoon weer croissantjes en een bak ijs.

0: Was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
6: Nu hou hè, dus niet straks.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Bij Euro.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi. Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
9: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
12: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
13: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
14: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
15: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
16: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
17: 18 plus, speel bewust.
18: Ja. Echt serieus?
19: Zo.
18: Wat een geld.
19: 18.000. Godverdikke me.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
21: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
22: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
23: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
24: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
25: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
24: Of,
26: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
24: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
23: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
27: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 5

0: Goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Frans van der Beek.
1: Goedenavond. De brand in een verdeelstation in het Groningse Meeden kan voorlopig niet worden geblust, zegt de brandweer bij RTV Noord. De brand ontstond gisteren, aan het begin van de avond. Er staat koelolie in brand. En de brandweer moet voorzichtig te werk gaan, omdat de boel onder stroom staat. In de buurt van Meeden is zwarte rook te zien. Familieleden van de twee Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal leven tussen hoop en vrees en zijn diep aangeslagen, zeggen ze. De twee reisden met een groep en waren woensdag bij een berg in Tibet geweest. Daarna is niks meer van ze gehoord. Van bijna 600 buitenlanders is onduidelijk of ze nog leven. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Voor de kust van Oman zou die zijn geraakt door een onbekend projectiel. Er is niks bekend over slachtoffers en of het schip olie lekt. Iran blokkeert de zeestraat en dreigt met aanvallen op schepen. En als tegenmaatregel blokkeert Amerika Iraanse havens. Twente had een makkelijke avond in Friesland, waar Cambuur met 4-1 werd verslagen. Cambuur is gepromoveerd naar de Eredivisie en heeft tot nu toe nog geen enkel punt. Eerder vanavond had Ajax het makkelijk tegen Telstar 4-0. Feyenoord-ADO werd 2-2 en Willem II Heerenveen eindigde ook zo. En PSV versloeg Utrecht met 6-1. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En daarbij staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Op de weg is lekker rustig, geen vertragingen gemeld. Wel een aantal snelheidscontroles. A28 Zwolle richting Meppel. Daar staan ze bij Zwolle bij hectometerpaal 100.0. A28 richting Assen bij Spier 153.4. En de A58 richting Bergen-op-Zoom. Let op bij Schoren 141.2.
2: Vincent Pronk.
0: Zometeen ben ik heel benieuwd naar je mening over een nieuw liedje in repeat of niet. Je gaat horen zometeen de nieuwste van Lucas en Steve naar Alex Warren. Yeah.

0: Stella Lefty Back Your Music. En Boston. En van Boston gaan we naar Limburg.
1: Repeat. Repeat. Of niet?
0: Ja, twee grote vrienden uit Limburg. Het zijn geen onbekende. Repeat of niet? We zijn bezig met Lucas en Steve deze week. Ze hebben een nieuw liedje uitgebracht. En de grote vraag is, wil je dat vaker horen of toch niet? Nou, Lucas en Steve, ik heb even gekeken. De jongens hebben inmiddels alweer 17 top 40 hits. En ze zijn nu inmiddels alweer 10 jaar bezig. 10 jaar geleden braken ze door met deze. When I spent the

Later kwam deze. Up Till Dawn. En deze heb je ook vaak gehoord op Q-Music. Hun laatste hit was vorig jaar, Heart First. Oké, Lucas en Steve zijn dus geen nieuwe namen. Ik heb wel dus hun nieuwste track nu voor je. En ik ben echt heel benieuwd wat je hiervan vindt. Dus open de app van Q-Music. Stuur even een berichtje deze kant op met je ongezouten mening. Vind je dit leuk? Word je er vrolijk van? Of vind je het helemaal niks? Wat vind je van Lucas en Steve en All I Know? Repeat.

0: En wat vind je ervan?
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: Gaan we dit vaker draaien of niet? Lucas en Steve, All I Know zit in repeat of niet. Het is ronde 7 van de 10. Nina zegt, ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Een repeatje voor deze keer, maar ik ben nog niet overtuigd. Roel die zegt, ik vind het een beetje achtergrondmuziek, maar wel een repeat. Lars die zegt, ja, ik vind het wel een leuk liedje eigenlijk. Ik zeg een hele dikke repeat. Even kijken wat audio-appies.
3: Ja hoor, prima nummer om nog een keer te horen. Doe maar een repeat. Lekker.
4: Het was even wennen in het begin, maar doe maar een repeatje.
5: Ja, repeat. Klinkt lekker.
6: Ja, ik moet er even nog steeds aan wennen. Maar het is op zich een lekker nummertje, dus doe maar een repeatje voor mij.
0: Je hoort het. Overtuigend door naar de volgende ronde, ronde 8. Morgenmiddag 4:15 bij Wim ga je ze nog een keer horen. De nieuwste van Lucas en Steve.

0: Harry Styles, Back Your Music, American Girl. Hey, er worden vaak liedjes gebruikt in tv- en radioreclames. Hè? Misschien ken je nog de IKEA-reclame. Daarin hoorde je altijd Edward Sharp met Home. Ik moet altijd denken aan de zeehondencrash. Die gebruikte altijd Queen met It's a Beautiful Day. En dan zag je dat zeehondje opkomen lopen. En ik hoor nu eigenlijk al de hele week, misschien wel de hele maand, hoor ik een liedje in de reclame van Ziggo. Dat is deze.
1: Altijd alle vrienden Loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde
0: experts. Ja, dat viooltje. En dat ken je nog wel, toch? Dat is natuurlijk Clean Bandit. Jazz Glynn, Redder B. Ik dacht, laten we die even draaien. Ook wel eens leuk om even te horen zonder reclame. Hier is die, Clean Bandit, back you.

0: Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom eraan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
6: Nu halen, dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krokie chips per zak maar 1,39.

0: /business.
1: Oh, het riool is verstopt.
2: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
3: Bij Terstal zijn we een tikkie over de top. Met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Terstal. Maak elk moment mooi.
2: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
4: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
5: Sloopmelk.
4: Mona?
5: Ja, ook sloopmelk.
4: Milner?
5: Sloopmelk.
4: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
5: Sloopmelk.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
16: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
17: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
18: Goed, het is gelukt.
17: Wat is er gelukt?
18: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
17: Fluitje van een cent dus?
18: Nou, het was wel wat meer dan dat.
19: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
16: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
20: Vincent Pronk.
21: Hallo. Heb je de alarmschijf al gehoord? Echt een goed liedje. Hoor je binnen 5 minuten.

0: Felix Jane, Ray Dalton. Call It Love bij Q Music. Oh, ik moest deze week zo lachen om Roxy Dekker. En ja, Roxy Dekker die had een Instagram-verhaal geplaatst. En zij dacht dat Zara Larsson had gereageerd. En als je dan inderdaad ziet dat Zara Larsson reageert, dan ben je ook helemaal door het dolle. Dan denk je, wow, er reageert een internationale ster op mijn Instagram. Het was geen Zara Larsson. Kwam ze later zelf achter.
1: Ik had gereageerd onder TikTok van Zara Larsson en ze had erop gereageerd. Dus ik had er een screenshot van gemaakt omdat ik het heel cool vond, maar het blijkt een nep-account te zijn. Ik kon huilen. Ik vind het echt heel vervelend dat ik daarin trap.
0: Arme Roxy Dekker, kan me dat zo goed voorstellen. Ik ben wel benieuwd. Ik dacht meteen, ah, dat is wel een leuke voor een rondje pronken bij Pronk. Heb jij wel eens met een bekend persoon gesproken? Maar dan ook echt, dus geen nep-account, maar gewoon in real life. Heb je wel eens een BN'er gesproken? Of zelfs een internationale naam, dat kan natuurlijk ook. Ik bedoel, ben je misschien wel eens Linda de Mol tegen het lijf gelopen? Ik heb trouwens een sportschooltje in Rotterdam. En daar komt Lee Towers wel eens sporten. En dat is wel grappig. Die man die komt dan echt met een rollator binnen. Die is natuurlijk wel best wel op leeftijd. Maar die hangt gewoon nog lekker in de gewichten elke week. Dus ik heb ook wel eens met een praatje met hem gemaakt. En dat ging dan over de sportschool.

0: bij Pronk.
1: Oké, ik ben heel benieuwd. Welke BN'er of zelfs internationale ster heb je ooit gesproken? Even een rondje pronken bij Pronk. Sabine zegt, ik heb ooit Beyoncé gezien in een hotel in Londen. Wow! En ze zei hi tegen me. Ik heb daarna 3 dagen gedaan alsof we vriendinnen waren. Wat goed, dat snap ik ook helemaal, ja. Danny zegt, ik heb wel eens een sigaretje gerookt met René Vroeger. Heel random moment. Ben, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
1: Waarmee wil jij pronken?
2: Ik heb een keertje bij een concert geweest van iemand waar ik een kaartje van had gekregen. Van Meet & Greet van de Rolling Stones in het Feyenoordstadion.
1: Ja.
2: En toen ben ik af door het podium geweest. En toen heb ik gesproken met Mick Jagger en met zijn medebandleden.
1: Zo, wat gaaf.
2: En dat was gewoon, dat zijn gewoon normale mensen. Alleen ze doen een beetje gek op podium, dat ze willen showen.
1: Ja.
2: En dat was echt hartstikke leuk. Dus ze zijn gewoon normaal. Alleen ze doen een beetje gek op podium. En dat is gewoon, denk ik, toch de show die ze geven.
1: Maar als je Mick Jagger 1 vraag mag stellen, wat heb je gezegd tegen Mick Jagger?
2: Nou, ik denk van, hoe doen jullie dat? Ja, we doen gewoon een beetje gek zoals we normaal doen. Ja. En als we niet optreden, dat doen we ook een beetje gek. Maar als we optreden, ja, dan proberen we alles uit de kast te halen wat we in ons hebben.
1: Ja, nou eigenlijk zo'n hele normale mensen, zeg jij.
2: Ja, in principe wel.
1: Ja, toch wel. Nou, wat leuk, Ben. Dankjewel.
2: Ja, hey, graag gedaan.
1: Peter, goedenavond.
3: Hallo, goedenavond.
1: Ja, pronk er maar mee. Ik ben heel benieuwd.
3: Nou, ik heb in december aan tafel mogen zitten met onze koning Willem-Alexander en onze burgemeester Carola Schouten.
1: Je hebt gedineerd met onze koning.
3: Nee, niet gedineerd. We hebben koffie gedronken. Want ze kwamen, ik werk als vrijwilliger in een Prinsenhof, een buurthuis, een huis van de wijk.
1: Ja?
3: En daar kwamen ze op bezoek. En de maatregelen, de hoor, die waren heel streng. En veiligheid was heel streng. En ik mocht dan, omdat ik daar ook al ruim 10 jaar werk als vrijwilliger, mocht ik aan tafel zitten bij hem.
1: En waar heb je het over gehad met de koning? Waar praat je dan over?
3: Ja, we hadden die avond hadden we een kerstdiner, dus daar hebben we over zitten praten. Want dat was ook allemaal zo van tevoren gepland dat ik erover zou praten.
1: Had hij een pilsje mee trouwens?
3: Nee, alleen koffie.
1: Ja. Ah, wat leuk zeg.
3: Was heel leuk.
1: En nog een fotootje gemaakt, denk ik?
3: Ja, heel veel foto's in de kranten staan er ook allemaal, weet je wel. Dat is natuurlijk leuk.
1: Leuk, Peter. Kan je nog 1 keer mee pronken? Roep het nog 1 keer keihard voor heel Nederland.
3: Wat moet ik pronken? Wat moet ik zeggen?
1: Met wie
3: koning Alexander
1: wie heb je gesproken?
3: Carola Schouten, van Rotterdam.
1: Dankjewel, Peter. Fijne avond.
3: Hoi.

0: Q-Music, Nobody to Love. Zometeen het perfecte spel voor iedereen die net als ik echt zo slecht is in spelletjes. Ben je ook zo slecht in Yahtzee, in keer op keer, in regenwormen? Verlies je altijd? Nou, dan is zometeen het perfecte spel, want zometeen hoef je alleen maar het foute antwoord te geven op de vragen die ik stel. Dat moet toch goed komen? Nou ja, hopelijk komt het een beetje fout. We spelen zo de foute minuut en ook Miley Cyrus komt eraan.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
6: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
8: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja.
11: Echt serieus?
10: Zo.
11: Wat een geld.
10: 18.000. Wat verdikken me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
13: ik red me wel, hoor.
12: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland. Waar je aandacht werkt.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
15: Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
16: Social deal, deals die je niet mag missen.
17: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
16: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
18: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
19: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
20: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
21: 1 minuut over 11, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Thijs Bennema.
22: Goedenavond. De brand in een verdeelstation in het Groningse Meeden kan nog dagen aanblijven. Dat zegt de brandweer tegen RTV Noord. Een deel van de brand is niet te blussen omdat het om elektrische systemen gaat. De brandweer laat die dus gecontroleerd uitbranden. De stroomvoorziening is omgeleid, dus er is geen sprake van stroomuitval. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans vorige week tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade. De man is begin 40, maar heeft nu het gehoor van een 70-jarige, dat zegt de directeur van Cambuur. Feyenoord heeft een aantal mensen op het oog die in aanmerking komen voor een stadionverbod. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen hij volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd. Naar 17 mensen wordt nog gezocht. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over anderhalve week, op 9 september. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. Daarna gaat de stoet naar het mausoleum van een kasteel. Noren die afscheid van de koning willen nemen, kunnen dat vanaf dinsdag doen in de kapel van het paleis. En dan het weer van Weer Online. Vannacht trekken buien over het land en daarbij is ook kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt.
21: Dan even kijken op de weg. Er is 1 vertraging gemeld op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 2 kilometer, de vertraging 9 minuten. En let op je snelheid op de A28 bij Zwolle richting Meppel. Daar staan ze te controleren bij Zwolle. Hectometerpaal 100.0. En de A58 Goes richting Bergen-op-Zoom bij Schoren 141.2.
1: Vincent Pronk.
21: Ja, dit kan alleen maar fout gaan. En dat is ook de bedoeling. Zometeen spelen we een nieuwe ronde van De Foute Minuut naar Miley Cyrus.

0: Q-Music, topic Becky G en Sorry Papi. Terwijl ik hier een berichtje zie van Roxanne. Roxanne zegt, hey Vincent, is het aanmeldmoment voor de foute minuut al geweest? Ik heb het even gemist. Roxanne, je bent op tijd.
1: De foute minuut. Elk fout antwoord is goed.
0: Nee, want dat moet allemaal nog gaan gebeuren. We gaan zo meteen inderdaad de foute minuut spelen. Dat is toch altijd wel even leuk, want dan moet je dus niet het goede, maar het foute antwoord geven op de vraag die ik stel. En dat klinkt easy peasy lemon squeezy, maar dat is nog wel een beetje moeilijk, want ik ga wel proberen om je een beetje om de tuin te leiden, want het zijn allemaal meer keuzeantwoorden. En aan jou dan om 5 keer het foute antwoord te geven. En als dat lukt, dan wil je het Q-prijzenpakket. Ik moet ook daarbij zeggen, we moeten van wat dingen af hier. De zomer is natuurlijk voorbij. En ik heb hier nog een Q-Music strandbal. Ik heb hier nog een zwemband liggen. Ja, die kan je nog wel gebruiken, de zwemband. Die kan je ook in het zwemband lekker binnen gebruiken. En nog een waaier. Dus misschien als je een keer naar een concert gaat, misschien volgende week Strandfestival Zand of zo. Lekker een waaiertje doen we er ook bij. Goed, een heel prijzenpakket kan van jou zijn als je zo meteen meespeelt met de foute minuut. Stuur even het foute antwoord op de kwalificatievraag in de Q-app. Dat geldt als volgt. Luister. Vanaf morgen maak je kans op tickets voor het grootste zomerfeest van Nederland. Dat is aanstaande zaterdag. Met onder andere Flemming, Suzanne Freek, Acta en de Munnik, Criss Cross Amsterdam. Maar op welk strand wordt het grootste zomerfeest gehouden? Is dat Bloemendaal aan Zee of Scheveningen? En dan niet het goede antwoord gaan sturen nu natuurlijk. Het foute antwoord, hè? Bloemendaal aan Zee of Scheveningen? Waar is het grootste zomerfeest van Nederland? Stuur het nu in de Q-app. Speel je zo meteen mee met...

0: Dit is Q Music.
1: Ella Langley.
2: He's choosing Texas, I can tell.
0: En dit is Q Music.
1: Bruno Mars.
0: En dit is nieuw.
3: Lekker nazomeren met Kygo. Zijn nieuwste. Take Me Back.

0: Nu is er van Keigo bij Q, Take Me Back. Ashley, hallo.
1: Hi, goedenavond.
0: Hey, vanaf morgen maak je kans op tickets voor het grootste zomerfeest van Nederland. Is dat in Bloemendaal aan zee of Scheveningen?
1: In Bloemendaal.
0: Dat is inderdaad fout.
2: De Foute Minuut. Elk fout antwoord is goed.
0: We gaan inderdaad tickets weggeven voor het grootste zomerfeest van Nederland vanaf morgen en nog de hele week. En dat is natuurlijk in Scheveningen. Voor nu staat het Q-prijzenpakket op het spel. Ashley, kan jij nog een beetje zomerse spulletjes gebruiken?
1: Altijd.
0: Ja? Heb je nog plannen? Ja.
1: Nee, voor dit jaar niet. Maar we willen volgend jaar wel weer terug naar Brazilië gaan, want daar woont mijn schoonfamilie.
0: Dat meen je niet?
1: Ja.
0: Dat is ook niet om de hoek.
1: Nee, dat is niet om de hoek inderdaad.
0: Dat is ook wel lekker als je een vervelende schoonfamilie hebt. Maar ik denk dat voor jou, je ziet ze dus eigenlijk heel weinig.
1: We zien elkaar heel weinig helaas.
0: Maar wat vet dat je dan naar Brazilië gaat volgend jaar. Hoe lang ga je dan?
1: Dan zal het waarschijnlijk weer 2 weken zijn.
0: En komen ze ook wel eens naar Nederland? Of maak je elke keer die reis daarheen?
1: Nee, we hebben ze ook zijn oma en zijn opa een keer naar Nederland gehaald. En we willen eigenlijk volgend jaar zijn broer naar Nederland proberen te halen.
0: Nou, wat leuk. Het zou echt een eer zijn als jij de Q Music Strandbal mee het vliegtuig in krijgt en in Brazilië een keer wil opblazen daar.
1: Ja, nou, dat zou leuk zijn.
0: Nou, top. Daar gaan we voor strijden. We gaan de Foute Minuut spelen. Beantwoord 5 vragen niet goed, maar fout. Ben je er klaar voor?
1: Helemaal goed. Gaan we proberen.
2: De Foute Minuut.
0: Vraag 1. Welk vrouwenteam won gisteren het WK hockey? Nederland of Argentinië?
1: Nederland.
0: Vraag 2. Welke zanger wordt voor de 4e keer vader? Snelle of Douwe Bob?
1: Snelle.
0: Vraag 3. Waarvoor staat de P in de afkorting APK? Is dat periodieke of prijzige?
1: Prijzige.
0: Vraag 4. Welke acteur speelde de rol van Harry Potter? Is dat Zac Efron of is dat Daniel Radcliffe?
1: Zac Efron.
0: Nou, vraag 5 alweer. Ik ben benieuwd welk dier zit in het logo van Ferrari. Is dat een paard of een stier?
1: Een stier.
0: Ongelooflijk, 5 op een rij! Die strandbal gaat naar Brazilië.
1: Die gaat zeker mee naar Brazilië.
0: Lekker zeg, we sturen het Q-prijspakket naar je op.
1: Helemaal goed.
0: En maak ze helemaal gek daar in Brazilië volgend jaar. Doe ze de groeten vanuit Nederland van ons hier.
1: Zal ik doen.
0: Doei Ashley.
1: Bijna avond. Droeg.
0: De zondagavond van Q. Binnen een paar minuten hoor je Ruben Hillen 20 seconds naar Mark Ronson.

0: gotta be with you. Ruben Hillen, de winnaar van The Voice of Holland, hoorde je bij Q-Music in 20 seconds. Nou, binnen iets meer dan 20 seconds, iets meer, hoor je Alex Warren. Passenger, komt eraan.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes.
8: Esso. Omdat elke rit telt.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: een fles Glorix voor maar €0,99. En krokieschips per zak maar €1,39.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
10: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
11: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul. Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
16: Vincent Pronk.
0: Met zometeen Teddy Swims en dit is Alex Warren.

0: Music met Teddy Swims en Breakup in Reverse. Hey, ik ga zo meteen een jarige draaien. Nog een half uurtje, 20 minuutjes is ze jarig. Bibi Rexha komt eraan. Het is vandaag 37 jaar geworden. Trouwens, vrijdagavond hadden we een etentje met een grote groep collega's van Q-Music. En toen was er ook iemand zo aardig om even tegen de ober te zeggen dat ik jarig was. Terwijl ik niet jarig was. Dat is altijd, hè. Dan ga je even naar de wc en dan kom je terug. En dan komt er zo'n lullig toefje slagroom met zo'n vuurwerkje. En ik was de klos vrijdagavond.
1: Ah, die ken ik.
0: Ja. Er stond letterlijk een zanger aan onze tafel met zijn gitaar. Hè? En heel dat restaurant. Happy birthday, ja. Nou, ik heb de act maar meegedaan. Hè? Dan ben je er snelst vanaf. Hey, maar nu we toch een beetje in die partyhoek zitten, laten we er even een party battle van maken. Let's get ready to rumble! Ik heb twee partyliedjes tegenover elkaar gezet in de app van Q-Music. Aan jou de vraag, welke wil je horen?

kan je nu op stemmen in de app van Q. Maar je kan ook gaan voor een andere party. Ga je voor de Party Animals. Je kan nu stemmen in de app van Q Music. Welke party gaan we zo meteen even opzetten hier bij Q? Ga je voor DJ Boozy Woozy met de Party Affair of toch voor...

Bibi Rexha, Faithless, New Religion, bij Q. Even kijken in de app van Q Music. Ik zie de poll, die is nog altijd gaande. Ik ga hem nu stoppen. Zo, de keuze was of DJ Boozy Woozy. Lekker de Party Affair kon je opstemmen. Of ging je voor de Party Animals? Shane die stuurt een berichtje, die zegt: ik ben over 15 minuten zelf jarig. Lekker begin van de verjaardag met de Party Animals. En Rianne zei nog: dit is toch makkelijk. Sowieso DJ Boozy Woozy. En lekkere start van de nachtdienst. Nou, hier blijf je wel wakker van hoor. Dik gewonnen, 58% van de stemmen. Hier is DJ Boozy Woozy. Yo, give me something to dance to.

0: KLG bij Q. Ciantes, Tierbiera, Corretido. Om nog een beetje die zon door de radio te krijgen. Want wat is het een lekker herfst aan het worden.
1: Hoe heet dit liedje?
0: Ciantes, Tierbiera, Corretido.
1: Als je je spraakgebrek weghaalt, wat is het dan?
0: Ciantes, Tierbiera, Conocido.
1: Ciantes, Tierbiera, Conocido.
0: Oh, dat is zo. Het zonnetje van de radio is binnen, dames en heren. Kees Lobbe, goedavond.
2: Goedenavond, Vincent.
0: Is het leuk als mensen gelijk even appen naar je waarom ze nog wakker zijn op dit belachelijke tijdstip zondagavond?
1: Ja, dat vind ik altijd leuk om even te horen. Stuur even een audioberichtje in de Q Music app waarin je zegt:
0: hey Kane, ik ben nog wakker omdat... puntje, puntje, puntje.
1: Met je eigen invulling op de puntjes.
0: Als je dat nu instuurt via de Q-app en een audio-appje, dan ben je binnen een minuut of vier.
1: Nou ja, 4, 5 op de radio.
0: Na David Guetta, Sam Martin, Dangerous.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Is het echt serieus?
5: Oh, wat een geld.
6: 18.000.
7: Potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterij winnaar?

0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Nu bij Dirk, Jan, volkoren pannenkoeken of poffertjes, €1,79.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: 12 uur, goeienacht. Het Q Music nieuws krijg je van Thijs Bennema.
11: Goeienacht. Het waterschap van Delfland in Zuid-Holland gaat het waterpeil in de sloten verlagen. Vandaag kan er veel regen vallen, in één dag wel de helft van wat er normaal in heel augustus valt. Door het waterpeil te verlagen hoopt het waterschap dat er ruimte ontstaat om die regen op te vangen. En zo wordt de kans op wateroverlast kleiner. President Trump wil dat een journaliste van nieuwszender NBC gestraft wordt. Hij is het niet eens met uitspraken die ze heeft gedaan over resultaten van Trump tijdens de voorverkiezingen en vindt dat de toezichthouder moet ingrijpen. Eerder liep Trump ook al weg bij een interview met dezelfde journalisten na vragen over de Iran-oorlog. Een motorrijder is in het Friese Nijewier om het leven gekomen na een botsing met een bus. Die kwam gedeeltelijk in een sloot naast de weg terecht. De politie weet nog niet zeker of er passagiers in de bus zaten, maar bij een zoektocht door het water is er niemand gevonden. En in Alphen aan de Rijn zijn drie mara's uit een dierentuin ontsnapt, meldt Omroep West. Mara's zijn cavia-achtige knaagdieren die een beetje lijken op een grote haas. De dieren zouden binnenkort naar een andere dierentuin verhuizen, dus ze verbleven in een apart hok. Twee zijn er teruggevonden, maar eentje wordt nog gezocht. En dan het weer van Weer Online. Vannacht trekken buien over het land en daarbij is ook kans op onweer. Overdag is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Flitsmeister meldt op dit moment geen vertragingen. Wel nog twee controles. Op de A28 van Hogeveen richting Assen staan ze bij hectometerpaal 153,4. En op de A76 van de Belgische grens naar Geleen bij 1,2. Als jij de laatste tijd last hebt gehad van een verstopte neus, dan kan ik zo meteen heel goed je hulp gebruiken. Na Miles Smith en Niall Horan, drive safe.

0: Hey Kane, wij zijn nog wakker omdat wij net hebben gewerkt op het Decibel Festival.
1: Wij zijn van de kermis naar huis.
2: Hey, ik ben nog wakker omdat ik mijn man net heb afgezet in Lauwers oog.
3: Ik ben nog wakker, ik ben het huis aan het dweilen na mijn werk.
4: Hey Ken, wij zijn nog wakker omdat we op vakantie gaan.
5: De Q-nacht met Kane Slobbe.
6: Hey, dat ben ik. Een hele goede nacht en welkom bij het begin van maandag 31 augustus 2026. Het is 9 minuutjes over 12. Leuk om te horen waarom je zo laat nog wakker bent. Jongens, ik zou willen zeggen, dit is ook voor jou om te profiteren. Maar ik ga nu toch even een vraag stellen uit volledige, volkomen eigen belang. Ik heb de laatste tijd heel erg veel last van een verstopte neus. Echt zo eentje waarbij steeds je neus snuiten geen zin heeft, want het zit helemaal bovenin. Afgelopen zomer heb ik er 2 weken lang last van gehad. Toen heb ik neusspray gebruikt natuurlijk. Maar wat je al gelijk verteld wordt als je tegenwoordig neusspray koopt, je mag het niet langer dan 1 week gebruiken, want anders werkt het verslavend. Dus daarmee wil ik eigenlijk zoveel mogelijk stoppen. Ik wil het liefst niet aan neusspray gaan zitten, want het schijnt dus dat het zo is dat als je neusspray langer dan 1 week gebruikt, dat je neus er ook aan gaat wennen. Dus dan maakt hij vanzelf weer meer verstopstoffen aan. Dan gaat het vanzelf weer dichter zitten. Omdat je dan meer neusspray gaat gebruiken. Dus daar wil ik vanaf blijven. Maar dan is nu de vraag, wat moet ik dan doen om van een verstopte neus af te komen als ik geen neusspray mag gebruiken? Dus ik dacht, weet je wat? Ik slinger het gewoon eens een keertje jouw kant op. Misschien dat jij wel een tip hebt. Misschien dat jij wel ervaring hebt met verstopte neuzen. En daarvan afzien te komen zonder dat je neusspray gebruikt. Mijn vraag is dus eigenlijk, heeft iemand een tip hoe ik het beste van mijn verstopte neus af kan komen zonder neusspray te gebruiken? Ik sta open voor elke suggestie. Laat alsjeblieft van je horen via de Q Music app. Dit is Somber bij Q Music. My body isn't ready. It's

0: Beetje music. Oh, dank, dank, dank, dank aan iedereen die een berichtje heeft gestuurd via de Q-Music app. Het is niet normaal hoeveel er binnenkwam zojuist. Ja, ik vertelde net dat ik de laatste tijd heel veel last heb van een verstopte neus. En dat ik maar niet weet hoe ik er vanaf kan komen zonder neusspray te gebruiken. Neusspray dat schijnt namelijk heel verslavend te zijn. Dat je neus dan vanzelf weer verstopter gaat zitten. Sterker nog, ik kreeg een berichtje van Mitchell. Even kijken hoor. Die stuurde een heel verslag met wat er dan gebeurt als je neusspray te lang gebruikt.
1: Geen zonder rollen. Als jij van je verstopte neus wil afkomen zonder een neusspray te gebruiken, dan is het beste advies niks gebruiken en gewoon vanzelf laten oplossen. Als jij uiteindelijk te lang een neusspray gaat gebruiken, dan kan het zomaar zijn dat je vliezen boven je neus dat die beschadigd raken en die moeten zich dan weer vanzelf herstellen. En op het moment dat ze zich vanzelf zijn hersteld, dan kan je neus zichzelf weer herstellen naar niet meer verstopt zijn. En dat kan een paar weken, maar dat kan ook een paar maanden gaan duren.
0: Oké. Bedankt, Mitchell, voor dit hele medische verslag. Ik moet zeggen, ik heb het wel eens geprobeerd, al een paar dagen niks doen. Maar ik kom gewoon niet in slaap. Ik kom gewoon niet in slaap als ik geen neusspray gebruik, of als ik een verstopte neus heb en ik dan de hele nacht moet gaan ademen door mijn mond. Gelukkig kwam er ook heel veel ander advies binnen in de Q-Music app. Waaronder zelfs van mijn lieve collega Vincent Pronk. Die stuurde ook nog een audioberichtje.
2: Kane, jongen, je moet lekker stoppen met die neusspray. Wat je moet kopen? Gewoon zo'n potje Vix bij de drogist. Dat smeer je op je borst voor je gaat slapen en op je rug. Fantastisch.
0: Vix. Ja, dit is een van de drie meest gegeven antwoorden in de Q-Music app op dit moment. Kim stuurt het onder andere ook. Vix Vapo Rub. Dat schijnt heel lekker te zijn en heel goed om op je borst inderdaad te smeren. Ik heb dit ook wel eens vaker gedaan, moet ik zeggen. Ik heb er alleen niet meer aan gedacht, dus bedankt hiervoor. Dat ga ik zeker even bij de drogist halen. Ja, en twee andere antwoorden die nog heel veel binnen zijn gekomen zijn doorgesneden ui naast je bed op het nachtkastje leggen. Dat stuurde onder andere Bastiaan en Isbrand in de Q-Music app. Stomen, zeggen veel mensen. Stomen met menthol erbij, dat schijnt ook heel erg te helpen. Dat je even een handdoek over je hoofd heen legt. En dat je dan boven een pan met heet water gaat hangen. En dat je dan even gewoon je neus laat stomen met menthol. Dat heb ik ook jaren geleden wel eens gedaan. Ik weet alleen nog dat dat echt heel heftig was. Dat als je menthol in zo'n warm water laat weken en dat komt dan binnen door je neus. Nou, dan heb je echt het idee dat al je neusharen eraf branden. Maar wel een goeie. Die moet ik ook weer eens even op het lijstje zetten. Ja, en Mitchell Mooi die stuurt nog in de Q-Music app een neusdouche. Dat heb ik dus ook ooit gedaan. Op advies van Anton Griep, lieve collega. En ik moet zeggen, dat werkt dus tot zekere mate. Het is wel super effectief. Want je ziet letterlijk, om even in alle frisse termen te blijven, het snot uit je neus lopen. Dus het is wel echt, het is niet fris om naar te kijken, moet ik je toegeven. Maar het is wel lekker om dan even door die zoutoplossing in je neus. Het neusdouche is dus dat je eigenlijk zo'n, een soort kan gevuld met water even door je neus laat lopen. Dan hou je je hoofd schuin. En dan loopt het water door je ene neusgat naar boven en de andere weer naar beneden. Waardoor dus het zout het slot oplost in je neus. Nou, super effectief. Totdat, zeg maar, laten we zeggen, een half uur later weer mijn neus vol raakt. Dus een neusdouche is wel heel effectief. Maar ik kom er daardoor niet van af. Het blijft maar steeds terugkomen. Desalniettemin wil ik iedereen wel heel erg bedanken voor alle berichtjes. En wie weet dat iemand anders er nu ook wat aan heeft. Ik ga sowieso die menthol en dat ui, die ui ga ik even proberen. En die Vix, ik ga die Vix ook even halen bij de drogist. Goed, dit is Shanna Sparrow, Great Expectation. In my

0: ik ook terecht de zomerhit van 2026 te noemen. Shakira en Burna Boy bij Q-Music met Die Die. Mag ik je even voorstellen aan Mitch, Jelle en Sander? Mitch, Jelle en Sander, zij zongen afgelopen weken De Sterren van de Hemel. Hier, moet je even horen.
1: Please, like love.
0: Ja, dit is altijd mijn favoriete onderdeel van de zondagnacht. Ik vind het altijd heerlijk. We gaan het straks weer doen. Dit.
1: Please, like love.
0: Maar wat precies de bedoeling is, dat hoor je zo meteen. Na Lucas en Steve, Oaks en James. Dit is Love on Hold bij Q.
2: I can see in your eyes, you're about to break my heart.

0: Chef Special bij Q-Music en Afraid of the Dark. Wat zongen Mitch, Jelle en Sander hier de afgelopen weken?
1: Please like love.
0: Het antwoord is het gezongen woord. En dat is precies wat we nu gaan spelen. Een lekker spelletje om de zondagnacht mee op te breken. Ik heb 3 Engelstalige liedjes voor je klaarstaan. En ik ben benieuwd of jij zometeen 1 woord weet te vinden dat in alle 3 die liedjes voorbij komt. Bij Mitch was dat dus een paar weken geleden dit woord.
1: Like.
0: Like. Bij Jelle was het de vorige keer.
1: Leave.
0: Leave. En Sander wist het woord.
1: Love
0: te vinden in alle 3 de liedjes. Nou, vannacht is het zowel geen like als leave als love. Het is vandaag namelijk een woord dat begint met de letter T. De T van Theo. Dus als jij denkt te weten welk woord dat begint met de letter T in alle 3 de komende liedjes voorkomt, stuur je antwoord dan in via de Q-Music app. Dan maak je kans op een prijzenpakket.

Hey Soul Sister in het gezongen woord. Ik draai drie liedjes waarbij één woord dat begint met de letter T in alle drie de liedjes voorkomt. Het is aan jou de taak om dat woord te vinden. Even klein rondje foute antwoorden. Erik die denkt this. Nee, this is niet het goede antwoord. En even kijken, Pepijn. Pepijn dacht nog time. Nee, time is ook niet het goede antwoord. Wat is dan wel het woord dat begint met de letter T, dat zowel in Repeat It van Martin Garrix als Hey Soul Sister van Train wordt gezongen, als het volgende liedje. Dus even goed nieuws, als je hem nog niet hebt, dan kan je hem nu nog even checken. Dit is Dua Lipa and the Baby met Levitating. En nogmaals, denk je het wel antwoord te weten? Stuur dan even in met het berichtje via de Q-Music app.

0: Tweede, oh, ik vind het misschien wel haar beste. Ja, dat kun je bij Dua Lipa bij elk liedje zeggen, heb ik het idee. Maar wat een waanzinnige plaat is dit toch? Door de Levitating bij Q-Music in het gezongen woord. Ik draaide drie liedjes achter elkaar die alle drie een woord bevatten met de letter T. En ik ben benieuwd of jij dat woord wist te vinden. Nou, Marije en Bastiaan, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Jullie hebben een lange autorit voor de boeg.
1: Yes.
0: Onderweg naar Schiphol, omdat jullie lekker gaan vliegen naar Kreta. En jullie vertelden, jullie zijn om 11:30 vertrokken, maar komen pas waarschijnlijk om 14:30 aan op Schiphol.
1: Ja, met pauzes.
0: Ja, oké, dat scheelt. Want waar moeten jullie helemaal vandaan rijden?
1: Ja, vanuit Groningen.
2: Oostwold.
0: Ja, je moet gewoon. Maar is er niet een dichter. Hoe noemen we dat? Een vliegveld dichter bij Groningen dan Schiphol dan?
2: Ja, die is er wel. Je hebt Eelde Airport. Alleen de vliegtijden vonden wij daar niet zo heel gunstig. Dan kwam je 's avonds pas aan, zeg maar. Dus dat was een beetje zonde, vonden wij.
0: Ja, dus dan heb je liever dat je 's avonds vertrekt en midden in de nacht helemaal moet rijden en dan pas midden in de nacht ook gaat vliegen, dan dat je 's avonds weer aankomt.
2: Ja.
0: Ja, het is maar wat je liever hebt natuurlijk, hè, Bastiaan. Zo is het ook. Het brengt jullie wel vannacht in het gezongen woord. Jullie hoorden net ook de drie liedjes achter elkaar. Je hoorde natuurlijk Levitating van Dua Lipa. Daarvoor nog Train met Hazel Sister. En daarvoor Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Grote vraag is welk woord met de letter T in alle drie de liedjes zat. Voordat we op dat antwoord komen, ben ik nog even benieuwd. Zijn jullie op de hoogte van het belangrijke spelregel? Is het het regel of de regel? De belangrijke spelregel. De belangrijke spelregel van het gezongen woord.
2: Nou, ik heb geen flauw idee, maar ik denk dat je hem moet zingen.
0: Nou ja, dat is het inderdaad. Het gezongen woord dient gezongen te worden. Dat is de enige spelregel die het gezongen woord heeft. Dus, Marije en Bastiaan, allebei 22 jaar uit Oostwold en Bad Nieuweschans. Wat is volgens jullie het gezongen woord?

0: even staan in de studio. Ja, het is altijd een beetje zielig omdat ik in mijn eentje in deze studio zit. Maar ik ga even een staande ovatie geven voor met hoeveel overgave jullie dit hebben gezongen net.
1: Dank je.
0: Ik ga, nou, omdat jullie het allebei samen hebben gespeeld, 2 Q Music prijspakketten naar jullie versturen.
2: Oh, maar,
1: kijk aan.
0: Ik zal dan wel nog even een weekje wachten, zodat jullie wel pas hebben als jullie terugkomen.
2: Dat is goed, dank je.
0: De pakketbezorger voor een dichte deur staat zometeen. Ja. Hey, hele fijne vakantie, hè.
2: Dank je.
0: Hoi. Alex Warner bij Q.

Wat zijn wij dit jaar verwend in hoeveel dance zomerhits we hebben gekregen. Wat een lekker nummer is dit toch. Last Frequencies, Live It All, hoorde je bij Q Music. En dit zijn de klanken van Bon Jovi, Living on a Prayer, in de Q-nacht.

0: Jovi met je music. Living on a prayer. Maakt het 1 uur. Goeienacht. Het Q-Music nieuws krijg je van Thijs Bennema.
1: Goeienacht. De leiders van D66, VVD en CDA zijn al bijna 15 uur in gesprek over de begroting van volgend jaar. Die moet dinsdagochtend af zijn, zodat hij nog gecontroleerd kan worden voor Prinsjesdag. Het is nog niet duidelijk welke kant het kabinet op wil. D66 en CDA willen het liefst samenwerken met Pro, maar dat ziet de VVD niet zitten. De Verenigde Staten heeft voor het eerst in weken doelen in Iran aangevallen. Ze hebben lanceerinstallaties in de straat van Hormuz geraakt, omdat Iran daar een aanval aan het voorbereiden zou zijn. Bij de aanval zijn ook burgers gedood, zegt Iran. Het land gaat een vergelding voorbereiden. Netbeheerders hebben steeds meer mensen in dienst. Dat blijkt uit een rondgang van Trouw. Er komen veel zij-instromers bij, bijvoorbeeld omgeschoolde bakkers of fietsenmakers, maar er worden ook veel mensen van over de grens aangetrokken. Het extra personeel is nodig om het stroomnet uit te breiden en de stroom beter te verdelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal leven tussen hoop en vrees. Dat laten ze weten in een verklaring. De twee waren bij de grensovergang tussen Nepal en China tijdens de grote overstroming afgelopen week. Het is niet duidelijk waar ze zijn en hoe het met ze gaat, en dat zorgt bij de families voor veel zorgen, spanning en verdriet. En dan het weer van Weer Online. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincies is code geel afgegeven. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Flitsmeister met op dit moment geen vertragingen. Wel nog 2 controles. Eentje op de A28 van Hogeveen richting Assen bij hectometerpaal 153.4. En de ander staat op de A76 van de Belgische grens naar Geleen bij 1.2. In je zondagnacht die zometeen Crisscross Amsterdam lekker gaat inluiden met My Oh My.

0: Wiebe.
1: Kriskos Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, My Oh My, bij Q. Hebben ze wel eens live gezien? Die mannen die breken echt de tent af, hoor. Kriskos Amsterdam. Mocht je ze nog nooit hebben gezien, dan heb ik zo een kleine tip voor je. Want je kan ze deze week wel live gaan zien. Deze hele week maak je namelijk kans op tickets voor het grootste zomerfeest van Nederland. Nou, onder andere Suzanne en Freek, Flemming, Agda en de Munnik, Bente en de Bankzitters treden daarop. En dus ook Kriskos Amsterdam. Hoor je een oproep van een artiest uit de line-up deze week? App dan zo snel mogelijk zomerfeest via de Q-app. Wie weet zie ik je dan wel zaterdag op Scheveningen bij het grootste zomerfeest.

0: Dit is Q Music.
1: Ella Langley.
2: These trails in Texas I can tell.
0: En dit is Q Music.
1: Bruno Mars.
0: En dit is nieuw.
3: Het is nieuwe muziek van de superstar van Nederland. Dit is het nieuws van Roxy Dekker. Bare Minimum.

0: Roxy Dekker bij Q. Bare Minimum. Ik vind het wel echt vet voor Roxy. Ik vind het echt tof. Ze staat deze week 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome. Ze heeft afgelopen vrijdag... Even kijken hoor. Ja, ze is binnengekomen op nummer 20 in de Nederlandse top 40. Dat is echt krankzinnig hoog. Ja, ze heeft dus vorige week een nieuwe album Superstar uitgebracht. Met een beetje een cynische ondertoon van ik ben een superstar. Maar linksom of rechtsom, ze is wel echt op dit moment een superstar. 4 keer een uitverkochte Ziggo Dome. Dat is nog geen enkele vrouwelijke zangeres in Nederland gelukt. Ze is de allereerste die dat weet te flikken. Ja, en wat ik dus heel vet vond. Mijn lieve vriend en collega Stefan Bouwman. Die had laatst even een half uur dat hij met haar mocht zitten in de Ziggo Dome. Om even de diepte in te gaan met haar. Dat is overigens een top 40 podcast. Dat kun je het online kun je dat checken. Via qmusic.nl kun je het hele gesprek terug luisteren. En daarin vertelde zij dat zij zelf het decor heeft bedacht. Dat dus in de Ziggo Dome te zien is. Hier, moet je horen.
1: Het is gewoon heel leuk, want ik werd gewoon midden in de nacht wakker met een idee. Toen dacht ik, ik moet het nu opschrijven, want anders dan ga ik het vergeten. En toen heb ik meteen de volgende dag gezegd, ik wil een meeting, nu. En toen hebben we iedereen bij elkaar opgetrommeld. En toen heb ik mijn idee verteld en iedereen zei, leuk, gaan we doen.
0: Ja, dat is toch ongelooflijk vet. Als in, dat je gewoon zo je droom kan leven dat je 4 keer de Ziggo Dome uitverkoopt. En dat je een decor bedenkt wat gewoon straks werkelijkheid wordt. En gewoon staat in de Ziggo Dome. Ik gun het er echt, ik vind het echt waanzinnig voor haar. Dit is Teddy Swims bij Q Music, Mr. Know-It-All.

0: Morgan Wallen, Tate McRae, What I Won't. Back to music, even voor een Wild Styles nieuwsgeuzenhoek, Year of Summer. Ben je lekker plafonddienst aan het draaien? Of draai je nu een nachtdienst? Dat kan natuurlijk ook. Misschien dat je hard aan het werk bent in de beveiliging. Dat je nu in de zorg zit. Dat heb ik regelmatig in deze nacht. Of eigenlijk is de top 3 die ik meestal in de Kim Music App heb. Beveiliging, zorg en vrachtwagenchauffeurs. Dat zijn toch wel de meest voorkomende beroepen die actief zijn. In ieder geval in de Kim Music App. Mocht dat nou het geval zijn. Mocht jij nou een hardwerkende nachtdienstdraaier zijn momenteel. Dan zou ik het leuk vinden als je heel even een audioberichtje zou willen sturen via de Q-Music app. Waarin je zegt hoe je heet en wat voor een werk je doet. Een beetje à la Claudia.
1: Ik ben Claudia en ik werk bij de Christendienst.
0: Dat is alles wat ik van je zou willen vragen. Je naam en je beroep met een audioberichtje in de Q-Music app. Zometeen spelen we namelijk weer de nachtdienst. Dan ga ik even al die harde nachtwerkers in het zonnetje zetten. En het leuke is dat je straks dan ook weer iets kan winnen met dat spel. Dat leg ik allemaal zo uit. Naam en beroep met een audioberichtje via de Q Music app. En dit is Banners, Someone to You.

0: world, one world.
1: Black Eyed Peas, Where is the Love bij Q Music. Daarvoor nog de Bauza met Magnetic.
2: De nachtdienst.
1: We gaan de nachtdienst spelen. En daarin zetten we alle harde werkers die momenteel een nachtdienst draaien even in het zonnetje. Zelfs al is het de maan die momenteel aan de hemel staat. Je hoort zo namelijk zo... Excuseer.
3: Naar pindakaas gegeten dus.
1: Nee, je hoort zo 5 Q-luisteraars die momenteel hard aan het werk zijn. Die stellen zich even voor, vertellen hoe ze heten, wat voor werk ze doen. En na afloop van die 5 Q-luisteraars ga ik een vraag stellen over iets wat zij hebben gezegd. Ben jij de eerste persoon die het goede antwoord op mijn vraag weet te sturen via de Q-Music app? Dan win je zometeen een dienst in de nacht. Dan draai ik een liedje dat jij en alleen jij graag wilt horen. Dus, spit je oren. Dan gaan we eens even kijken wat iedereen voor werk doet momenteel. In de nachtdienst.
2: De nachtdienst.
1: Oh, wacht. Sorry. Ja, dit is slechte voorbereiding. Ik had... Hoe ga ik dit nou uitleggen? Ik had het verkeerde bestandje geselecteerd. Goed. Niks gebeurd. Dit knippen we eruit. We gaan eens even kijken wat iedereen voor werk doet momenteel in de nachtdienst. Daar gaan we.
2: De nachtdienst.
4: Ik ben Lasse en ik werk in de metaalrecycling.
5: Ik ben Sascha en ik ben RMO-chauffeur.
6: Ik ben Patrick en ik ben drankenbezorger.
7: Ik ben Tessa en ik ben vrachtwagenchauffeur.
8: Ik ben Michael en ik ben mobiel surveillant.
1: Nou... Dan de vraag. Je hoorde net onder andere luisteraar Lasse. Maar wat voor werk doet Lasse? Kom maar door. Eerste persoon die mij het goede antwoord stuurt in de Q-Music app... mag zometeen een liedje aanvragen. Na Martin Garrix en U2. Dit is Fireflies bij Q.

0: So easy bij Q.
1: De nachtdienst.
0: Hey Quinten, goeienacht.
2: Hey, goeienacht.
0: Je bent ook hard aan het werk momenteel.
2: Ik ben hard aan het werk, ja.
0: Lekker in de beveiliging. Waar zit je momenteel in Nederland?
2: Ik zit nu in Oldenzaal.
0: In Oldenzaal, en wat wordt er beveiligd?
2: We panden, surveillance ronde. Dus ik rij alarmmeldingen aan, controlerondes.
0: En is er nu een specifiek pand waar je dan aan, wat je aan het beveiligen bent?
2: Nee, nu niet. Nee. Ik heb alles al, alle taken heb ik nog afgerond. En nu wachten op wat alarmmeldingen en ondertussen gewoon.

0: beetje rondrijden.
1: Wat heerlijk, wat lekker, lekker rustig. Lekker rustig nachtje.
0: Ja.
1: Hey, en je luisterde net naar de nachtdienst. Je hoorde net 5 andere Q-luisteraars die momenteel net als jij aan het werk zijn. Een van die luisteraars was luisteraar Lasse. En de vraag die ik na afloop stelde was, wat voor werk doet Lasse?
0: Nou, Lasse die doet metalen onderdelen aan elkaar laten smelten door de hitte.
2: Ik ben Lasse en ik werk in de metaalrecycling.
1: Eigenlijk toepasselijk dat hij Lasse heet, want dat is in principe is dat gewoon Lassen, toch ook?
0: Klopt. Ja. Naam op beroep, hè?
1: dat je Lasse heet en dat je Lasser dan eigenlijk bent. Dat is eigenlijk best wel bizar. Ja. Hey, gefeliciteerd Quinten. Je was de allereerste persoon die het goede antwoord stuurde in de Q-Music App. Dat betekent dat jij een liedje mag gaan aanvragen, want je wint een dienst in de nacht. Oftewel een liedje. Is er een liedje waar ik je mee kan verblijden?
0: Dirty Diana van Michael Jackson.
1: Oeh, wat leuk. Waarom die?
0: Ja, ik weet niet. Ja, dat schoot mij zo naar binnen. En ik vond het nummer van Michael Jackson, dat is gewoon, is gewoon mooi. Is gewoon super.
1: Wat grappig. We zitten helemaal in een Michael Jackson weekend. Ik had gisteren namelijk ook iemand aan de telefoon die een liedje mocht aanvragen. Die deed They Don't Care About Us van Michael Jackson. En jij zit nu in de Dirty Diana. We zitten helemaal in het weekend van de King of Pop, merk ik.
0: Dat denk ik wel, ja. Want ik zie ook overal op social media staan dat die mensen naar de filmmarathon zijn gegaan van Harry Potter.
1: Ja, ja.
0: En dat is daar ook helemaal in.
1: En, maar dat is weer wat anders dan Michael Jackson, toch?
0: Wat de nacht niet wel met je doet, hè? Harry Potter bedoel ik.
1: Ja. Ik zat te denken, wat heeft Harry Potter nou te maken met Michael Jackson? Maar er is natuurlijk ook een film over Michael Jackson. Ik weet niet of je dat bedoelde.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Oké. Laten we gewoon lekker de muziek gaan draaien.
0: Is helemaal goed.
1: Ik heb deze lang niet gehoord. Vind het leuk dat je me aanvraagt, Quinten. Dirty Diana.
0: Hey, super, helemaal goed.
1: Ga ervan genieten en werk ze nog even, hè?
0: Ja, dankjewel, jij ook.
1: Hoi, de King of Pop dus. Dirty Diana bij Q.

Dus ja, voor Quinten die hem aanvroeg. Michael Jackson, Dirty Diana bij Q-Music. Kijk, in principe kan je nooit Michael Jackson overtreffen. Hè. Je kan coveren wat je wil, maar je zal nooit het origineel van The King of Pop overtreffen. Maar er is een versie van Dirty Diana gedaan door The Weeknd. En dan moet ik erbij zeggen, The Weeknd wordt vaak vergeleken met Michael Jackson, omdat hij heel erg een beetje hetzelfde stemgeluid heeft, volgens veel mensen. Nou, dit is niet normaal. Moet je voor horen.

gruwelijk gaaf. The Weeknd. Sowieso, dit is het hele duistere, een beetje rauwe randje dat er tegenaan zit. Echt waanzinnig. Het is van zijn vroegere werk. Echt 14 jaar oud is hem inmiddels, Dirty Diana. Ga dat vooral even een keertje luisteren in zijn geheel. Het is zo, zo kicken. Maar goed. Door met Yuga en Soul Tone, nummer 2 in de top 40 deze week. Jamaican Bamba.